Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Day. En altijd nog Parijs, vrouwelijk schoon en dan in mijn geval vaak blond. Blote voeten in het zand, of fietsen in de wind. Je glas tot aan de rand, of het lachen van een kind.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Een hele goede morgen, het is 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Bruno Mars, Coldplay is onderweg. Tavares staat voor je klaar. En wat dacht je van Hart?
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Ridderkerk Bolnes is vannacht een hoekwoning volledig uitgebrand aan de Pretoria-laan. De vlammen sloegen uit het dak, meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitstaande brand geweest in een bedrijfspand in de Vennaweg in Barendrecht. Daar sloegen de vlammen door het dak heen. Het vuur ontstond iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niets zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 werden knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raak aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Rondom de officiële herdenking op het Schouwburgplein werden daar al 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De een had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen te plaatsen was de politie nadrukkelijk aanwezig op straat in de nacht. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastad ziekenhuis niet door een computerstoring. Iedereen die een afspraak had bij het Rotterdamse ziekenhuis is afgebeld. Gisteren ontstond een storing door een test met de noodstroom, maar daarna konden artsen dus niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan, kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans ook de winnende 3-2 binnen vanuit de strafschop. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië en Herzegovina ter 2-0. Gisteravond won Engeland ook al met 2-1 van Congo. Ook Engeland keek lang tegen een achterstand aan. Beide goals van de Engelsen werden gemaakt door Harry Kane. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later vandaag klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. En dan krijg je van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 filemelding. De A27 die geeft sowieso heel veel problemen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben met Rijkswaterstaat. Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. 4 kilometer, 6 minuten vertraging. En hou er rekening mee als je met het openbaar vervoer gaat. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. En dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt ongeveer tot zaterdagmiddag 3 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Dit nummer werd een gigantische hit, maar de zussen van hun hart vonden het vreselijk om te zingen. Ze waren het namelijk niet eens met de tekst en de boodschap. Ze vonden het eigenlijk simpelweg gewoon te plat klinken. Maar ze moesten het toch onder druk van de platenmaatschappij uitbrengen. En de zussen die weigeren tot de dag van vandaag het nog steeds live te spelen. Nou ja, gelukkig draaien wij het wel op Radio Rijnmond voor je. Hart en all I wanna do is love to you.
1: Een hele goede morgen, welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Op deze heerlijke dag ook.
1: Gezellig, je bent er weer bij. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag trekt bewolking en regen over de regio. In de loop van de middag trekt die regen weer weg en klaart het geleidelijk op. Het wordt maximaal 21 graden met een stevige wind.
0: En de langste file in onze regio op dit moment, die vind je op de A4 tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet. En daar doe je 7 minuten langer over.
1: Ja, en dan ben ik toch benieuwd. We hebben het personeelsfeest weer overleefd, Milou. Hoe heb je het gehad? Het was leuk in Outdoor Valley in Bergse Hoek, hè?
0: Oh, daar moeten we het zo meteen nog langer over hebben. Echt? Ben ik bang. Maar het was heel leuk. Ik ging natuurlijk mountainbiken. En ik heb jou eigenlijk helemaal niet meer verteld hoe dat is afgelopen. Wat ik daarna allemaal heb gehoord.
1: Wat je hebt gehoord?
0: Ja.
1: Heb je roddels?
0: Ik heb juice.
1: Oké. Wat zit er in de show vandaag? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan het hebben over een hele mooie nieuwe campagne van Sieren. Een praatje maakt je dag. Want een spontaan praatje, een spontaan gesprek heeft een gigantische positieve impact op je. Nou, ik ging gisteren heerlijk skaten op mijn vrije dag. En ik ging door de polder heen. Helemaal met eentje koptelefoon op, lekker muziekje aan. En op een gegeven moment komt er een man naast me fietsen. Dus ik dacht eerst van, nou wat moet die man van me? Weet je wel, heb ik een gat ergens achter op mijn broek zitten? Wat komt hij tegen me zeggen? Dus ik doe mijn koptelefoon af, ik lach lief. En hij zegt nou, wat ben jij lekker bezig? En waar ben je dan geweest? En hij vertelt dat hij vroeger heel veel aan het schaatsen was. En dat hij dan ook aan het skaten was in de zomer. En ik kwam echt blij terug van mijn rondje.
1: Nou,
0: het was echt
1: leuks,
0: een leuk kort gesprek met iemand die ik niet kende.
1: Dat is toch geweldig. En later bleek het Evert van Bentham te zijn. De man die furoren maakte op de Elfstedentocht jaren geleden. Hey, we checken vandaag ook nog even in bij de USAR. Dat is het rescue team dat vanuit Nederland reddingswerk gedaan heeft in Venezuela. Na die verschrikkelijke aardbeving daar. Met ruim 1950. Overledenen. Het is echt afschuwelijk wat daar gebeurd is.
0: Ja.
1: Dat rescue team dat keert nu huiswaarts. Maar we blikken dus terug met een van de betrokkenen. Dat is de directeur van de brandweer bij ons in de regio. Blikken we terug op hun missie. En hoe goed is die spits, die nieuwe spits van Feyenoord eigenlijk, Nacho Ferri? Daarover bellen we later deze show met een Belgische journalist die hem van Haver tot Gort kent. En wij kennen de muziek ook van Haver tot Gort. Zometeen de man die vandaag optreedt in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Hey.

0: Bruno Mars en Risk It All bij Radio Rijnmond. En vanaf vanavond treedt hij dus een paar avonden op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dan voert hij ongetwijfeld ook dit nummer uit voor de Romantic Tour die is begonnen. Het Nederlandse USAR-team, het Urban Search and Rescue Team, dat de afgelopen dagen in Venezuela zocht naar overlevenden van de aardbeving, keert weer terug naar Nederland. Marco Redelijkheid uit Sliedrecht, in het dagelijks leven directeur van de brandweer Rijnmond. Een hele goede morgen voor jou, goede nacht.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben inderdaad wat vertraging op de lijn, hoor ik. Wat hebben jullie daar de afgelopen dagen kunnen betekenen voor de mensen?
1: Nou, we hebben veel verkenningen uitgevoerd om te ontdekken waar nog mensen vast zaten in het puin. Of waar mensen helaas al overleden waren. We hebben zelf op zoek geweest naar mensen. Dat is helaas niet succesvol geweest. Maar soms hebben we ze wel gevonden, maar dan waren ze helaas overleden of net overleden. En we hebben andere teams geholpen, want wij zijn een zogenaamd heavy USA-team. Dus dan heb je extra gereedschap. Dat konden ze bij ons lenen. En we hebben teams ook afgelost. Met de 51 internationale teams die er zijn, proberen we blokje rond te werken.
0: Zo, nou, ik heb er wel bewondering voor hoor, dat jullie dit doen. Ongelooflijk, want jullie doen in het dagelijks leven ook al heftig werk. En dan komt dit er nog eens bij. Wat is nou het meest aangrijpende als je daar bent in zo'n gebied als Venezuela?
1: Je ziet als je het gebied inrijdt, zeg maar, hoe intens een aardbeving geweest is. Je ziet eigenlijk dat de infrastructuur stuk is, dat er soms landslides zijn, ofwel aardverschuivingen. Dat kleine huizen zijn ingestort, dat hele flatgebouwen zijn ingestort. En dat er twee aardbevingen achter elkaar geweest zijn, dat kun je ook heel erg goed zien. Want de gebouwen zijn soms letterlijk van links en daarna naar rechts bewogen, waardoor alles vergruizeld is. Dus het is wel heftig, maar goed, dat is de materieel kant. Maar wat natuurlijk ook intens is, als de collega's aan het werk zijn. En dan denk je, we zijn er bijna. Je hebt ook contact met de slachtoffer, maar toch sterft het dan nog. Dat is natuurlijk absoluut niet leuk.
2: Ja. En wat doet dat met jou als persoon? Want ik kan me voorstellen dat je daar echt van bij moet komen als je klaar bent met je dienst.
1: Ja, dan heb je wel met elkaar het gesprek. En proberen we echt wel een debrief te doen met elkaar. Als we terugrijden naar het basiskamp, de busbase zoals het heet, en daarna zitten we nog bij elkaar. Maar dan realiseren we ons ook, er zijn nog zoveel meer die gered moeten worden. We zijn hier ook met een taak. Maar er is zeker wel aandacht voor. En we letten ook heel erg goed op elkaar. Want het is ook intens qua hitte. Dus je kan ook niet hele lange periodes achter elkaar werken. Dus je moet elkaar ook goed in de gaten houden. Want we zijn hier met 64 mensen en 8 honden. En die willen ook graag allemaal weer thuis brengen.
0: Zo. Ja, nou mooi dat jullie zo goed op elkaar letten. Wanneer hak je de knoop dan door en zeg je, we kunnen nu niets meer doen, we gaan terug?
1: Nou, er zijn bepaalde, je zou kunnen zeggen, ervaringscijfers van hoe lang mensen kunnen overleven. Maar goed, dat zijn allemaal gemiddeldes. En iedere keer word je weer verrast wat eigenlijk de veerkracht van mensen is. Maar het werkt eigenlijk zo dat op een gegeven moment worden er geen overlevenden meer gevonden onder het puin. En dan adviseer je de lokale overheid. Ja, de life-saving phase, zoals we het noemen, de levensreddende fase, is voorbij. Dus helaas moet het een bergingsoperatie worden. Die keuze maken wij natuurlijk niet, die maakt de lokale overheid. Maar je hebt er wel goed zicht op, dus dat maak je bespreekbaar.
0: Ja, ik vond het ook zo heftig om die lichamen daar te zien liggen. Op een gegeven moment waren het er zoveel, dat ze maar gewoon opgeslagen werden daar, hè, vlakbij bij dat puin.
1: Ja, je ziet dat de mensen hier heel veerkrachtig zijn. Het is ook een land waar natuurlijk al heel veel aan de hand was. En waar nu nog meer aan de hand is. Die zien echt naar elkaar om. Ook als het gaat om het bergen bijvoorbeeld van slachtoffers. Maar het klopt, hè, de hoeveelheid is zo groot dat eigenlijk alles overbelast is. Mortuaria en zo. En dan, dan krijg je echt schrijnende voorbeelden. Dat mensen in pick-ups op de Rijnen tijdelijk worden, ik zou bijna zeggen, opgeslagen, maar neergelegd. Dat denk ik het betere woord. Dat is intens.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Het is opgelopen naar bijna 2300, het dodental. Het is afschuwelijk daar. Jullie keren nu terug. Ik wens jullie een hele goede, behouden terugreis. Zorg goed voor elkaar. Doe de rest ook de groeten, zou ik zeggen. En prachtig wat jullie hebben in ieder geval kunnen hebben betekenen daar in Venezuela. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, geen dank. We zijn blij dat we een stukje hoop, troost en perspectief gebracht hebben voor de mensen hier. Ja, dat was onze taak.
0: Mooi gezegd. Marco Redelijkheid van het USAR-team Nederland, die de afgelopen dagen dus hulp heeft geboden in Venezuela. Dank je wel.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Je hoort dat het de Bee Gees zijn samen met Diana Ross. De Bee Gees hebben Diana geholpen met deze nummer 1 hit wereldwijd. Chain Reaction hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend weer van Dave Datema.
2: België zit nog steeds in het WK voetbal en dat mag echt een wonder heten. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Rijschool Blad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even Blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moet jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat. Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 file meldingen bij ons in de regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp, 12 kilometer. Bijna een half uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum, 3 kilometer. 1 minuut vertraging door wegwerkzaamheden. De A16 dan Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 8 kilometer doe je 9 minuten langer over door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer, 9 minuten door een kapotte auto. Dan gaan we naar het weerbericht. Steven van der Gijs, een hele goede morgen.
10: Een hele goede morgen, Peter.
0: Wat voor weerbeeld krijgen we vandaag?
10: Nou, op dit moment is het overal droog en we zien de zon ook nog even. Maar vanuit het noordwesten raakt het geleidelijk aan steeds meer bewolkt. En in de loop van de ochtend gaat het ook overal enige tijd regenen. Nou, in de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Eind van de middag komt de zon er ook weer bij. En ja, temperaturen liggen vanmiddag rond de 21 graden en staat er ook een stevige zuidwestenwind. Nou, morgen is een droge dag met flink wat zonneschijn en dan wordt het 21 graden.
1: Dankjewel, Steven. Over een uurtje krijg je meer informatie over het weer van hem. Want ondertussen is het 1:30 en dat betekent hoog tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Bolnes is vannacht een hoekwoning volledig uitgebrand. Meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoner van het pand waar de brand heeft gewoed, aan de Pretoriusstraat, is nagekeken door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het was de tweede grote brand in de regio afgelopen nacht in Barendrecht. Er was ook al een brand in een bedrijfspand aan de Vennastraat. Hoe grote schade daar is niet bekend. Op meerdere plekken in het centrum van Rotterdam is vannacht geschoten. Op de Nieuwe Binnenweg werd iemand neergeschoten. Die is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En ook een paar honderd meter verderop, de Klaas de Vriezelaan, daar was een beschieting. Daar is niemand geraakt. Op de Binnenweg kwam tijdens een politieonderzoek zoveel volk kijken dat de politie de straat heeft moeten schoonvegen. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Een ware Houdini-act van België op het WK voetbal. De ploeg stond in de tweede ronde tegen Senegal. 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter. Maar wist er alsnog een verlenging uit te slepen en zelfs een overwinning binnen te halen. 3-2 in de slotfase van de verlenging uit de strafschop.
11: De Jury. En de goal. Oh, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
2: Ja, en die Jury, dat is Jury Tielemans, ja. Die schoot de strafschop binnen. Maakte ook al de 2-2. Ongeloof op de tribunes. En daarna barstte het feest los. Bijvoorbeeld in Brussel en Gent.
12: Wat vond u van de Belgen?
13: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu, the only way is up, denk ik.
12: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my god!
2: Britt Dekker is er ook. Goed, in de volgende ronde speelt België tegen Team USA. Dat versloeg Bosnië vrij probleemloos, 2-0. Engeland won ook met 2-1 van Congo. Daar, kan beter zeggen, Harry Kane won van Congo met 2-1. Twee doelpunten van de lange spits.
0: Ik wou net zeggen over Houdini echt gesproken. Dat was ook fantastisch.
2: Dat viel wel mee, hoor. Want Engeland was eigenlijk wel heel de wedstrijd best wel goed.
0: Ja.
2: Er was veel te doen over wel of geen strafschop voor Harry Kane. Ja, die werd onderuit gehaald.
0: Was absoluut geen strafschop.
2: Het was inderdaad, als je goed gaat kijken, is het inderdaad geen strafschop. Maar ze waren zoveel beter, joh.
0: Ze waren zoveel beter, maar Congo hield kranig stand. Dat deden ze echt fantastisch. Het was zo'n mooie wedstrijd om te zien.
2: Maar het was net na rust was het al 1-1. Dus.
0: En ze kwamen er heel gevaarlijk uit.
2: Ja,
0: ze kwamen er echt heel gevaarlijk uit. En ze stonden dus heel lang ook, hè, tot de 60ste, 65 minuten, stonden ze met 1-0 voor. En ze hadden echt nog kansen op die 2-0. Ja, het was zo leuk om te zien. En die Congolezen onder aanvoering van doelman en Passie. Want Passie, die redde een paar... Ja, die had een paar weergeloze reddingen op inzetten van Bellingham. Maar ja, tegen Harry Kane is echt geen keeper.
2: Ja, maar bij die 1-1 zat hij gewoon fout, hoor. Dat was gewoon een fout van de keeper. Dat ben ik serieus. Hij zat er zo aan, dan moet je hem hebben ook. Maar goed, nog even terug over België. Kijk, ze zijn heel blij dat ze door zijn. En terecht overigens, want Nederland ligt er tenslotte al uit.
0: Ja.
2: Maar er is bijna geen land op het WK waar zoveel kritiek vanuit het land zelf is als in België. En terecht, want de poolfase was marginaal, was niet heel sterk. Deze wedstrijd, dat je tot 85ste minuut 2-0 achter staat tegen Senegal, dat is ook niet best.
0: Nee.
2: Nou ja, met hakken over de sloot. Een 5,5 krijg je al en je bent door naar de volgende ronde.
0: Het was hetzelfde geweest als wij toch door waren na die wedstrijd tegen Marokko.
2: Ja, ja, als het 1-0 was gebleven, inderdaad, had je hetzelfde verhaal gehad. Aan de andere kant, Nederland was in de groepsfase veel overtuigender dan de Belgen.
0: Ja, helemaal mee eens. Nou, dankjewel voor deze analyse. Sportjournalist Dave Datema.
8: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Chumbawamba, maar eerst de Simple Minds. Don't you forget about me. Radio.

0: zingen?
1: Ja, ik zat mee te zingen. Jij zet ineens die microfoon open. Ik schrik me dood.
0: Is ook wel heel lekker om mee te zingen, moet ik eerlijk zeggen. Simple Minds en Don't You Forget About Me. Ik vergeet ons bedrijfsuitje van eergisteren trouwens ook niet snel.
1: Ja, ik vond het een hartstikke leuk bedrijfsuitje bij Outdoor Valley in Bergse Hoek. En je kon allerlei activiteiten doen.
0: Klopt.
1: Daar kon je dan van tevoren voor opgeven. Sommige mensen gingen kano varen. Ik ging bijvoorbeeld boogschieten. Ik dacht, dat is de meest passieve activiteit die je kan verzinnen. Dan kun je gewoon je eigen kleding aanhouden. Gewoon heel relaxed overgaan in de bitterballen en zo.
0: En hoe was dat?
1: Ja, het was leuk. Ik vond het leuk om even te boogschieten. Maar ik vond het vooral gezellig even met collega's kletsen.
0: Ik hoorde dus wel dat jij er heel goed in was.
1: Van wie?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Nou, die lult uit zijn nek, want ik was er totaal niet goed in.
0: Maar ik vroeg aan diegene van wie was er het slechtste? Dat moet beter zijn geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, die heeft de meeste punten.
1: Nee, ik had zeker niet de meeste punten. Nee, ik was 1 na slechtst of zo.
0: Nee.
1: Ja, Cyril Samson, onze andere radiocollega, die was het allerslechtst. Maar ik span ook absoluut de kroniek, kan ik je vertellen. Nee, dat is echt. Wij vroegen op een gegeven moment of het doek daarachter ook punten opleverde.
0: Nee.
1: Want we raakten het bord niet zo makkelijk. Nee, dat was. Nee. Maar wel een aanrader, hartstikke leuk om te doen. Gezellig met collega's. En vooral het kletsen was gezellig. Maar jij hebt dus gemountainbiked.
0: Ik ging mountainbiken. Ik was eigenlijk een beetje one of the guys. Nou, met een andere collega, een hele stoere vrouw, Mara van de sportredactie. Dus ik zag mezelf alweer in dat groepje staan. Er kwamen zelfs mensen met een eigen mountainbike aan. Met een eigen helm, met een eigen wielrenbril. Dus ik dacht, nou, ik wens mezelf succes. Ja. Wat er ook gebeurt, ik moet zorgen dat ik niet val. Want dan kunnen we met z'n tweeën die ochtendshow blijven presenteren, maken. Dus ik lekker in de achterhoede fietsen. Nou, op een gegeven moment vroegen ze of ik nog langzamer kon, zodat ze wat konden uitrusten bij de stops. Maar, moet je even kijken als je meekijkt via TV, Rijnmond. Dit is mijn been.
1: Zo, ik zie een enorm grote blauwe plek, of een soort paarse plek. Met daaronder ook nog een paar... Ja, blauwe plekken. Het is heel beurs. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Is dit jouw been?
0: Dit is mijn been. Ja, het is een beetje 50 Shades of Grey eigenlijk. Ja. Maar dan van mountainbiker.
1: Ja, het is net geen erotische foto, zie ik. even kijken. Ik zie dus inderdaad een been. En jouw linkerbeen zit vol met beurse plekken.
0: Ja, helemaal paars.
1: Ja.
0: Bizar. Ik weet dus niet hoe het komt. Want ik ben dus niet gevallen. Maar ik ben wel een paar keer afgestapt. Want als je in een rijtje aan het mountainbiken bent. En je hebt een hele hoge heuvel die je op moet. Ja, als de middelste hem niet haalt. Dan moet de achterste ook afstappen. En een paar keer ging dat wel bijna mis bij mij. Want eigenlijk stond mijn zadel en zo te hoog. En nou ja, ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik was er gewoon niet zo goed in. Dus ik denk dat ik wel een paar keer die mountainbike stang in het midden heb geraakt.
1: Ja, en dat voel je dan niet of zo?
0: Ja.
1: Terwijl je bezig bent. Omdat je vol zit met adrenaline natuurlijk.
0: Het voelde voor ongemakkelijke momenten.
1: Ja, vond je het ongemakkelijk?
0: Ik vond het heel ongemakkelijk. Wat? Ik schaamde me ook een beetje dat ik zo traag was. Ik werd gefilmd als ik dan weer ergens aankwam. Ik heb een beetje Rotterdamse scheldwoorden gebruikt af en toe.
1: Ja?
0: Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad.
1: Nou, leuk. Nou, fijn om te horen. Ja, en je bent er dus wel heel gehavend uitgekomen. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk. Misschien heb je ook wel eens een keer iets meegemaakt als luisteraar. Dat je denkt van, goh, ik heb ook wel eens een echt gênant moment meegemaakt met collega's. Wat zou dat dan zijn? Wat heb je meegemaakt? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Dat is wel grappig, want iedereen heeft wel zo'n personeelsfeest meegemaakt. Misschien was je een keer te dronken of was iemand anders te dronken. Dat je denkt, oei, dit is niet zo handig wat je nu doet.
0: Oh, ik hoorde ook een verhaal over een appje naar iemand sturen wat helemaal niet bedoeld was voor diegene. Nou, misschien vertel ik die zo meteen wel.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Chumbawamba en Tam Thumping hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou en we zijn tot 9 uur bij je. En Trudy is er ook weer bij deze ochtend. Een hele goede morgen, Trudy.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent echt een hele vroege vogel. Je stuurde om 6:12 al een berichtje. Wat maakt het dat je al zo vroeg wakker bent?
1: Nou, ik ben niet zo'n beste slaapster, dus ik ben altijd al vroeg wakker. En denk, nou, de zon schijnt, ik ga er maar uit. En ja, ik ga vandaag een dagje naar Zeeland.
0: Wat leuk. Met wie ga je?
1: Met een vriendin. We zijn allebei weduwe, dus dat fietsen is vaak ook samen. Maar nu gaan we niet, we gaan met de auto.
2: En wat leuk. Waar ga je naartoe in Zeeland?
1: Naar Haamstede, Burgsluis, hebben we dus een vaartocht geboekt. We gaan varen over de Oosterschelde.
2: Wat leuk.
1: En dat is een paar uur. En de afloop gaan we natuurlijk mosselen eten.
2: Ik wou zeggen, ik heb dat een keer gedaan op een mosselboot inderdaad. En zeehondjes gespot. Dat is hartstikke leuk.
1: Dat doen zij ook. Dat had ik vorig jaar geboekt. En toen werd het die dag dat we moesten varen, werd het windkracht 6 en 7. Dus die tocht ging niet door. Dat was ook een mosseltocht. Maar nu hebben we dus geen mosseltocht. Nu gaan we gewoon in een bekend restaurant voor ons, waar we regelmatig komen, waar we lekker eten. Dan gaan we mossel eten.
0: Wat heerlijk. Er vliegen allerlei liedteksten van Bluff door mijn hoofd op dit moment. Ik krijg echt zo'n bluffgevoel van. En waar hebben jullie het dan over? Twee weduwen op de fiets naast elkaar in Zeeland?
1: Ja, eigenlijk over alles.
0: Lekker roddelen. Allemaal leuke dingen. Ja, nee, dit begrijp ik inderdaad. Waar kennen jullie elkaar van?
1: Van mijn werk. Althans, haar man was bestuurslid van een bouworganisatie, Bouwend Nederland.
0: Oh ja.
1: En die had een afdeling in Hoeksterwaard. En daar heb ik 25 jaar voor gewerkt als secretaresse.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: En zij, dus mijn vriendin, was vroeger zat in de klas met mijn man. Die kenden elkaar al van kleins af aan.
0: Oh, dat is helemaal bijzonder. Dus dan heb je ook een soort gemeenschappelijk verleden. En zij kent ook jouw overleden partner. En jij die van haar waarschijnlijk ook. Dus dan kun je het daar ook nog echt over hebben en herinneringen ophalen.
1: Ja, klopt. En we zijn ook altijd veel op vakantie geweest samen. Door Nederland heen, rek achter op mijn auto, fietsen mee. En, huisjes huren en dergelijke.
0: Wat een dierbare vriendschap. Heel mooi om te horen zeggen. Hoe heet ze? Dan geven we nog even een shout-out naar haar op de radio.
1: Zij heet Bets.
2: Bets. Een dikke knuffel voor Bets.
0: Ja, Bets en Trudy, veel plezier vandaag in Zeeland.
1: Hey, dankjewel.
0: En je bent onze vroegste vogel vandaag. Heb je een deurtje of een raam open?
1: Ja, altijd.
0: Altijd. Altijd een deur of een raam open. Nou, dan komt hij aangevallen hoor. Dan komt hij. Ja!
2: Heb je hem?
1: Ja hoor.
0: En? Hoe ziet hij eruit vandaag?
1: Een groene, een halsbandpakiet.
0: Ach, zo'n mooie. Ja, dat vind ik zo'n prachtig beestje. Dankjewel, Trudy. Fijne dag. En allerliefst voor Bets ook, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg. Dit is Radio Rijnmond met Mika. Big Girls, You Are Beautiful. Wacht.

0: Heerlijke eindklanken van Supertramp en Dreamer bij Radio Rijnmond.
1: En meerdere keren zit het in de file-informatie. De A27 is deels dicht door wegwerkzaamheden en dat zorgt voor files. En waarom en hoe lang het nog duurt, dat horen we zo meteen van Rijkswaterstaat.
0: En Milou en ik gaan op tracktocht en we nemen jou mee. En aan jou dan de taak om te raden in welk land we zijn op basis van de liedjes, de tracks dus, die je voorbij hoort komen op onze autoradio. En als je dat land raadt, dan staat daar een mooie prijs tegenover.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Yes, het is 1 minuut over 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Goedemorgen.
1: En zometeen muziek van Samber, Natasha Bedingfield en Daryl Hall en John Oates komen eraan.
0: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Ridderkerk Bolnes is vannacht een hoekwoning volledig uitgebrand aan de Pretoriusstraat. De vlammen sloegen uit het dak. Meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoner van het pand waar de brand woedde is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in een bedrijfspand aan de Vennaweg in Barendrecht. Ook daar sloegen de vlammen door het dak heen. Het vuur ontstond daar iets voor middernacht. In beide gevallen kon de brandweer nog niet zeggen over de oorzaak. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 werden knallen gehoord op de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raak aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het was extra druk op straat vanwege de viering van Kitty Kotti, het einde van de slavernij. Rondom de officiële herdenking op het Schouwburgplein werden daar twee mensen aangehouden voor wapenbezit. De een had een mes bij zich, de andere vuurwapen. Volgens mensen ter plaatse was de politie nadrukkelijk aanwezig op straat. Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door na een computerstoring. Iedereen die een afspraak had in het Rotterdamse ziekenhuis is afgebeld. Gisteren ontstond een storing door een test met noodstroom, maar daarna konden artsen niet meer bij de patiëntendossiers. Naast de polyklinische zorg is ook de spoedeisende hulp gesloten. Dialysepatiënten kunnen nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Of de afspraken vanmiddag wel door kunnen gaan, kan het ziekenhuis nog niet zeggen. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd op 2-0 achter tegen Senegal, maar sleepte er een verlenging uit naar doelpunten van Lukaku en Tielemans. In de laatste minuut van de verlenging schoot Tielemans de winnende 3-2 binnen uit de strafschop. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië en Herzegovina. Daar werd het 2-0. Gisteravond won Engeland dan met 2-1 van Congo. Ook Engeland keek lang tegen de achterstand aan, maar won dus na 2 doelpunten van Harry Kane. Dan nog het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking over. Daar zit regen bij. Vanmiddag klaart het op. Het wordt dan 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg je van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio op dit moment. Te beginnen met de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Leerdam, 4 kilometer, 5 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum, 8 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar ook. Dat komt door een vrachtauto met pech en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. Komt ook door een auto met pech. En tot slot de langste file in onze regio. Die vind je op dit moment op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knooppunt Gorkum. 8 kilometer, een klein half uur vertraging. En dat komt dan weer door die wegwerkzaamheden.
0: En zometeen terug naar de jaren 80, 90 en nu. Daryl Hall en John Oates komt er zometeen aan. En wat dacht je van deze van Summer? Homewrecker en je hoort hem zo.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
12: Dan ga ik naar een plek met wifi.
11: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Dus Hall & Oates, Your Kiss Is On My List. En Eddie Van Halen van Van Halen, die heeft ooit opgebiecht aan Daryl Hall dat hij dit nummer had gebruikt als inspiratie voor Jump. Vooral voor die iconische synthesizer. En ik heb die twee liedjes even onder elkaar gezet. En dan krijg je dus dit.
1: Lekker, hè? Even
2: knip.
0: Ja, het is geen twee druppels water, maar je hoort het wel natuurlijk. Ik zou zeggen, het is een twee-eiige tweeling, zou ik zeggen. Hele goedemorgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
2: Op deze brand new day.
0: Bij een fonkelnieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vanuit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag trekt bewolking en regen over de regio. In de loop van de middag trekt de regen weer weg en klaart het geleidelijk op. Het wordt maximaal 21 graden met een stevige wind.
2: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen Hank en Knoop het Gorkum. En heb je een klein half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Je krijgt van ons de beste muziek, gezelligheid als altijd en natuurlijk het laatste nieuws.
2: De grote computerstoring in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam is nog steeds niet voorbij. En daarom gaan ook vanochtend de meeste afspraken niet door. Patiënten zijn hier telefonisch over geïnformeerd.
0: En in een woning aan de Pretoria staat in Ridderkerk Bolnes is vannacht brand uitgebroken. De vlammen hebben het huis compleet verwoest. Er is niemand gewond geraakt. Maar de bewoners zijn wel opgevangen in een kerk in de buurt. Twee naastgelegen woningen zijn ook ontruimd. En Wendy Hogendijk is onze verslaggever ter plaatse. Hoe is de situatie daar nu? Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Ja, je zegt het al. De brand heeft de woning compleet verwoest. En dat is ook echt zo. Er is niks van over. Het is helemaal zwart geblakerd. Ik sprak net even met de eigenaar van de woning. Een Poolse meneer. Hij wil graag naar binnen om wat kleding te pakken, want hij heeft het koud. Maar het is officieel ook plaatsdelict, heb ik begrepen. Dus het wordt zometeen helemaal afgetimmerd. Hij mag niet naar binnen. En er wordt er onderzoek gedaan naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan.
0: Ja, we willen natuurlijk niet speculeren, maar dat zou er dus op kunnen duiden dat er iets meer aan de hand is als het gaat om hoe de brand is ontstaan. En dat het niet een ongelukje was misschien.
3: Daar zou het op kunnen duiden, maar daar wordt natuurlijk nog niks verder over gezegd hier.
0: Nee, precies. En zie je verder nog mensen op straat? Zijn er meer mensen in de buurt die je hebt kunnen spreken of die je nu kan spreken misschien?
3: Ja, er zijn hier wat buurtbewoners die op straat staan, die ook nu hun huis niet naar binnen mogen. Ik sprak net met een buurvrouw die wakker werd van het glas gerinkel, dat ze hoorde. En daarna inderdaad de rook en de gigantische vlammen uit het huis. De buren mogen nu ook niet naar binnen. Brandweer is op dit moment de dakpannen ook van het dak aan het halen. En gas en elektriciteit wordt afgesloten. En wat ik zei, zometeen wordt het volledig afgetimmerd met hout. En dan kan het onderzoek gaan beginnen.
0: Nou, dankjewel voor je bijdrage vanuit Ridderkerk Bolnes. Dus waar vannacht brand is uitgebroken en de vlammen een huis compleet verwoest hebben. Zometeen Somber en Homewrecker is Natasha Bedingfield. These words, u bij Peter.

0: Natasha Benningfield en These Words.
1: Nou, misschien ben je vannacht weer balend in de zweet wakker geschrokken met maar één woord in je hoofd. Oh ja, die A27. De werkzaamheden aan die snelweg tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem zorgen namelijk voor veel files, omrijden, frustratie en wegellende. Het goede nieuws is, inmiddels zit de eerste anderhalve week erop. Het slechte nieuws, het is de komende weken nog niet voorbij. Hoog tijd om de thermometer even in die A27 te steken. Erik van Berendonk is woordvoerder van Rijkswaterstaat. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: De werkzaamheden die zorgen dus de afgelopen anderhalve week al voor veel vertragingen. Leg nog even kort uit, waarom zijn die werkzaamheden nodig?
2: Ja, het zijn werkzaamheden onderdeel van het project A27 Houten Hooipolder. We pakken de A27 over een lengte van maar liefst 47 kilometer aan. De weg gaan we verbreden. We gaan een viertal bruggen vervangen en vernieuwen. Dus een heel grootschalig project.
1: Nou, is inderdaad een grootschalig project. Moeten ze dat allemaal tegelijk dan?
2: Nee, we doen dat juist niet allemaal tegelijk. Dus we hebben nu een zomerafsluiting van 6 weken. Dat is inderdaad een lange periode. Maar daarin kunnen we dan ook echt veel doen om uiteindelijk die A27 beter te maken. En te zorgen voor een betere doorstroming en minder sluipverkeer in de regio.
1: Ja, ik zei net al, de thermometer in die A27 steken. Misschien ook wel letterlijk, want vorige week was het bloedheet natuurlijk. En kwam het asfalt op verschillende wegen ook omhoog. Zorgt nou zulke hitte ook nog voor vertraging in de werkzaamheden?
2: Nou, vertragen voor onze eigen werkzaamheden niet. We zorgen er goed voor dat onze wegwerkers ook in de schaduw voldoende kunnen zijn. Voldoende water drinken, meer pauzes hebben. Dus daar wordt goed voor gezorgd. We hadden wel last van asfaltophoging op de A15, de omleidingsroute. Daar moest spoedreparatie plaatsvinden. Dus door het verkeer en de hitte van de asfalt is daar het asfalt wat verplaatst als het ware. Dus een bepaalde punt wat verzakt, andere punten wat verhoogd. Ja, dat moet dan aangepakt worden. En dan hebben we natuurlijk op die omleidingsroute wel een klein probleempje.
1: Ja, ik begrijp me toch een beetje het gevoel van, joh, hadden jullie nou niet kunnen wachten? Is het nou echt zo spoedeisend? Hadden jullie niet kunnen wachten tot half Nederland in de Costa del Sol is?
0: Precies.
2: Nou ja, het is de zomerafsluiting. En we zijn juist een paar weken eerder begonnen om weer niet te raken met het project in de M3, de Papendrechtse brug. Daar gaat binnenkort gaat die afgesloten worden. Mm. Het is gewoon een hele grote puzzel die we met elkaar moeten leggen in Nederland voor alle wegwerkzaamheden. Vandaar dat we net een paar weken voor de echte schoolvakantie, voor de grote vakantie, zijn begonnen.
0: En veel luisteraars van ons die klagen ook dat ze in onze regio ook flink vaststaan. Dus op de A20 naar bijvoorbeeld Gouda en daar voorbij. Omdat veel mensen kennelijk die route als omrijroute gebruiken. Zien jullie daar ook sinds vorige week dat het daar veel drukker is?
2: Ja, we zien uiteraard, kijk, als je de A27 afsluit, dan zie je op andere plekken dat er meer verkeer rijdt. En natuurlijk, wij adviseren omleidingsroutes, de A2, de A15. Maar we hebben ook niet elke automobilist aan het touwtje. Dus mensen bepalen toch hun eigen route. Ja. En luisteren niet altijd naar ons advies, helaas.
1: Nee, mensen hebben toch het gevoel dat ze een soort van zelfbeschikkingsrecht hebben in de auto.
0: Weten,
1: soms zie je mensen omrijden. Als ik maar in beweging blijf, dan vind ik het goed, weet je wel. Vrijdag.
2: Ja, daar kan ik me niet zo voorstellen. Ik zou iedereen willen oproepen van, ja, mocht je ook thuis kunnen werken, doe dat dan. Ja. Of als je buiten de spits kunt reizen, doe dat dan ook. Ja. Kijk, het is gewoon als je een aantal voertuigen uit de spits haalt, dan is dat weer doorstroming van anderen.
1: Nou, dan
2: dus
1: gaan
2: het is een beetje geven en nemen.
1: Het is geven en nemen, inderdaad, maar ook naar jullie toe. Dus wij gaan zoveel mogelijk thuiswerken. Jullie zouden vrijdag 17 juli zou het allemaal richting Utrecht weer voorbij moeten zijn. Maandag 3 augustus ook richting Breda. Gaan jullie die target nog steeds halen? Is dat afgesproken?
2: Ja, zeker. We liggen volledig op schema. Dus dat gaan we zeker halen.
1: Hartstikke goed. Dankjewel voor je tijd en succes nog de komende weken. In ons eigen belang ook, hè. Erik van Berendonk van Rijkswaterstaat hoorde je hier op Radio Rijnmond. Zometeen Robin Thicke, Bruce Springsteen is onderweg. Maar eerst Samba voor je.

0: Het is Robin Thicke samen met Pharrell Williams en Blurred Lines hier bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou en zometeen nemen we je weer mee op vakantie. We gaan namelijk op tracktocht en jij gaat met ons mee.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema.
2: Het kwam als een schok in de computergameswereld die ook wel een klein beetje aan kon zien komen. Maar de gevolgen die zijn enorm. Straks meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
12: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
13: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
12: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
13: Die geur van dat water.
12: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
13: Uitvinding, die ambulance.
14: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
15: Oh ja joh?
14: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
1: Een hele goede morgen, 1 over half 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment de langste vier files bij ons uit de regio. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 15 kilometer. Een klein half uur vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikje de Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 9 kilometer, een klein kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech en de rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Ook een klein kwartier vertraging door een auto met pech. En dan tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, een klein half uur vertraging. En dat komt daar door wegwerkzaamheden.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Stefan van der Gijs. Stefan, wat voor weerbeeld krijgen we vandaag?
16: Peter, een hele goede morgen. Nou, je zou het nu niet zeggen als je naar buiten kijkt, maar we hebben de paraplu zo meteen nodig. Vanuit het noordwesten raakt het zo meteen overal bewolkt en gaat het enige tijd licht regenen in de regio. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden en in de loop van de middag dan zie je het wel opklaren vanuit het noordwesten en wordt het weer overal droog. Er staat ook een stevige westelijke wind vandaag, een windkracht 4 tot 6. Nou, morgen is de zon helemaal terug, blijft het overal droog, wordt het maximaal 22 graden. Ook zaterdag is een droge dag. En dan wordt het maximaal 24 graden.
0: Dankjewel, Stefan. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: De politie heeft vannacht de nieuwe binnenweg schoon moeten vegen in Rotterdam bij een onderzoek naar een beschieting vannacht. Het was zo druk op straat en mensen weigerden weg te gaan dat de mobiele eenheid werd ingezet. Rond 1:15 werd iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Anderhalf uur daarvoor, een paar honderd meter verderop, de Klaas de Vrieselaan, zou ook geschoten zijn. Daar is niemand gewond geraakt.
0: Heeft dit nou te maken met Kitty Kottie?
2: Is moeilijk aan te geven. Het was druk op straat. Dat heeft wel degelijk te maken met de viering van Kitty Kottie. Of er nou echt een daadwerkelijk verband is tussen de officiële herdenking op het Schouwburgplein en deze beschietingen, dat valt niet te zeggen. We zullen het zo meteen vragen aan de politie. Het is overigens wel zo dat bij de herdenking, viering op het Schouwburgplein, er twee mensen zijn aangehouden met wapens. Eén met een mes en één met een vuurwapen. Maar of dat hiermee te linken valt, valt nu nog niet te zeggen. In Bolnes is vannacht een hoekwoning volledig uitgebrand. Meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoner van het pand aan de Pretoriusstraat is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het was de tweede grote brand in de regio deze nacht. In Barendrecht was al een brand in een bedrijfspand aan de Vennastraat. Hoe groot de schade daar is, is niet bekend. En het kwam aan de ene kant als een schok, aan de andere kant ook weer niet. Computerbedrijf Sony stopt eind volgend jaar met het verkopen van games op de PlayStation op van die schijfjes. Alles moet dan worden gedownload. En de angst bestaat dat Xbox en Nintendo kort daarop zullen volgen. Ja, fysieke winkels die zijn al langer niet blij met die ontwikkeling, want zeg nou zelf, zo'n leeg plastic doosje, dat verkoopt niet. Maar, zo zegt het AD, voor verzamelaars en marktplaatsverkopers is het zelfs helemaal erg. Ja, zonder die fysieke schijfjes verdwijnt namelijk de tweedehandsmarkt en bepalen bedrijven als Sony en Nintendo in hun eigen digitale winkels volledig de prijs. En wachten tot een product iets ouder is en in de uitverkopen bakken belandt, bijvoorbeeld bij de Intertoys of bij de Mediamarkt, ja, dat gaat dan ook niet meer door. Nou, Sony zegt zelf dat de verandering juist door klanten is ingegeven, omdat zij zeggen van, wij downloaden liever dan dat we naar de winkel gaan.
0: Ja, nou ja, doe je voor die verzamelaars doe je er gewoon een schijfje bij, toch?
2: Ja, maakt niet uit wat erop staat, gewoon een schijfje erin.
0: Ja, gewoon een schijfje erop die je kan verzamelen. Net als voor cd-liefhebbers nog zo'n boekje erbij, weet je wel? Dat is ook altijd zo leuk, toch?
2: Ja, sweet.
0: Ja, dankjewel, Dave.
15: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Olivia Rodrigo. Bruce Springsteen komt eraan. Eerst Nick Kamen voor je.

0: Nick Kamen, hij brak in 1986 door met de wereldhit It's Time You Break My Heart. En destijds werd hij door de media weggezet als een marionet. Want die hit werd namelijk geschreven, geproduceerd en ingezongen door niemand minder dan Madonna. Dus iedereen dacht, ja, die gozer die kan zelf helemaal niks. Maar toen kwam hij met dit nummer op te proppen, I Promise Myself. En die heeft hij helemaal zelf geschreven en het werd zijn grootste en meest tijdloze hit aller tijden.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Yes, we gaan weer op Tracktocht en jij reist met ons mee. We gaan op vakantie. En zometeen hoor je tracks op onze autoradio, liedjes op onze autoradio. En aan jou de taak om op basis van die liedjes te raden in welk land we ons bevinden.
2: En als je het weet, app dan naar de Rijnmond-app rechtsboven in de App Ons button. En dan sta je misschien wel zo bij ons in de studio. En wat win je dan? Nou, dat is dat enige echte Rijnmond zonnescherm waarmee je hoofd en je auto koel houdt deze zomer.
0: We beginnen onze tocht in Europa en we gaan kriskras door het continent. Gisteren waren we met Olivier en Jet in Duitsland. De dag daarvoor waren we in België. De vraag is, waar zijn we vandaag? En ik doe even het autoraampje open. Milou, wat zie je?
2: Het is hier, even kijken hoor. Oh, het is hier zo prachtig. Ik zie echt een heel mooi fjord. En nou ja, ik zie ook een hele grote mensenmassa heel blij zijn. Want volgens mij is dit land door op het WK.
0: Oh, zijn zij wel door op het WK? Ja, lekker dan, zijn we daar weer in zo'n land. Nou, het is hier in ieder geval prachtig. En dat mooie fjord zegt misschien ook wel wat. Maar ja, waar zijn we? Welke kleur zit er in de vlag?
2: Rood.
0: De kleur rood zit in de vlag. Oké, dan komen hier de fragmenten van de autoradio. Ook al zijn de tracks dus in het Engels, ze komen uit dat bepaalde Europese land waar we op dit moment zijn. En de vraag aan jou is, waar zijn we?
1: Peter en Milou op Tracktocht.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: In een woning aan de Pretoriastraat in Ridderkerk-Bolnes is afgelopen nacht brand uitgebroken. De vlammen hebben het huis compleet verwoest. Er zijn ook beelden te zien op Rijnmond.nl. Er is niemand gewond geraakt. De bewoners zijn opgevangen in een kerk in de buurt. Twee naastgelegen woningen zijn ook ontruimd. Maar het is niet helemaal pluister, want die bewoner rende weg toch? Wendy Hogendijk, verslaggever ter plaatse. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dat heb ik inderdaad gehoord nu van meerdere bewoners hier in de straat. Bewoner is inderdaad weggerend. De buren hoorden ruzie in de woning rond een uur of vier. En toen werden ze wakker van de rook en van de glasgrinkel. En toen zijn inderdaad de mensen uit het huis zijn weggerend. Maar inmiddels wel door de politie weer gevonden en in een busje gezet. En op dit moment is de brandweer bezig met een groot gat te maken in het dak. Want de woning is inderdaad compleet verwoest. Dus ze kunnen ook de zon er niet meer op om het laatste rook daar, het laatste smeulende rook te blussen. Dus het dak wordt nu volledig gesloopt om eigenlijk vanaf buiten af te gaan blussen. Van de woning is echt helemaal niks meer over. En Shuraima, jij bent, jij woont hier tegenover.
3: Ja.
2: Wat heb je meegekregen vannacht van deze brand?
3: Ja, we stonden op en we zagen vlammen en we hoorden dan de sirenes. Dus de brandweeren waren onderweg. En toen stopten ze hier. En toen we naar buiten kwamen, zagen we echt een hele grote vlam en rook. En de buren stonden al buiten en enkele buren waren nog binnen. Dus gingen we aanbellen en zeggen om toch buiten te komen. Want het is een beetje gevaarlijk voor hun.
2: Ja.
3: En dus het was een beetje fris buiten. En toen hadden we dan de verschillende buren opgevangen bij de kerk. Tegenover het huis is er een kerk, House of Worship, hier in Bolnes. En we zijn blij dat we toch de buren konden opvangen en even tot rust, dat ze tot rust konden komen.
2: Ja, want de buren hadden een heel klein kindje ook. Ze zullen heel erg geschrokken zijn.
3: Ja, ze zijn heel erg geschrokken, want de persoon die eigenlijk in het huis, brandende huis was, was weggelopen. En hij heeft niet eens aangebeld, niks gezegd. Toen ze eigenlijk de sirenes en eigenlijk de vlammen zagen, hadden ze dan de brandweer gebeld. Dus hij was zelf weggelopen en heeft niet eens aangebeld. Dus we zijn blij dat het niet erger is geworden. Dat alle buren uit hun huis konden. En dat we toch een plek hadden aangeboden omdat ze toch konden zitten en afwachten.
2: Ja, heel fijn dat u dat kon doen voor deze mensen. Maar het is nu officieel ook plaatsdelict. Deze jongen inderdaad, die in eerste instantie is weggelopen, die is nu weer hier bij de politie. Heeft u enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
3: Hij zegt dat hij een batterij aan het opladen was van zijn fatbike. Maar het is een beetje, ik weet niet dat dit door een kortsluiting ontstaan is. Nee, ik denk van niet.
2: Nee, nou, de politie die gaat onderzoek doen. Het huis wordt volledig dichtgetimmerd en morgen begint het onderzoek. Dus dan weten we binnenkort waarschijnlijk meer.
1: Dankjewel. Wendy Hogendijk was dat dus vanaf de Pretoriastraat daar in Ridderkerk-Bolnes, waar afgelopen nacht een woning compleet in vlammen is opgegaan.
4: Peter en Milou op Tracktocht.
1: Ja, wij nemen je mee op vakantie. De vraag is alleen, waar zijn we? Dat kun je raden op basis van de tracks die je hoort op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op Tracktocht. Milou, zet jij nog even de autoradio aan?
0: Is goed.
1: Kijk maar wat we dan...
4: Peter en Milou op Tracktocht.
1: Hier is die, ja. Even denken, dit is een nummer van Kygo. Kygo, volgens mij. Ja, dat is Alexander Rybak.

0: We moeten er even balans op maken. Alexander Rybak, Keigo. En dit is AHA.
1: Ja, dat moet zorgen voor een AHA-momentje.
2: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
0: Nou, heb je enig idee rechtsboven de Apples-button? En dan kom je zo bij ons in de studio. In welk land bevinden we ons? Oh, je mag trouwens ook een vlaggetje sturen. Een vlaggetje is goed genoeg.

0: een fantastische plaat is en blijft het toch uit 1975. Bruce Springsteen, Born to Run. En het is de nummer 21 in de 500 greatest songs of all time van de muziekblad Rolling Stone. En ik hoor je denken van, nou, wat was dan de top 3? Op nummer 3 John Lennon, Imagine. Op nummer 2 de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En op nummer 1, ja, dus het is door muziekblad Rolling Stone. Dus ja, misschien is het ook wel een beetje voor de hand liggend. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ja.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: En we zijn op Tracktocht en ik zag een lift aan de kant van de weg staan. Die stak zo de duim op of dat ze mee terug naar Haarschiekbroek mocht. En dat is Kari. Kari, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Milou.
2: Ja, waar komt die mooie naam van jou vandaan, Kari?
3: Ik kom uit Noorwegen oorspronkelijk.
2: Oh, wat leuk.
0: Dat is interessant. Ja, we gaan nog niet verklappen of dat eventueel een antwoord zou kunnen zijn natuurlijk.
2: Of we je daar hebben opgepikt langs de weg. Maar waarom ben je dan bij ons in Rotterdam beland?
3: Mijn ouders zijn hier naartoe verhuisd toen ik 1 jaar oud was. Mijn vader die werkte in de scheepvaart.
2: En voel je dan meer Rotterdamse of toch ook een beetje Noorse nog steeds?
3: Ik ben meer Rotterdamse.
0: Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen inderdaad. Nou, je leidt een gelukkig leven daar in Schiebroek. En de vraag aan jou is, in welk land bevinden we ons en hoe ben je daar achter gekomen?
3: Ik denk dat jullie in Noorwegen zijn.
0: Ja.
3: Gezien het fjord en de muziek met AHA en het Songfestivalnummer. En ja, ik denk nou...
0: Kat in de bakkie.
3: Ja, ja, precies. En ik doe gewoon een keertje mee. Ik luister altijd naar jullie en nou doe ik eens een keer mee.
0: Nou, kijk of je het ook goed hebt. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Als je dan een keer meedoet, dat je ook nog prijs in de wacht sleept. Is het goed, ja of nee? Gaat die prijs naar Schiebroek?
4: Ja!
3: Ja!
0: Kabanga! Yes! Gefeliciteerd, Kari.
2: Jij gaat de vloer met dat Rijnmond zonnescherm om je hoofd en je auto koel te houden deze zomer.
3: Oh, heerlijk.
0: Nou,
3: dat is wel nodig. Ik kan heel slecht tegen de warmte.
0: Oh, dat komt zo toch nog die Noorse invloeden, denk ik, hè?
3: Ik denk het.
0: Toch nog een beetje Scandinavisch bloed in je.
3: Ja, ja, ja. Nee, nou, dat
0: Kari,
3: gaat er nooit meer uit.
0: Maak er een mooie dag van. Allerliefst voor jou.
3: Ja, ook voor jullie, hè. Fijne dag.

0: Het grootste deel van Bluff en alles is liefde. En soms gaat de tijd sneller dan je verwacht, hè?
1: Nou, precies.
0: Het is zo gezellig op de radio altijd met jou, Milou. En met onze luisteraars.
1: Oh, geef mij maar de schuld.
0: Ja, ik geef jou weer de schuld, ja.
1: Nee, is
0: goed,
1: hoor.
0: Het is te gezellig met jou. En met onze luisteraars niet te vergeten. Zometeen gaan we erachter komen hoe goed die nieuwe spits van Feyenoord eigenlijk is. En we bellen even met de USAR, met het USAR-team vanuit Venezuela. Want zij keren huiswaarts na een hele heftige klus daar met het puinruimen van die aardbeving.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Hè, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Een hele goede morgen. 1 over 8, je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen Van Dikhout, Taylor Swift staat voor je klaar en Sister Sledge komt eraan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
18: Goedemorgen. In de kerk Bolnes is vannacht een hoekwoning volledig uitgebrand aan de Pretoriusstraat. Vlammen sloegen uit het dak. Meerdere woningen zijn ontruimd. De bewoner is mee nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade aan het pand is groot, zegt verslaggever Wendy Hogendijk.
19: Het huis is echt volledig uitgebrand. Ik stond net naast de bewoner van het pand. Een Poolse meneer, hij zegt dat de brand is ontstaan bij een batterijoplader. Hij mag nu niet het huis naar binnen. Hij heeft een bloot bovenlijf en heeft het koud, maar het is plaatselijkt. Dus hij mag het huis niet naar binnen. Ja, wat ik hier zie, het is een en al zwart geblakerd. En het is echt niks meer van over.
18: Dat was dus Bolnes. Eerder in de nacht is er ook een uitslaande brand geweest in het bedrijfspand aan de Vennaweg in Barendrecht. Ook daar sloegen de vlammen door het dak heen. Het vuur ontstond iets voor middernacht. Hoe de brand daar is ontstaan is niet bekend. In het centrum van Rotterdam zijn gisteravond en vannacht meerdere schietpartijen geweest. Rond 11:45 werden knallen gehoord aan de Klaas de Vriezelaan. Ruim een uur later was het raak aan de Nieuwe Binnenweg. Daar is ook iemand geraakt in zijn been en bij zijn nek. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De mobiele eenheid heeft de binnenweg moeten schoonvegen. Het was zo druk met mensen die niet weg wilden dat de politie en ambulancemedewerkers hun werk niet konden doen. Op meerdere plekken in de stad waren gisteravond ook opstootjes. Op het Schouwburgplein was aan het begin van de avond de viering van de afschaffing van de slavernij. Daar werden toen ook al twee mensen opgepakt voor wapenbezit. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is het nauwelijks zicht op de slachtoffers. Het gaat vaak om meisjes of vrouwen die thuis wonen of in een instelling. Het is de eerste keer dat zo'n onderzoek is gedaan. Het centrum schat in dat er zo'n in 2 jaar tijd 125 slachtoffers zijn geweest. De onderzoekers roepen politici in binnen- en buitenland op om een gezamenlijke aanpak te verzinnen tegen deze gedwongen prostitutie. Op het WK voetbal hebben België en de Verenigde Staten vannacht de 8e finale bereikt. België stond 5 minuten voor tijd nog 2-0 achter, maar sleepte er een verlenging uit en daarin maakte het de 3-2. De Verenigde Staten hadden een stuk minder moeite met Bosnië-Herzegovina, het werd 2-0. Engeland won met 2-1 van Congo. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Later klaart het op en het is 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij nog de verkeersinformatie met de 4 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en afrit Arkel. 12 kilometer, 13 minuten vertraging heb je daar. Ook de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, een klein half uur vertraging. Dan nog een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, ook daar doe je een klein kwartier langer over. En dan tot slot de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 8 kilometer, een half uur vertraging. En dat komt daardoor wegwerkzaamheden.
2: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Yes, zometeen Sister Sledge voor je.
2: Eruit.
9: Met Peter en Milou.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
16: Oh ja joh?
15: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
26: eBoekhouden.nl.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
28: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Dit is Radio Rijnmond.
9: Eruit. Met Peter en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: een paar weken geleden hadden wij ze nog voor de camera. De zussen van Sister Sledge. Want toen waren ze in Rotterdam tijdens het Good Times Festival. En wij waren daar natuurlijk ook bij. Sister Sledge hoorde je. En hun grootste hit We Are Family. Een hele goede morgen, 10 minuten over 8. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij een kakelverse editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Rijn met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Vandaag trekt bewolking en regen over de regio. In de loop van de middag trekt de regen weer weg en klaart het geleidelijk op. Het wordt maximaal 21 graden met een stevige wind.
1: De langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen Hank en Noorderloos. En heb je een klein half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
0: En de grote computerstoring in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam is nog steeds niet voorbij. En daarom gaan ook vanochtend de meeste afspraken niet door. Patiënten zijn hier telefonisch over geïnformeerd.
1: En de Franse Middellandse zeekust woeden verschillende bosbranden. Er zal zeker 800 hectare natuurgebied verwoest. En ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden, waaronder veel campinggasten.
0: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen als je deze ochtend luistert naar Radio Rijnmond. Maar in een woning aan de Pretoriestraat in Ridderkerk-Bonnes is vannacht brand uitgebroken. De bewoner van dat pand die ging op de vlucht, had een ontbloot bovenlijf, ging op de vlucht, werd uiteindelijk aangehouden door de politie en in een busje meegenomen. De vlammen hebben het huis compleet verwoest en buurtbewoners hebben wel een bepaald niet-pluisgevoel.
1: Nou, precies. En maak jij nog wel eens een praatje? Gewoon een spontaan praatje op straat. Ja, zometeen bellen we met Sander de Kramer over een nieuwe campagne. Een praatje maakt je dag.
0: Een nieuwe sierencampagne is dat, hè?
1: Ja.
0: Zometeen ook Wham! Taylor Swift is onderweg, maar eerst van Dikhout. Stil in mij nu bij Peter en Milou hier op Radio Rijnmond.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Van Toy Story. Ze is enorm fan van die film. En daarom was het een droom voor haar die uitkwam om deze titeltrack te maken.
2: En met een klein praatje kun je iemands dag mooier maken. En dat klinkt simpel. En dat is het ook. Ja, Siri heeft een nieuwe campagne gestart om mensen zich daarvan bewust te maken. En om mensen dus vaker dat kleine praatje met elkaar te laten maken. En die campagne, die klinkt zo.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
0: Klinkt wel lekker.
2: Ja, ik word daar vrolijk van hoor. Maar ik word ook vrolijk van onze gast en dat is Sander de Kramer. En hij is toch wel een beetje opperhoofd praatjesmakers, noem ik hem. Sander, goedemorgen.
4: Ja, dat klopt wel.
2: Ja, toch?
4: Broersbabbelaar, hè? Ja.
0: Ja, nee, dat is echt waar, ja.
2: Hey Sander, heb je de campagne gezien of gehoord?
4: Ik heb ervan gehoord, jazeker. Ik vind het ook echt een heel goed idee. Want het kan zo je dag maken. Hè? En het is zo makkelijk om even aan iemand te vragen hoe gaat het. Of als iemand met een hond loopt van, joh, hoe heet die? Of wat een leuk beestje.
0: Ja.
4: En daar maak je echt het verschil mee. Hè? Dus het is een heel makkelijk gebaar om even het interesse te tonen in iemand. En je maakt iemands dag. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. Want soms kennen mensen helemaal hun buren niet. Hun bovenburen, hun onderburen.
0: Ja.
2: Oh ja.
4: En zo lekker als je gewoon eens eventjes. Ik denk dat de sfeer in de stad en in het hele land eigenlijk heel erg ten goede gaat komen.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook wel een beetje een praatjesmaker natuurlijk. En jij bent dat als geen ander.
4: Ja.
0: En zo zijn er nog wel meer in onze buurt. Maar niet iedereen is zo. Heb je nou nog tips voor mensen die dat lastig vinden om zomaar contact met iemand te maken?
2: Ja, wat zeg je bijvoorbeeld?
4: Nou, eigenlijk gewoon heel makkelijk. Het is, als je uit nieuwsgierigheid handelt, is het altijd goed. Als iemand bijvoorbeeld iets leuks aan heeft, dan kan je toch zeggen, wat een mooie jas. En dat is een heel klein iets. En toch kan iemand meteen zeggen van, oh, dat vind ik leuk om te horen, zeg. En dan knoop je even een praatje aan. Het hoeft ook niet lang te zijn. En ik weet dat het niet voor iedereen makkelijk is. He, als je zagrijnig bent, ochtends of zo, je ochtumeur.
0: Ja,
4: je hoeft ook niet altijd een praatje te maken. Weet je dat overigens in, dat is echt wel een jaar of 15 geleden, hebben we in de Korenaars Dwarsstraat, is de gemeente toen een campagne begonnen. Dat was een verplicht groeten.
0: Ja,
4: tenminste, groeten mag.
0: Ja.
4: Ja. En toen hadden we allemaal borden hangen. En van, joh, begroet elkaar gewoon eventjes. En dat scheelt zo enorm veel. En ja, ik doe het eigenlijk altijd. Ik zeg tegen iedereen altijd, goeiedag, hoe is het met u? Weet je wel, gewoon eventjes even een kort praatje. En dat kan echt het verschil maken tussen dag en nacht.
0: Dat zorgt echt voor een glimlach op
2: iemands
0: gezicht.
2: Maar die andere kant, je moet het ook durven aan te nemen. In plaats van denken van, waarom praat die man tegen mij?
4: Ja, dat is ook zo. Je merkt ook wel als iemand er echt geen zin in heeft. Ja, dan heeft het misschien niet zo zin. Je hoeft er ook niet doorheen te douwen. Hè. Het moet ook niet betuttelend worden.
0: Nee,
4: maar ik vind het wel heel goed dat er een beetje over wordt nagedacht. Ik ben toen heel verdrietig geworden toen, weet je wel, toen we die mevrouw hadden die 10 jaar dood bijvoorbeeld in haar huis lag. En de onder de bovenburen, de eigen buren, niemand had haar gemist in 10 jaar.
0: Ja,
4: dan denk ik bij mezelf, hoe is dit mogelijk? Weet je, dan bel je toch even aan en dan krijg je toch even van, hey Beb, hoe is het met je? Dan kijk je toch eventjes, naar elkaar om, zeg maar. Want daar heb je het eigenlijk over. Hè?
0: Ja, zeker. Het is zo belangrijk. Zo belangrijk om te doen. Maar Milou, jij groet je buren nooit, hè?
2: Nou,
0: bijna nooit, eerlijk.
2: Niet zo vaak.
0: Nee, hè? Nee. Je bent niet echt een groeter. Je bent een niet-groeter. Ik ben een wel-groeter. Sander, jij bent ook een groeter?
4: Jazeker, ja.
0: Ik ben benieuwd naar onze luisteraars. Ben jij team groeter? Groet jij je buren en andere mensen die je onderweg tegenkomt? Of ben je van het niet-groeten? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Sander, dank je wel.
4: Ja, graag gedaan.
0: Oké. Okay. Lekker wakker worden met Wham! Wake me up before you go-go.

0: Ik moet er wel een beetje op terugkomen. Ik heb je een beetje voor het blok gezet, Milou, door jou weg te zetten als een niet-groeter. Maar ik zit ineens te denken, je hebt natuurlijk wel die kerstkaartjes gestuurd en jij vraagt altijd aan mensen hoe het met ze gaat en zo, ook in de buurt. Dus eigenlijk ben je hartstikke lief en sociaal.
1: Nou, dankjewel. Ja. Fijn dat je het zegt.
0: Ja, toch een beetje die erkenning inderdaad. Gerda zegt, ik ben ook een groeter. Het maakt het allemaal wat gezelliger. Guus die zegt, ik ben een groeter en probeer ook wel eens een praatje. Danny is ook een groeter. Absoluut, mijn buren en ook gewoon op straat kan mij het schelen. Hallo iedereen, gezellig. Goedemorgen. Lekker geslapen, mevrouw. Dat soort dingen, heerlijk. Goedemorgen. Ik ben zeker van het team groeten, zegt Marie ook. Ik snap ook niet waarom mensen elkaar niet eens aankijken. Helaas is dat vaak met jongeren zo. Fijne dag vandaag. En Ilian, die is ook in Ommoord, zegt ze, staan de voordeuren staan nog steeds open.
1: Gezellig.
0: Nou, dat is leuk. Kinderen kunnen overal binnenlopen en spelen. Vier buren die kwamen gewoon uit zichzelf helpen toen ik mijn achtertuin aan de straat bestraten was.
1: Wat leuk.
0: Nou, dat is toch gezellig. Kom jij ook, ben je van team groeten of ben je van team niet groeten? Laat het me even weten via de Rijnmond-app. Tot dusver hebben we een 100% score.
1: Wij begroeten Dave Datema zo, want hij heeft de hoofdpunten van het nieuws voor je.
2: Een opmerkelijke reddingsactie gisteren op een van de meest iconische plekken van New York. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:45, je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons uit de regio. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam. 8 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 16 kilometer en klein half uur vertraging. Dan verderop op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe. 9 kilometer, doe je ook een half uur langer over. En dan tot slot de A27, de langste file in onze regio op dit moment. Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 9 kilometer, meer dan een half uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden daar.
0: En over groeten gesproken of niet groeten. Steven van der Gijzen, word jij nou vaak herkend al op straat van je werkzaamheden bij Rijnmond en bij SBS?
10: Nou, af en toe, niet altijd. Ik heb zelfs een paar keer meegemaakt dat mensen het hoorden aan mijn stem.
0: Ja?
10: Dus dat ik iets zei in de winkel en dat ze zich omdraaiden. Hé, jouw stem ken ik.
0: Kijk, dat is een goed teken.
10: Dus dat is ook wel,
0: we kennen ze hier van
10: Rijnmond. Ja, dat is een goed teken, want dat is de radio natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat is voor ons een heel goed teken.
10: Ja, ja, ja,
0: en dan ben ik ook benieuwd, en ik kan me voorstellen dat je daar gestoord van wordt. Maken mensen nou ook altijd een praatje met je over het weer?
10: Ja, nagenoeg altijd. Als ze me herkennen, gaat het altijd over het weer. En ja, zoals je weet ben ik ook scheidsrechter op een voetbalveld. En vorige keer werd ik ook door een aantal jongens herkend. En toen zei ze ook, joh, blijft het droog. Dus ja, het is allemaal wel leuk en grappig. Zeker weten.
0: Wel handig voor een scheidsrechter inderdaad, om ook weerman
10: ja,
0: te zijn. Nou, ik ben benieuwd, wat brengt deze dag?
10: Nou Peter, de zon die schijnt nu nog eventjes op een aantal plaatsen. Maar vanuit het noordwesten raakt het nu ook steeds meer en meer bewolkt. Het is nu wel nog eventjes droog. Dus je kan nu eventjes je tuinkussens naar binnen halen. Want in de loop van de ochtend kan er af en toe wat regen gaan vallen. En wordt het voor een aantal uur een beetje druilerig in de regio. Dat trekt vanmiddag wel weer weg naar het oosten. Dan wordt het geleidelijk wat droger. Met vooral later vanmiddag ook de zon er nog eventjes bij. Het wordt maximaal 21 graden. En er komt een stevige zuidwestenwind te staan. Dus ja, al met al een aantal uur. Eventjes wat minder in de regio. Morgen, dat wordt dan wel weer een mooie dag. Flink wat zonneschijn. Overal droog. Een matige westenwind. Dan wordt het maximaal 22 graden. Zaterdag zijn de perioden met zon. Blijft het droog. De beste dag van het weekend ook. 23 of 24 graden. Zondag dan weer meer bewolking. Kans op een bui. En dan wordt het 22 of 23 graden.
0: Wauw. Dankjewel voor zover, Steven van der Gijzen. Je hoort hem elders in andere programma's ook nog wel opduiken, hoor, die Steven. En dan gaat hij het weer over het weer hebben met je. Maar eerst het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Rotterdam zijn meerdere opstootjes geweest in het centrum van de stad na afloop van Kitty Kotti, de viering van de afschaffing van de slavernij. 11 mensen zijn aangehouden. Er is een vuurwapen in beslag genomen en 3 messen. Ook al bij rondom de officiële festiviteiten werden 2 mensen voor wapenbezit opgepakt. Daar rond middernacht is er ook op 2 plekken geschoten in de stad. Bij een van die 2 beschietingen op de Nieuwe Binnenweg werd iemand geraakt in zijn been en in zijn nek. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers en daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd. Ook voor deze ochtend is dat gebeurd, maar alle afspraken die niet zijn afgebeld, die gaan vooralsnog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is nog dicht, maar de hoop is wel dat die ook snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met de noodstroom. En een levensgevaarlijke actie van 2 mensen in New York. Ze beklommen het Empire State Building. En dan niet naar de bovenste verdieping, nee, zelfs nog een stuk hoger. Ja, beelden ervan zijn te zien bij CNN, die ook de geluidsopname heeft van de luchtverkeersleiding.
8: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
11: 2 geniuses climbed to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
8: Oh, that's awesome.
2: Ja, awesome, zo kan je er ook naar kijken. Hè? What's the hoopla all about? Ja, er is iemand dus helemaal naar boven geklommen. Een man en een vrouw, ze haalden een vlag tevoorschijn met een vredesboodschap. Daarna werd er een huwelijksaanzoek gedaan. Nou, op bodycambeelden van agenten is te zien hoe ze van 443 meter hoogte naar beneden worden gehaald.
12: How you doing? Well, you can't be up here.
13: Alright.
2: Ja,
13: I'm okay.
2: Ja, I'm okay, maar ze is wel opgepakt.
0: You can be up here. Yes, I can.
2: Ja, technisch gezien was het mogelijk, maar mocht niet.
0: Duidelijk, dankjewel Dave.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Teddy Swims en Simply Red. Eerst Chaka Khan voor je.

0: De Chaka Khan samen met Rufus en Ain't Nobody bij Radio Rijnmond. En wie is Ferry Nacho, de nieuwe spits van Feyenoord? Kan hij huidig eredivisie topscorer Ayase Ueda doen vergeten als hij straks vertrekt? En treedt hij misschien wel in de voetsporen van legendes als Graziano Pelle, Roy Mackay, Jozef Kipris, John Guidetti en Dirk Kuyt? Of komt hij in het rijtje Danko Lazovic of Johnny van der Beukering? Nou, we hebben contact met België met journalist Bart Dane van het Nieuwsblad. En Bart is Belg, dus is waarschijnlijk heel erg opgelucht naar gisteravond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Opgelucht en opgewekt, denk ik, hè?
1: Een combinatie van beiden.
0: Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Want België ontsnapte tegen Senegal. Is alsnog door, in tegenstelling tot Nederland, naar de 8e finales. Maar we gaan het over Feyenoord hebben. Over Ignacio Nacho Ferry. Dat is namelijk de nieuwste spits van Feyenoord. Die komt over van KVC Westerlo. Voor een slordige 9 miljoen. Hij verruilt daarmee stadion Het Kuipje voor de Kuip. Wat maakt het naar jouw idee meer een Feyenoord-spits dan een Ajax-spits, Bart?
1: Wel, ik denk dat hij vooral uitblinkt in een geweldige werkijver, heel veel duelkracht, heel veel loopvermogen. Het is iemand die zijn truitje altijd nat zal maken, die ja, je soms tegen zichzelf moet beschermen, omdat hij in de 70ste minuut zo moe is, maar er toch nog voor gaat. Het is een geweldige spits, het is een teamspeler, het is iemand waar je altijd op kan rekenen. Dus ik denk dat het iemand is die perfect in Feyenoord past.
0: Dat is goed zeg. Een werkpaard, misschien niet per se een sierpaard, zeggen we dan in Nederland. Waarin moet hij zich nog ontwikkelen?
1: Wel, hij heeft soms nog wel momenten waarin hij wat minder in de wedstrijd zit. De balcontroles wat minder zijn, wat duels verliest. Er kan nog heel veel aan geslepen worden. Het is nog een ruwe diamant. Maar als je... Ik heb recent nog een compilatie gezien van zijn doelpunten dit seizoen. Daar zijn echt een paar heel mooie doelpunten bij. Dus het is iemand die in de 16 meter altijd gevaarlijk kan zijn. En die vooral voor een ploeg zo belangrijk is, omdat hij een bal goed kan bijhouden.
0: Ja, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Maar hij heeft dus heel veel kansen nodig om uiteindelijk... kwam hij maar tot 11 doelpunten, hè? Begreep ik.
1: Wel, ik denk, als ik mij niet vergis, dat hij inderdaad diegene was met een ratio van het meeste aantal kansen. Maar de verhouding van het aantal doelpunten is inderdaad nog veel te laag. Dus dat is absoluut een werkpunt. Maar we hebben altijd gezegd, mocht hij daarin al veel beter geweest zijn, dan speelde hij al lang niet meer voor Westerlo.
2: Maar hij heeft toch ook heel veel gele kaarten gehad?
1: Ja, dat is nu net zijn stijl. Hij zoekt de duels op. Hij zoekt fysiek contact op. Hij geeft zich nooit... strijd voor elke bal. En daar hoort af en toe wel eens een overtreding, een te late tackle bij. Het is iemand die zich niet inhoudt, die geweldig sterk is, heel veel luchtduels wint. Ja, en klappen incasseert en klappen uitdeelt. Ik denk dat het diegene is die misschien wel het meeste aantal fouten gemaakt heeft in de Belgische competitie, maar op wie ook onnoemelijk veel fouten gemaakt worden. Dus dat is zijn stijl.
0: Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar deze spits. We mogen er best wel wat van verwachten. Het bloed en zweet op het shirt. Zo kan ik me voorstellen, zoals je het een beetje omschrijft. Dankjewel.
1: Ja, zeker.
0: Nacho Ferry, we verheugen ons op zijn komst. Hij traint vandaag voor het eerst mee met Feyenoord. En je hoorde dus sportverslaggever, sportjournalist uit België, Bart Dane van het Nieuwsblad. Dankjewel voor je tijd. Hè. Fijne dag.
1: Graag gedaan. Groetjes. Dag.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Een hele goede morgen met Simply Red en Something Got Me Started op Radio Rijnmond.
1: Het Nederlandse USAR-team, het Urban Search and Rescue Team dat de afgelopen dagen in Venezuela zocht naar overlevenden van de aardbeving, keert weer terug naar Nederland. Marco Redelijkheid uit Sliedrecht, in het dagelijks leven directeur van de brandweer Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen voor jou, goede nacht. Wat hebben jullie daar de afgelopen dagen kunnen betekenen voor de mensen?
2: Nou, we hebben veel verkenningen uitgevoerd om te ontdekken waar nog mensen vastzaten in het puin, of waar mensen helaas al overleden waren. We hebben zelf op zoek geweest naar mensen. Dat is helaas niet succesvol geweest. Maar soms hebben we ze wel gevonden, maar dan waren ze helaas overleden of net overleden. En we hebben andere teams geholpen, want wij zijn een zogenaamd heavy USA-team. Dus dan heb je extra gereedschap. Dat konden ze bij ons lenen. En we hebben teams ook afgelost. Met de 51 internationale teams die er zijn, proberen we blokje rond te werken.
1: Zo, nou, ik heb er wel bewondering voor hoor, dat jullie dit doen. Ongelooflijk, want jullie doen in het dagelijks leven ook al heftig werk. En dan komt dit er nog eens bij. Wat is nou het meest aangrijpende als je daar bent in zo'n gebied als Venezuela?
2: Je ziet als je het gebied inrijdt, zeg maar, hoe intens een aardbeving geweest is. Je ziet eigenlijk dat de infrastructuur stuk is, dat er soms landslides zijn, oftewel aardverschuivingen. Dat kleine huizen zijn ingestort, dat hele flatgebouwen zijn ingestort. En dat er twee aardbevingen achter elkaar geweest zijn, dat kun je ook heel erg goed zien. Want de gebouwen zijn soms letterlijk van links en daarna naar rechts bewogen, waardoor alles vergruizeld is. Dus het is wel heftig. Maar goed, dat is de materieel kant. Maar wat natuurlijk ook intens is, als de collega's aan het werk zijn. En dan denk je, we zijn er bijna. Je hebt ook contact met de slachtoffer. Maar toch sterft het dan nog. Dat is natuurlijk absoluut niet leuk.
0: Ja. En wat doet dat met jou als persoon? Want ik kan me voorstellen dat je daar echt van bij moet komen als je klaar bent met je dienst.
2: Ja, dan heb je wel met elkaar het gesprek. Dan proberen we echt wel een debrief te doen met elkaar. Als we terugrijden naar het basiskamp, de busbase zoals het heet. En daarna zitten we nog bij elkaar. Maar dan realiseren we ons ook, er zijn nog zoveel meer die gered moeten worden. We zijn hier ook met een taak. Maar er is zeker wel aandacht voor. En we letten ook heel erg goed op elkaar. Want het is ook intens qua hitte. Dus je kan ook niet hele lange periodes natuurlijk achter elkaar werken. Dus je moet elkaar ook goed in de gaten houden. Want we zijn hier met 64 mensen en 8 honden. En die willen ook graag allemaal weer thuis brengen.
1: Ja, die willen we allemaal weer veilig thuis brengen. Dat begrijp ik. Marco Redelijkheid uit Sliedrecht hoor je. In het dagelijks leven dus directeur van de brandweer Rotterdam Rijnmond. En op dit moment dus op missie. En daar keert hij van terug op Venezuela. Met de USAR, het USAR-team. Dat geweldige werk doet daar.

0: Katy Perry en Hot and Cold. En we hebben heel veel groeters als luisteraar. Want we vroegen jou even van het team groeten. Dus dat je je buren groet of niet. Nou, Hans van Oosthout die laat al weten. Ik ben een groeter, net als jij, Peter. Ik praat nog tegen een lantaarnpaal.
1: Gezellig.
0: Nooit negatieve reacties over gehad. Jerry is ook een echte groeter. Hij zegt, ik ben zeker team groeten. En van het contact met de buren. Ik ben te sociaal. Ha, ha, ha, zet hij erbij. En ook Ellen die laat weten. Ik ben van team groeten. Een goede middag is gratis.
1: Dat is waar.
0: En een goedemorgen ook trouwens. Ik ben ook van team groeten. Jij bent ook van het groeten. Jij stuurt zelfs kerstkaartjes. Nou, dat vind ik wel heel lief naar de buren. Dat is heel bijzonder.
1: En Ruud de Boer is ook een groeter. En zometeen begroet hij je weer met de boer op. En hij begint met een heerlijke 5 na 9. Met onder andere Nena samen met Kim Wilde, de Police en Neil Diamond.
0: Zometeen tussen 9 en 12. Dus de boer op met de one and only Ruud de Boer hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek

0: Ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de koninklijke trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: In Dordrecht is het 20 graden. Goedemorgen. Het is 9 uur geweest. Je bent bij Radio Rijnmond. Je bent bij De Boer op. Ja, goedemorgen ben je er weer. Kom vooral ook zo meteen even langs in de koffiecorner. Weet je wat het is? Er is een campagne gestart, hè, dat heb je waarschijnlijk al gehoord, over groet elkaar wat vaker. Nou, weet je wat we gaan doen? Je mag gewoon de groetjes doen. Ja, gewoon via de app. Mag je de groetjes doen? Doe dat maar gewoon. Het is een campagne van Sieren en het gaat natuurlijk over groeten op straat en wildvreemden. Maar doe nou eens even de groet aan, misschien, doe maar een bekende, mag je de groeten doen. Maar ook aan een wildvreemde, hoor, dat maakt niet uit. Aan wie zou je de groetjes willen doen? Open de app rechtsboven, klik op app ons. Ja, en het is daar dan toch door, hè, het landelijke vuurwerkverbod. Maar denk je dat het verschil gaat maken? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben in de koffiecorner. Zometeen ga ik even contact opnemen met Sebastian. En dat is een oude bekende van mij. Een vaste luisteraar van Radio Rijnmond. En hij heeft 5 heerlijke platen aangevraagd in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van het einde van de slavernij, Kitty Kotti, 11 mensen aangehouden bij opstootjes. Ook werden een vuurwapen en 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het wel op meerdere plekken onrustig in de stad en daarbij zijn dus ook aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en de Klaas de Vriezenlaan werd ook nog geschoten. Op de binnenweg raakte iemand zwaar gewond. De softwareproblemen bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam lijken grotendeels voorbij. Artsen konden door een storing niet bij de patiëntendossiers. Daarop werd een groot deel van de afspraken afgezegd. Ook voor deze ochtend is dat gebeurd. Maar alle afspraken die niet zijn afgebeld gaan vooralsnog door, zegt het ziekenhuis. De spoedeisende is ook nog dicht, maar de hoop is dat hij snel weer open kan. De storing is ontstaan na een test met noodstroom. Het aantal misdrijven waar een asielzoeker bij betrokken is, is het afgelopen jaar met 25% toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers die in een opvang van het COA zit. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. In 1 op de 10 gevallen gaat het om het gebruik van geweld. Syriërs komen relatief het vaakst met justitie in aanraking, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Mensen uit Syrië vormen ook de grootste groep in de asielzoekerscentra. Bij een brand in een ziekenhuis aan Ludwigslust in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Zeker 34 anderen raakten gewond, meldt het persbureau DPA. Het gebouw is volledig ontruimd. Volgens de regionale omroep van het gebied begon de brand vanochtend door nog onbekende oorzaak op de kamer van een patiënt. Daarna sloeg het vuur over naar andere delen van het ziekenhuis. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De geëvacueerde patiënten worden opgevangen in een veilige locatie op het terrein van het ziekenhuis. Voor het ziekenhuis staan veel familieleden te wachten op informatie, al dus de regionale omroep. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt de bewolking en regen over de regio. Vandaag klaart het dan uiteindelijk op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en dan wordt het een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Ja, de wegenkaart kleurt weer vuurrood. Het is bijzonder druk op de weg. En daarom beperk ik me tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van een kwartier of meer. There we go. A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar 3 kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. Een kwartier ben je daar langer onderweg. Dan de 15 vanuit het oosten richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel, bijna 20 minuten vertraging. De 16, Belgische grens richting Rotterdam tussen Rijsberg en Dordrecht, een half uur extra. En de 27, ja, daar wordt nog steeds gewerkt natuurlijk aan de weg. Breda richting Utrecht tussen Hank en Noorderloos, daar 20 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, hè. Dat is het devies, zeg ik iedere keer weer. Ik wens je ook een goede reis. En zometeen ga ik bellen met een oude bekende, Sebastian. En die heeft 5 heerlijke platen aangevraagd voor de 5 na 9. Durf ik zomaar te zeggen.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Wat doe jij als je de sirene hoort?
10: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
9: En wat als je geen verbinding hebt?
10: Dat is een goeie.
9: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De Boer op. Ruud de Boer.
19: Radio met een grote R.
21: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Any place, anywhere, anytime. Vrij vertaald, irgendwo, irgendwan en dat soort dingen. Midnacht, buitenzijd, Fonsoen en Kirk en Ouser Aus. Nena en Kim Wilde, de eerste van.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Een veelbelovende 5 na 9, aangevraagd door Sebastiaan van Meel. Goedemorgen, Sebastiaan.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, dat is, ik zei net al op de zender, een oude bekende. We hebben in het verleden heel veel samengewerkt voor het programma Zaterdagmiddag Live bijvoorbeeld. We kennen jou van meerdere lokale omroepen. Je bent nu in het Barendrechtse nog steeds aan de gang.
2: Ja, ik heb de afgelopen maanden nog mee mogen helpen bij onder andere de uitzending rondom de verkiezingsavond.
0: Ja.
2: Dus dat was natuurlijk heel interessant en mooi.
0: Ja.
2: Veel ontwikkelingen destijds. En ja, op 4 mei de dodenherdenking die ieder jaar ook uitgezonden wordt hier door de lokale media, zeg maar. Daar mocht ik ook een rol vervullen. Dus waar ik kan, probeer ik me echt zinvol in te zetten.
0: Ja, ja,
2: en zeker als het mensen verbindt en dat je de maatschappij een stukje vooruit helpt, zeg maar. Daar ben ik altijd wel mijn steentje bij te dragen.
0: Ja, en dat is heel mooi. En daar kan radio ook natuurlijk een heel krachtig instrument bij zijn. Ik zei net al in het Barendrechtse, dat heette ooit exact Barendrecht. Maar er is een soort fusie gaande in Radioland. Als het gaat om lokale omroepen en streekomroepen. Volgens mij heet het nu Stroom.
2: Ja, streekomroep Oude Maas inderdaad. Ja, ja. Dat is een samenvoeging van RTV Albrandswaard en exact Barendrecht.
0: Ja.
2: Met ook nog op Hoekse Waard. Maar dat ligt allemaal nog een beetje gevoelig. Want ze hebben elkaar volgens mij nog niet helemaal kunnen vinden.
0: Nee.
2: Dus hopelijk gaat dat nog lukken.
0: Ja, ja, maar het is altijd lastig. Hè? Want het zie je, of het nou gemeentelijke fusies zijn of mediafusies. Het gaat nooit zonder slag of stoot. Maar ja, dat is nou eenmaal het gevolg van ontwikkelingen. Maar goed, in ieder geval. Het hindert jou niet in je werkzaamheden om mooie programma's te maken. En mooie platen aan te vragen, Sebastiaan.
2: Ja, die eerste, daar zet je mij echt meteen mee aan. Dus ik hoop de rest die je nu luistert ook. Want Kim Wilde het zijn eigenlijk twee powerwomen, om het zo maar te zeggen.
0: Absoluut.
2: En Kim Wilde heb ik één keer zelf live mogen zien in juni 1988.
0: Oh, wow.
2: En toen stond ze in het officiële voorprogramma van Michael Jackson.
0: Wow.
2: Van zijn legendarische bedtour in de Kuip. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En dat moet je eerlijk bekennen. Ik had haar nog langer willen horen dan Michael Jackson. Het zag er ook heel goed uit.
0: Ik wou zeggen, Sebastian, bedoelde je niet langer willen horen. Je bedoelde, je had haar langer willen zien, denk ik. Hè?
2: Ja, dat wel echt ook wel. Ja. Ik moet ook zeggen dat de lijst ook echt wel een guilty pleasure lijst is.
0: Ja,
2: ik luister ook steeds meer christelijke muziek. Dus dit is dan ook een stukje van mij. En ik moet bijvoorbeeld denken aan een band die binnenkort in Ahoy optreedt. Dat is For King and Country.
0: Ja.
2: Ja, die kun je vergelijken met Coldplay, Imagine Dragons en One Republic.
0: Oh, dan noem je er wel een paar, zeg.
2: Het heet God Only Knows met Dolly Parton.
0: Ja.
2: Dat nummer raad ik aan om dat eens te gaan beluisteren.
0: Ja,
2: ja, dus ik vind het wel heel leuk dat je mij nu even triggert om deze lijst eens even op te lepelen, zeg maar.
0: Nou ja, goed. Nena is natuurlijk een beetje van het staartje van de Neue Deutsche Welle. Iemand die vol in de Neue Deutsche Welle zat, was Major Tom met Peter Schilling. Ja, daar maak je mij natuurlijk ook heel erg gelukkig mee. Maar inderdaad, je hebt het ook over Guilty Pleasures. Neil Diamond staat er ook bij met Sweet Caroline.
2: Nou, daar heb ik zulke mooie herinneringen aan.
0: Ja?
2: Want ik had nog verkering destijds met mijn huidige vrouw. Met mijn vrouw. Want het lijkt alsof ik er meerdere heb gehad. Maar Anja zijn we samen naar Canada geweest.
0: Ja.
2: En daar hadden we alleen een auto geboekt, zeg maar.
0: Ja.
2: En we kwamen aan, daar paste ik niet in. Ik ben 2 meter lang. Dus dat werd opeens een hele grote, wat was het? Een GMC Yukon. Nou, je kon er denk ik wel met z'n negen in. En dan gingen wij gewoon op pad. En je had alleen, we hadden nog een telefoon bij me. In de gebieden waarin wij reden, vanaf Vancouver naar Calgary.
0: Ja.
2: Daar had je gewoon gebieden waar niks was.
0: Nee.
2: En we hadden een cd-speler in de auto. En we kwamen op een gegeven moment bij een shopje waar er wat cd'tjes stonden. En we hadden niet heel veel keus.
0: Ja.
2: We hadden Neil Diamond, we hadden Supertramp.
0: Ja.
2: En nog een paar. En deze plaat, als wij die opzetten en we gaan nog wel eens met de camper van mijn ouders op pad.
0: Ja,
2: ja, dan zijn we weer even samen in
0: Canada. Dat is jullie liedje. Ja,
2: dus dat is heerlijk.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. En we moeten er even snel doorheen, want anders kunnen we ze niet draaien, Sebastian. Splitsing, wind en zeilen, dat is ook zo'n heerlijke zomerse plaat. En Message in a Bottle van de Police gaan we nu voor je draaien.
2: Geweldig. Ik hoop dat iedereen mee kan genieten vandaag. En dat we weer even met elkaar de verbinding kunnen vinden. Want daar snakken we denk ik allemaal wel eens naar. Ik hoop dat doe jij met jouw programma in Rijnmond en al die lokale omroepen ook. Verbinding en zorg heb oog voor elkaar. Dat wil ik eigenlijk graag meegeven. Dat
0: mooie woorden. Mooie
2: elkaar woorden. Blijven zien, zeg maar.
0: Ja. Dank je wel, Sebastian, voor het aanvragen.
2: Ik was emotioneel onder.
0: Dan houd nog meer nu je de tweede van de 5 naar 9 gaat horen. Dit is de Police, Message in the Bottle.

0: stiekem een knipoog naar Major Tom van David Bowie. Pieter Schilling, echt midden in de Neue Deutsche Welle. Major Tom, aangevraagd door Sebastian van Meel. Eigenlijk een collega van mij, is werkzaam bij de streekomroep Stroom. En ja, daar zaten ook wel wat guilty pleasures tussen, zei hij. Maar ik heb die eigenlijk helemaal niet gehoord. Ik vond ze allemaal geweldig. En het gaat om verbinding. En dat is denk ik wel gelukt. Als jij ook een 5 naar 9 wil aanvragen, dan ben je van harte welkom. Dan kun je een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van, hoe makkelijk is het, 5 na 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Ja, het is nog steeds wel aan de drukke kant op de wegen in Zuid-Holland. Dus even kijken hoe de vlag er nu bij hangt. Want ja, ik zie nog steeds wel een kleurplaatje van de ANWB. Met veel oranje en veel rood. Ik beperk me tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik snel uit op de A4 Rotterdam richting Schiphol tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Daar ruim een half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Een kwartier extra reistijd. De 15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Meter en Afrit Arkel. Een kwartier extra. Je bent 20 minuten langer onderweg op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. En dat heeft ook te maken gedeeltelijk met een auto met pech. Dat staat bij Rotterdam Centrum, daar in de buurt. Dan de 20, Gouda richting Hoek van Holland. Dus knooppunt Gouwen, knooppunt de Brechtseplein, 10 minuten. 20 minuten extra vanwege wegwerkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je natuurlijk een goede reis. En laat je ook niet overvallen door een regenbui. Want het is een beetje van alles wat vandaag. Maar die zon die komt straks heus wel weer tevoorschijn. Zo is mij plechtig beloofd door weerman Steven van der Gijzen. En dat durft hij ook wel echt te zeggen. We hebben te maken met regen over de regio, maar in de loop van de middag droogt het dus weer op. De temperaturen die zijn wel aan de koele kant. 21 graden met een stevige wind. Vanavond en vannacht opklaringen. Het is droog bij minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. En het wordt dan maximaal 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. Rond 2:15 was er een klap te horen aan de Voorburgstraat bij een portiek. Er is schade, maar hoe groot die schade is, dat vertelt de politie niet. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van het einde van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Ook werden een vuurwapen en 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig. Daarbij zijn dus ook meerdere mensen opgepakt. Het RIVM maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer jongeren gebruik maken van een elektrische fiets. Het aantal minderjarigen dat wel eens op zo'n e-bike zit of een fatbike is in 4 jaar tijd gestegen van 11% naar 29%. En ook bij jongvolwassenen is een forse stijging zichtbaar. Het RIVM is dus niet blij met die toename. Jongeren houden zich al minder vaak aan de richtlijnen voor beweging. En door de overstap naar elektrische fietsen krijgen ze mogelijk nog minder beweging. Tot zover de hoofdpunten.
0: Dankjewel, Dave.
6: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

kan op enorme goedkeuring rekenen van André. Die zei net bij mij in de koffiecorner: wat een mooi nummer van Paul McCartney, No More Lonely Nights. Graag een beetje meer van Paul. Nou, die gaan we even meenemen. Zou je hem wel eens de groeten willen doen? Ja, het is, de nieuwe campagne is gelanceerd, hè, van Sieren. Van groet elkaar wat vaker. En ook als het om een wildvreemde gaat. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Groet jij mensen op straat? Sinds dat ik de stad uit ben gegaan en in een, ik durf zelf altijd wel te zeggen, keutelgemeente ben gaan wonen, merk ik wel dat groeten op straat eigenlijk wel standaard is. Ook met wildvreemden dus. En in het kader daarvan dacht ik, doe de groetjes gewoon via de app. Maar dat mag ook aan een bekende zijn, hoor. Dus meestal doen we daar niet aan mee. Wil je nog de groetjes doen? Zo werd dat vroeger gezegd. Maar deze keer dacht ik, omdat die campagne is gestart, laten we het groeten dan eventjes naar een hoger plan tillen. Niet waar? Nou, ik zou eventjes zeggen, groet een bekende, dan wel onbekende. Welke onbekende zou je willen groeten? Dat kan iemand zijn voor wie je heel veel waardering hebt. Misschien een onbekende zonder naam ook, hè? Dus iemand die zich hard maakt voor vrijwilligerswerk, dat soort zaken. Kom maar langs, open de app, rechtsboven klik op Apples en je kunt meepraten ook over het landelijke vuurwerkverbod, want dat gaat er dan toch komen. Ja, toen daarover gesproken werd min of meer de kaders werden gesteld, was daar flinke kritiek. Bijvoorbeeld ook van de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Ja, maar hoe gaan we dit dan handhaven? Maar nu gaat het er toch komen. Maar denk je dat het verschil gaat maken, het landelijke vuurwerkverbod? En vind je het jammer dat er geen potje meer afgestoken kan worden? Ja, en begeleiders maken zich op voor de zomervakantie van veel scholieren die voor het eerst alleen op vakantie gaan zonder hun ouders. Denk aan culturele steden als Chersonissos, Salau, Benidorm. Kun je eerste vakantie in je uppie nog herinneren? En misschien heb je er zelfs nog wel foto's van. Kom maar op. Kom maar even langs in de koffiecorner. En zou Kitty Kotti een nationale feestdag moeten worden? En zouden we daar een andere feestdag voor moeten inleveren? Zomaar wat vragen die ik aan je stel. Maar je mag zelf natuurlijk ook met je eigen vraag komen. Of met je opmerking. Of met je eigen nieuwtje. Of gewoon, je wil iemand eventjes in het zonnetje zetten. Je weet ons te vinden. De app van Rijnmond. Rechtsbovenin klikken op Apples. En je staat zo naast mij.

De drie pitters, cooking on three burners, this girl bij Radio Rijnmond. Gerda zei net tegen mij in de koffiecorner, ja, alsjeblieft geen feestdagen erbij, want het wordt toch weer aanleiding voor rotzooitrappen. Ze reageert ermee op het feit of misschien van Kitty Kotti een nationale feestdag moeten maken. Nou, reageer ook. En welke feestdag zouden we er eventueel voor moeten of kunnen inleveren? Laat je mening horen, open de app, rechtsboven klik op app ons en maak je alvast klaar voor die nieuwsquiz die aanstaande is, hè? En geniet intussen van Brotherhood of Man.

0: Zie je dansje voor je? Ja, want ze traden op in 1976 voor het Eurovisie Songfestival. Met Save Your Kisses For Me. Ik heb het natuurlijk over Brotherhood of Man. Een band die trouwens, en dat zie je wel vaker gebeuren, en dat vind ik altijd wel vrij opmerkelijk, het eerder goed doet in het buitenland dan in eigen land. En dat gold ook voor de Brotherhood of Man. Ze kwamen wel echt behoorlijk in de spotlights met een enorme hit, United We Stand, uit 1970. Maar ze waren dus eerst in Europa heel populair en daarna pas eigenlijk in hun eigen land, Groot-Brittannië. Dus eigenlijk eerst op het vasteland en daarna in hun eigen land. Maar goed, dat Songfestival heeft wel een grote duit in het zakje gedaan. Ze konden nog 3 jaar daar opteren en daarna toen gingen de verkopen omlaag en toen gingen ze maar uit elkaar. Maar goed, we hebben gelukkig alles nog op schijfjes staan. Ja, en dat gaat straks niet meer gelden voor de computerspelletjes van Sony. En het heeft een ware schokgolf teweeg gebracht in de game-liefhebberswereld. Want Sony stopt dus met fysieke spelletjes. Dat is slecht nieuws voor verzamelaars. Voortaan krijg je een code om je favoriete spel te spelen in plaats van een schijfje. Ja, mijn vraag aan jou is: welk computerspel was vroeger voor jou ronduit verslavend? En dat mag ook teruggaan tot de Commodore 64 of de ZX81 tijd hoor. Als het je wat zegt in ieder geval. Ja, ik vond Frogger heel erg leuk. Dat was een spelletje van dan moest je met een kikker moest je een rivier oversteken met allemaal boomstammen. En je mocht niet in het water vallen. Maar sommige boomstammen waren geen boomstammen, maar krokodillen. Dus Frogger, dat vond ik wel een heel leuk spelletje om te spelen. Nou, wat was jouw favoriet? Nou, laat het me weten. Ja, en als je nou ongezouten de groetjes wil doen, kan mij het schelen. Dan doe je dat gewoon. Want we moeten elkaar meer goed als het aan sieren ligt. En ik zei het net al, ik woon in een keutelgemeente na jaren in de stad te hebben gewoond. En ik moet je zeggen, ik vind het wel leuk om gewoon een wildvreemde te begroeten. Ja, dat gebeurt bij mij in de gemeente nog. Maar soms moet ik heel eerlijk zeggen, denk ik, je moet wel groeten. Dus het voelt het een beetje als een verplichting. En ja, het is ook een beetje teleurstellend als die ander dan geen dag terug zegt. Hè? Nou, wat zijn jouw ervaringen? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Zometeen het nieuws van 10 uur. Daarna gaan we dat spel natuurlijk weer spelen waar mooie prijzen mee te verdienen vallen. De nieuwsquiz van Rijnmond in de Boer op. Koppen sneller.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: In Hoek van Holland is het 18 graden. Goedemorgen, ik ben nog steeds bij Rijnmond.

0: De boer op de luister hier naar. Het nieuws van de dag kun je met me doornemen in de koffiecorner. Die is weer van harte geopend voor een lekker bakkie of een fris glaasje water uit de waterkoeler. Maar het gesprek van de dag, daar kun je zo meteen weer aan meedoen. Eigenlijk nu al, dus kom vooral even langs. Open de app rechtsboven, klik op app, ons praat mee over het vuurwerkverbod. En kun jij je eerste vakantie in je uppie nog herinneren? Nou, kom er langs, zou ik zeggen. En maak je alvast klaar voor de nieuwsquiz. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Ruud, wat bedoel je met in je uppie helemaal alleen of zonder,
0: ja, zonder je ouders?
1: Ja,
0: zonder je ouders bedoel ik.
1: Dus niet helemaal alleen.
0: Nee. Maar zonder je ouders. Hoe zag dat bij jou trouwens?
1: Spanje.
0: Ja.
1: Met z'n tweeën, met een maatje van me. Dus dan zie je aan de Costa, dat weet ik veel.
0: Ja, in een van die culturele steden, Gerstonisch of Salau, Benidorm.
1: Ja, vooral het nachtleven.
0: Ja,
1: voor mij was Salau, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, Calella was het.
0: Zijn er nog foto's van?
1: Nee, die konden de daglicht niet verdragen. Ik was heel braaf hoor. Zelfs voor die. Okay. Zeker voor daar.
0: Nou, goed, praat erover mee. Open de app rechtsboven, klik op app. Ons het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van het einde van de slavernij 11 mensen opgepakt bij opstootjes. Er werden vuurwapens en 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niets te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig in de stad. Daarbij zijn dus aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en op de Klaas de Vriezelaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte daarbij iemand zwaar gewond. In Vlaardingen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Schiedamse dijk. De bestuurder van de auto kon snel genoeg uitstappen. Hij raakte niet gewond. De brand is ontstaan in de motor. De wagen is volledig uitgebrand. Het aantal misdrijven waar asielzoekers bij betrokken zijn is het afgelopen jaar maar een kwart toegenomen, blijkt uit onderzoek van de overheid. Ons land telt 113.000 asielzoekers die in een opvang in het COA zit. Daarvan is 3% ooit verdacht van een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. In 1 op de 10 gevallen gaat het ook om het gebruik van geweld. Syriërs die komen het vaakst in aanraking met justitie, gevolgd door Eritreërs, Turken, Somaliërs en Irakezen. Mensen uit Syrië vormen ook de grootste groep in de asielzoekerscentra. Bij de Europese verkiezingen van 2029 wordt er gestemd met een kleine stembiljet. Mensen moeten dan 2 bolletjes invullen, 1 van de partij en 1 van de nummer van de kandidaat. Bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar werd er een proef gehouden met het nieuwe systeem in een paar gemeenten. Als dat een succes zou zijn, zou het ook landelijk ingevoerd worden. Het nieuwe formulier moet nu een einde maken aan de enorme stemformulieren waar nu nog mee wordt gewerkt. Het weer. Vanuit het noordwesten trekt bewolking en regen over de regio. Later vandaag klaart het op. Het is 21 graden vandaag. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Nog steeds behoorlijk druk. Eens even kijken, hoe zullen we het doen? Hoe zullen we het aanpakken? Nou, in ieder geval de files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Want het lijstje is al lang genoeg. Als eerste de A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Dik een kwartier vertraging. En tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep nog eens ruim 10 minuten. De A15 dan. Vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Meter en afrit Arkel. Bijna 20 minuten. De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, ruim 10 minuten. Klein kwartiertje op de 20, ben je langer onderweg. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. En dik een kwartier vertraging vanwege wegwerkzaamheden op de A27. Breda richting Rotterdam. Nee, richting Gorkum natuurlijk. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. Er wordt dus gewerkt aan de weg. Gaat nog wel even duren. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En als je thuis bent, doe een klein dansje. Dat doet David Bowie namelijk ook.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Ik verwees er straks nog naar David Bowie, maar toen ging het om Major Tom. Maar dit was natuurlijk een heerlijk uit de 80's. Let's Dance bij Radio Rijnmond. De boer op. Goedemorgen. Waarom zouden wij een feestdag moeten inleveren, vraagt Peter zich af. Net bij mij in de koffiecorner, want leveren we niet al genoeg in? Ja, misschien moet het de een dan wijken voor het andere. Sommige dagen zijn misschien een beetje niet meer van deze tijd. En wat misschien wel van deze tijd is, is dat Keti Koti een nationale feestdag zou kunnen worden. Hoe kijk jij daarnaar? En hoe heb je het eigenlijk beleefd? De herdenkingen. En natuurlijk ook wel even goed om daarover om daarbij stil te staan. Dus praat mee in de koffiecorner. Doe mee aan de discussie. En het is er dan toch door, hè, het landelijke vuurwerkverbod. Maar denk je dat het verschil gaat maken? En mis je het afsteken van die gezellige pot voor de deur nu al? Of is het toch eindelijk zover? Of denk je dat het... Ja, het gaat ook om de handhaving natuurlijk, hè? Ja, en kun jij je eerste vakantie zonder ouders nog herinneren? Begeleiders maken zich op voor de zomervakantie. Het is een echte baan, hè? Ik las er een mooi artikel over. Dat zijn begeleiders die zelf ook rond de 20 zo schommelen. Maar die begeleiden dan feestvierende vakantiegangers. En je kent de series natuurlijk, hè? Zonzuipen ziekenhuis. Het is sowieso een heel erg interessant beroep om uit te oefenen, denk ik, om die jongeren te begeleiden. Maar goed, kun jij je eerste vakantie in je eentje, dus zonder ouders, nog herinneren? En zijn er misschien wel foto's van? En wat is je favoriete computerspelletje? Wendy liet me net weten. Prince of Persia. Ja, daar is ze helemaal gek van. En Superplex. Dat spel ken ik dan niet, maar Prince of Persia ken ik dan weer wel. En Wendy die heeft er nog net geen professionele hulp voor gekregen. Maar die was wel echt heel erg enthousiast. Ja, even naar aanleiding van een schok in de gamewereld. Ja, bij mij is het gestopt bij de Commodore 64. Maar er zijn nog steeds gamers die met de PlayStation heel erg in de weer gaan. Sony stopt met fysieke spelletjes. He, dus vroeger kreeg je een schijfje, of tot nu toe kreeg je een schijfje of een cartridge of zo. Maar daar willen ze nu mee stoppen. Voortaan werkt het allemaal via het internet en met een code. Dus je hebt niet meer fysiek een spel in handen. En dat is slecht nieuws voor verzamelaars. Voortaan krijg je dus die code in plaats van een schijfje. Maar goed, mijn vraag dus aan jou is: welk computerspel was voor jou echt ronduit verslavend? Open de app, rechtsboven klik op AppOns. Koppersneller. En meedoen natuurlijk met de nieuwsquiz Koppersneller. Ik pak even de paparazzen erbij. Ja, er staat wel weer wat op het spel, hoor. Dat leuke... Ja, vandaag heb je er niet zoveel aan. Maar sowieso leuk om achter je vooruit te leggen. Ik heb het over het enige echte Rijnmond zonnescherm. Ja, dat is toch cool als je dan gewoon in de straat geparkeerd staat. Het zonnetje dat loopt lekker te stralen op al die geparkeerde auto's. En jouw auto blijft enigszins cool door dat Rijnmond zonnescherm. En ja, de buren denken ook van, hè? Maar die is nergens te koop. Nee, dat klopt. Dat is een verzamelobject. En die kun je winnen in de nieuwsquiz Koppensneller. Dat zonnescherm van Rijnmond. En als je die wint, dan maak je kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Ja, laat dat even bezinken. Nou, hier is die opgave.
1: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door naar...
0: Inmiddels worden de afspraken wel weer hervat. Maar goed, vanochtend was daar dus nog helemaal geen sprake van. Maar waarom gingen ze niet door dan? A, vanwege een wilde staking. B, vanwege een computerstoring. Of C, vanwege problemen met de riolering. Nee? Ja, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, moet die wel te doen zijn, denk ik. De boer op, ik breng je van bakje naar bammetje. Met niet alleen het laatste nieuws van bij jou om de hoek, maar ook met heerlijke muziek. Bijvoorbeeld van Laura Pausini.

Taubob, Nothing to Lose bij Radio Rijnmond in De Boer op. Daar luister je naar. Mario die stond net bij mij in de koffiecorner. En die wilde wel vertellen over de allereerste vakantie zonder ouders. En ze zei, Mario zei net tegen mij, mijn allereerste zomervakantie zonder ouders was met mijn vriend Peter in de staakcaravan van zijn ouders in Burg Haamstede. Zeeland, de provincie van de meeste zonuren, maar ik kan je vertellen, toen niet. Ondanks het rotweer hadden we het zo fijn. En na ruim 40 jaar later geen verre vakantieoorden meer voor ons. We komen nog steeds graag in Zeeland. En bij deze de groetjes aan mijn vriend Peter Smit. Nu, al die jaren hou ik nog steeds heel veel van jou. En ook nog groetjes vanuit Pernis, zei Mario vlak voordat de rit weer terugging naar Pernis. Nou, leuk verhaal, dankjewel. Ja, even naar. Ik las vanochtend het artikel over de zogeheten begeleiders. Die had je vroeger helemaal niet, maar tegenwoordig is dat dus zo. Hè. Je hebt je begeleiders, die zijn zelf ook een jaar of 20, maar die zijn professioneel. Die gaan dan mee op van die georganiseerde vakantietripjes voor jongeren. En natuurlijk vooral om de boel een beetje in de gaten te houden, dat het niet helemaal uit de hand escaleert. Maar goed, ze maken zich dus op voor een zomervakantie van veel scholieren, die voor het eerst alleen op vakantie gaan, zonder hun ouders dus. Kun jij je eerste vakantie zonder ouders nog herinneren? En zijn er misschien wel foto's van? En heb je die vakantieliefde, heb je die daaraan overgehouden? En zou Katie Kotti een nationale feestdag moeten worden? En zouden we daar misschien een andere feestdag voor kunnen inleveren? Zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben in de koffiecorner. En je weet het, hè. Het is allemaal heel makkelijk. Je hebt hem natuurlijk al lang gedownload. Voor je smartphone of je tablet of allebei. Want je hebt gewoon eigenlijk jouw regio in je kontzak zitten. Tenminste, als het om een smartphone gaat, hè. Nee, ik wilde iets zeggen, maar dan laten we dat maar even inslikken. Maar goed, als je hem gedownload hebt, dan heb je rechtsboven dat knopje, hè. En je hebt dus Rijnmond in je kontzak. Je kunt luisteren naar Rijnmond, maar je kunt ook reageren en meepraten en een reis maken naar de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op Apple's. Maak die jump.

0: geschreven door Leo Sayer. In 1974, Roger Daltrey, die je natuurlijk kent als de zanger van The Who. Hij heeft ook trouwens in 30 films gespeeld, hè? Maar dat werd het allemaal net niet. Hè? Dat iconische van The Who, dat heeft hij eigenlijk nooit geëvenaard. Maar gelukkig hebben we deze nog wel in zijn erfenis meegekregen. Giving It All Away bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10:30. Goedemorgen. Even een blik op de wegen. Blijft druk. Maar ja, vertel eens wat nieuws, Ruud. Nee, ik ga weer even een update geven. Want er is wel een en ander gewijzigd op de wegen in Zuid-Holland. Maar nog steeds wel vertraging op die A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prinsklausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar 20 minuten ben je langer onderweg. En vanuit Schiphol richting Den Haag, tussen knooppunt Hoogvliet en het Prinsklausplein, een kwartier extra. Dat heeft met een ongeluk te maken. De rechte rijstrook is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht, 20 minuten extra. De 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, een kwartier extra. Ruim 10 minuten ben je langer onderweg vanwege wegwerkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwdijk en knooppunt Gorkum. Het weer voor Zuid-Holland, het is even een ander weertype dan bijvoorbeeld gisteren en ook anders dan morgen. Vandaag is het menu bewolking en regen dat over de regio trekt. In de loop van de middag trekt die regen weer weg, dan klaart het geleidelijk op. Het wordt een graad of 21, staat wel een stevige wind. Vanavond en vannacht opklaringen en dan blijft het droog bij minima tussen de 12 en 16 graden. En morgen droog met flink wat zon, het wordt dan maximaal 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een containerschip is tegen de Spijkenisse brug gevaren. Dat gebeurde een half uurtje geleden. Het schip was op weg naar de Tweede Maasvlakte en door nog onbekende oorzaak is het schip dus tegen de brug aangekomen. Zowel de brug als containers aan boord van het schip die zijn beschadigd. Zowel het scheepvaartverkeer als het autoverkeer over de brug heeft eigenlijk geen last van de botsing, kan gewoon doorgaan. Rijkswaterstaat en het havenbedrijf doen onderzoek. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook zijn er voor vandaag opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen geen toegang meer tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet bereikbaar. Dat is nu opgelost. Hoe lang het nog gaat duren voordat alle problemen de wereld uit zijn, kan het ziekenhuis niet zeggen. En 1 op de 4 jongeren deelt meer informatie met een chatbot dan met familie of vrienden. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Nou, bijna de helft van de ondervraagden gebruikt dagelijks kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT of Google Gemini. Nou, veel van die jongeren die geven aan dat die gesprekken met die AI-bots eigenlijk best wel goed aanvoelen. Dan misschien zelfs nog wat beter dan met echte mensen. Nou, een kwart van hen deelt daarom meer informatie of persoonlijke informatie met die AI-bots dan dat ze zouden delen met mensen die heel dichtbij hen staan. Bijvoorbeeld over mentale gezondheid, daten of intimiteit. Sommigen omschrijven zo'n AI-bot zelfs als een terugpratend dagboek of een intieme vriend.
0: Ja, er zijn zat science fiction films gemaakt, hè, over kinderen die met zo'n intelligente pop een hele relatie opbouwen en zo. En het is geen science fiction dus meer. Hè.
1: Kijkt moeilijk.
0: Ondertussen zijn
1: je vindt er iets van.
0: Ik hoor er niks van te vinden, want ik word geacht neutraal te zijn. Maar je zou wel kunnen zeggen, met al dat delen van namen en gevoelens en zo. AI is lekker aan het mijnen.
1: Binnenhalen van informatie.
0: Binnenharken van informatie,
1: En je weet niet waar het heen gaat.
0: Nee, dat weet je ook niet. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, Jean Par.
2: Met een grote R.

0: Ja, die gaf ik net nog aan Karin. Die kwam eventjes langs en die vond wel wat van het vuurwerkverbod. Dat nu toch echt vorm gaat krijgen, het landelijke vuurwerkverbod. En Karin die zei, ja, weet je, ik vind het wel jammer. Want mijn intentie was nooit om de boel te verstieren, maar gewoon gezellig met mijn familie zo'n stierpotje aan te steken. Maar goed, het landelijke vuurwerkverbod gaat in. Maar denk je dat het verschil gaat maken? Nou, open maar even de app. Rechtsboven kun je klikken op App Ons. En dan sta je als bij toverslag sta je naast me in de koffiecorner. En kun je meepraten. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw eerste vakantie zonder je ouders. Ja, ik las een mooi artikel over begeleiders die zich dan opmaken voor de zomervakantie van veel scholieren die voor het eerst alleen op vakantie gaan zonder hun ouders. Denk aan culturele steden als Gersonisos, Salau, Benidorm. Kan jij je eerste vakantie zonder je ouders nog herinneren? En sterker nog, zijn er ook misschien wel foto's van? Nou, stuur die dan maar even op via de app. Rechtsboven klik op App Ons. En zou Ketty Kotti een nationale feestdag moeten worden? En zouden we daar een andere feestdag misschien voor kunnen inleveren? Ik hoor graag je mening. En doe vooral de groetjes, hè, want Sieren wil dat. Sieren wil dat wij met elkaar elkander groeten op straat, wildvreemden. Maar je mag ook aan een bekende de groetjes doen. Even voor één keertje de groetjes doen. Hè? Het gebeurde vroeger heel vaak op de radio. Wil je nog aan iemand de groetjes doen? Nou, je mag nu voor één keer. Via de app. Rechtsboven klik op App Ons en meedoen met de nieuwsquiz. Sneller. Ja, en daar... Vandaag niet zoveel aan, maar morgen weer wel. Dat is dat geweldige verzamelobject, het enige echte Rijnmond zonnescherm. Ja, hoe cool is het als je je auto beschermt door onder je voorruit een reflecterend zonnescherm te leggen van Rijnmond? Daarmee laat je zien dat je bij die leuke Rijnmond Club zit en je stapt niet je klamme wagen in. En als je dat zonnescherm wint, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is serieus hoor. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam.
1: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door naar...
0: Ja, waarom gingen die afspraken in het Maastadziekenhuis niet door? A, vanwege een wilde staking. B, vanwege een computerstoring. Of C, vanwege problemen met de riolering. Wat zou dit nou weer zijn? Nou, ik heb het over het antwoord, hè, want dit kennen we natuurlijk wel. Ik doe me gelijk denken aan die film Trainspotting. Want die werd begeleid met deze muziek. Dit is Iggy Pop natuurlijk. En Lust for Life.

0: Meredith Brooks en Bitch hoorde je hier bij Radio Rijnmond. Ja. Meest vriendelijk, hè? Dat zou je toch niet zeggen als je iemand zomaar op straat tegenkomt? Nee, dan groet je iemand toch? Vroeger hadden mannen met name natuurlijk de hoed. En die nam je dan af. Goedemorgen, goedemorgen. Nou ja, er wordt in ieder geval nog wel gegroet naar elkaar bij mij in mijn keutelgemeente. Maar wat zijn jouw ervaringen eigenlijk? Ja, Siri is natuurlijk met een campagne gestart. En jij mag gewoon bij wijze van hoge uitzondering de groetjes doen op de radio. Dus open de app en kom er langs. Hoef dus niet per se naar een bekende, maar ook naar een wildvreemde. Iemand die je hoog hebt zitten. Voor jou een wildvreemde, maar wel een bekende. Nee, snap wat ik bedoel. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Groet iemand. Groepersneller. En doe op de valreep vooral even mee met de nieuwsquiz. Want ik heb dat leuke zonnescherm voor je in de aanbieding van Rijnmond, die je achter je vooruit kunt leggen. Zodat je je handjes niet verbrandt als je het stuurbeet pakt, hè? Zo, van vorige week. En je vergeet het dan weer zo snel, hè? Maar oei, oei, oei. Nou, dat zonnescherm, dat kun je winnen. Sowieso een leuke collectors item. En als je die wint, dan maak je ook kans op de maandprijs. Dit is de opgave.
1: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door naar...
0: Ja, waarom gingen die afspraken in het Maastadziekenhuis niet door? A, vanwege een wilde staking. B, vanwege een computerstoring. Of C, vanwege problemen met de riolering. Maak kans op dat leuke zonnescherm. En misschien wel aan het einde van deze maand dat jaarabonnement voor de Diergaarde in Rotterdam.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Kerk is het 18 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. 11 uur is het, de boer op, acte 3. En dit uur gaan we gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van Open Rotterdam, de omroep voor Rotterdam. En ik ben benieuwd of ik jou straks in de uitzending heb als winnaar natuurlijk van die geweldige prijs.

0: Het is een collectors item namelijk. Het enige echte Rijnmond zonnescherm. Ja, en natuurlijk kun je ook meepraten over van alles en nog wat. Daar ga ik zo meteen nog wel wat meer over uit de doeken doen. Eerst het laatste nieuws. Krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. Een containerschip is tegen de Spijkenisse brug gevaren. Dat gebeurde rond 10 uur vanmorgen. Het schip was op weg naar de Tweede Maasvlakte. Door nog onbekende oorzaak is het tegen de brug aangekomen. Zowel de brug als de containers aan boord van het schip hebben schade opgelopen. Zowel het scheepvaartverkeer als het autoverkeer kan gebruik maken van de brug. Geen last van vertraging daar. Rijkswaterstaat en het havenbedrijf doen onderzoek. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook voor vandaag zijn opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen onder meer geen toegang tot de patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet bereikbaar. Hoe lang het gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, kon het ziekenhuis niet zeggen. In Rotterdam-Alexander is deze week een record hoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand verdacht gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel bedoeld was, is alles in beslag genomen en vernietigd. De handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van de snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net één dag oud. Een dag eerder werd namelijk in Utrecht een partij van 69.000 dozen in beslag genomen. Dat was toen het nieuwe record. In Vlaardingen is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Schiedamse dijk. De bestuurder van de wagen kon snel genoeg uitstappen en raakte niet gewond. De brand is ontstaan in de motor. De wagen is volledig uitgebrand. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vanmiddag eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt ook de zon vaker door. Het is 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie van Zuid-Holland. Files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer te vinden op de A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 10 minuten. 3 rijstroken zijn dicht na een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen de havens 41, 152, 100 en Hoogvliet. Nu nog 5 minuten vertraging, maar dat zou wel eens flink kunnen gaan oplopen. Dan de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum tussen Knoopendel en afrit Arkel, 10 minuten. Kwartier ben je langer onderweg op de 20. Hoek van Holland richting Gouda tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En de 27 staat er ook nog bij. Daar wordt gewerkt aan de weg, hè. Dus is wel wat vertraging. Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen. Hou rekening met een kwartier extra. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik geef je nog zometeen 1 hint. Kan je op de valreep meedoen?
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
11: Slag, dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De Boer op. Ruud de Boer.

0: Even de keel schrapen. Jimmy Cliff. En Reggae Night bij Radio Rijnmond in De Boerop. Deel 3, luister hier naar. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Eens even kijken hoor, wie stond net bij mij in de koffiecorner? Oh ja, Jan, die wilde wel eventjes een beklag doen over het verdwijnen van het gratis OV voor ouderen. Ik heb dat begrepen, zei hij net tegen mij, dat het nieuwe college het gratis OV voor ouderen wil afschaffen in Rotterdam om 3,3 miljoen te besparen. Afgezien van het feit dat het een schandalige, asociale beslissing is, gaat het om een kleine besparing waarmee het beetje levensgeluk van veel mensen ontneemt. Velen kunnen het simpelweg niet betalen. Geen ritje meer naar de stad, geen boodschappen meer doen op de markt, afhankelijk worden van je buren voor bezoek aan het ziekenhuis. En bij mooi weer geen ritje meer naar Hoek van Holland. Dus Jan die wilde daar wel even wat van zeggen en van vinden. Nou, dat is bij deze gebeurd, Jan, zei ik net tegen hem. En dan een lekker bakje koffie. Dus, even kijken hoor. Er zijn ook wel wat meer reacties binnengekomen op dat vuurwerk. Marjan uit Dordrecht die vindt het echt heel erg jammer dat toch een kleine groep het verknalt voor mensen die gewoon alleen maar een beetje leuke sierpotjes willen afsteken met het vuurwerk. Maar goed, het is zover. Hè. Er is dus een landelijk vuurwerkverbod. Maar wat gaan we ervan merken komend jaar, denk je, bij de komende jaarwisseling? Gaat het verschil maken? En kun jij je allereerste vakantie zonder je ouders nog herinneren? Ja, verhalen zijn van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Koppensneller. En op de valreep kun je meedoen met de Nieuwsquiz Koppensneller. En er staat nu in de prijzenkast staat het enige echte Rijnmond zonnescherm. Die kun je onder je voorruit leggen van je auto. En hij is natuurlijk helemaal in Rijnmond stijl. Dus je maakt er ook de blitz mee in de straat hoor. En dan laat je zien dat je bij de Rijnmond Club hoort. Nou, en het is een verzamelobject. Ook nog eens een keer. En als je geen auto hebt, je kunt hem ook voor allerlei andere verkoelende dingen gebruiken. Geen zorgen. En als je dat zonnescherm in de wacht sleept, dan maak je ook kans op de maandprijs. En dat is natuurlijk dat jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Nou, op de valreep, meedoen. Hier is het fragment. Ik laat een nieuwskop horen. En die is gesneld.
1: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door naar...
0: Ja, waarom gingen die afspraken in het Maastadziekenhuis dan niet door? A, vanwege een wilde staking. B, vanwege een computerstoring. Of C, vanwege problemen met de riolering. A, B of C. Het is aan jou. En mijn AI-assistent die stapt net van de lader af. En die gaat met zijn metalen vingers zo meteen vroeten in die hoge hoed. Dus zorg er wel voor dat je opneemt als die je belt. Hè? Want dan heb je in ieder geval dat zonnescherm te pakken. Dit is Vanessa Paradis.

op de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt.

0: up above. Dark Before the Dawn van Son Jeu bij Radio Rijnmond. Weer tijd voor het moment suprême. Uur u, ora est. Wie gaat er vandoor met dat geinige zonnescherm van Rijnmond? En maakt kans aan het einde van de maand op misschien wel die maandprijs. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. We gaan naar Hellevoetsluis, toch? Nico, goedemorgen.
1: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Ik laat je nog even het fragment horen. Even kijken of anderen nog mee kunnen puzzelen.
2: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastadziekenhuis niet door naar...
0: Gingen die afspraken in het Maastad ziekenhuis niet door? A, vanwege een wilde staking. B, vanwege een computerstoring. Of C, vanwege problemen met de riolering. Nou, Nico, verlos me.
1: Ja, computerstoring.
0: Een computerstoring, is dat correct en tevens juist?
2: Ook deze ochtend gaan de afspraken in het Maastad ziekenhuis niet door na een computerstoring. Ja.
0: Er schijnt wel weer beweging te zitten in die situatie, Nico. Maar je ziet maar weer hoe afhankelijk we zijn geworden, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, hoe is het in het Hellevoetsluizen?
1: Regenachtig.
0: Regenachtig, ja.
1: Kom met bakken naar beneden.
0: Oh, echt? Is het zo erg bij jou? Want het moet, moet Rotterdam nog bereiken in ieder geval. Ik zie het nog niet helemaal. Maar bij jullie hebben we er last van.
1: Ja, vanmiddag zou de zon komen.
0: Ja, en wat waren de plannen voor vandaag?
1: Nou, niet veel. Gewoon een beetje op de camping. Als het lekker weer wordt, zitten we buiten.
0: Hey, en hoe groot is die caravan van je? Of die staakcaravan? Is het een staakcaravan?
1: Ja, staakcaravan, 7 meter.
0: Zo, dan kun je lekker je kont inkeren, zeg.
1: Ja, zeker.
0: En hoe lang sta je er al?
1: Nou, 25.
0: Oh, dus jij kent elk grasprietje en elke tak uit je hoofd.
1: Beetje wel.
0: Nou, het goede nieuws, Nico, is dat inderdaad achter de wolken schijnt altijd de zon. En dat gaat straks ook wel weer tevoorschijn komen. En er komen weer mooie dagen aan, toch?
1: Ja, inderdaad. Nee. Ja, volgende week wordt het warm, hoor.
0: Ja, nee, daarom. Nou, hou het hoofd koel en geniet ervan, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Dag, Nico.
1: Dag.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Nico, lekker vanaf de camping. Nou, vandaag misschien niet lekker, maar straks wordt het alweer beter. Ik begin aan het denken, ik heb ernaast gegrepen. Morgen speel ik het spel natuurlijk gewoon weer. En dan weer kans op die mooie prijzen. Dit is ABC en All of My Hearts.

0: Ja, als ze een regendansje gaan doen, dan gaan we ook een zonnedansje doen natuurlijk. Sunny Days hoorde je van Armin van Buuren bij Radio Rijnmond. Het is 11:30. Goedemorgen. De boer op, daar luister je naar. En dit is de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Meter en Afrit Leerdam heb je te maken met 10 minuten vertraging. En tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorinchem nog eens 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 minuten. Een vrachtwagen met pech zorgt voor enige vertraging op de 16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Afrit Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is afgekruist voor de veiligheid. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht 10 minuten. De 27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem een kwartier extra. En dat heeft natuurlijk te maken met de wegwerkzaamheden. Ja, het weer voor Zuid-Holland. Ik zei het al, hè, de sunny days. Nou ja, dat gaat ook wel gebeuren hoor, want vanmiddag klaart het enigszins op. Maar ja, dat trekt wat regen over de regio. Het wordt maximaal 21 graden. Er staat een stevige wind. Vanavond en vannacht opklaringen. En het is droog bij minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen is het droog met flink wat zon bij maximaal rond 22 graden. En de komende dagen is het wisselend bewolkt met temperaturen tussen 21 en 23 graden. En vanaf zondag bestaat er kans op wat regen of een bui. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In de stad in het Haringvliet op Grey Overlakke is een ontploffing geweest van in de kelder van een woning. In de pand was lekkage ontstaan. Nou, in die kelder kwam het water in contact met wat van die thuisbatterijen en die zijn daardoor ontploft. Het gaat om de kelder van een 2-onder-1-kap-woning. Uit de andere woning kwam rook naar buiten, maar uiteindelijk bleek er geen brand te zijn. De brandweer heeft de thuisbatterijen naar buiten gehaald. Gaat nu kijken hoe ze kunnen worden gekoeld en afgevoerd. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. Een van de twee is gepakt door een politiehond, de ander is nog zoek. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat, dat ze een rolluik omhoog hadden gekregen en een ruit hadden ingeslagen, hadden ze binnen een paar minuten de tas gevuld met dure spullen. Op een scooter gingen ze er vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudseplein. Een politiehond greep een van de twee vluchtende inbrekers. De gestolen juwelen zijn inmiddels ook teruggevonden. En de Amerikaanse politie heeft op het platteland van de staat Ohio 16 verwaarloosde kinderen uit hun woning gehaald. De jongens en meisjes van tussen de 1,5 en 18 jaar oud zaten mogelijk 4 jaar lang het grootste deel van de dag bij elkaar opgesloten in een kamer van 4x4. Dat zeggen de autoriteiten. Twee ouders en twee grootouders zijn opgepakt, worden verdacht van kindermishandeling. Het lijkt erop dat de kinderen allemaal familie van elkaar zijn. Ze stonden nergens ingeschreven, gingen ook niet naar school. En sommige kinderen konden nauwelijks praten, merkte geschokte agenten toen ze de kamer binnenkwamen. De procureur-generaal zei van ja, de bevrijde kinderen leken bijna op wilde dieren. Een weerzinwekkend tafereel. Nou, hij maakte niet bekend hoe de kinderen in de woning werden vastgehouden, maar zei wel dat er geen kooien in de huis werden gevonden.
0: Ongelooflijk. Ja, als je het zo voorbij hoort komen.
1: Ja, maar aan de ene kant zou je zeggen only in America.
0: Nee, helaas.
1: Maar we hebben
0: dat niet
1: in Drenthe natuurlijk ook gehad.
0: Ik wou zeggen, we hebben onze eigen versie gehad. Ja, ja. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu de Pet Shop Boys.
2: Radio met een grote R.

0: without you. Louis Capaldi en Pointless bij Radio Rijnmond. 11:30 is het geweest. Dan gaan we altijd even gluren bij de buren. En dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is. En vandaag steeg ik mijn licht op bij de redactie van Open Rotterdam. Daar zit programmamaker Zoe Pinto in Neto. Zoe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, gewoon weer aan het werk, hè? Terwijl jullie hebben het namelijk heel druk gehad gisteren met prachtige reportages over Kitty Kottie.
1: Ja, zeker. We zijn eigenlijk door heel de stad geweest om van alle vieringen, en dat waren er heel veel dit jaar, om daar verslag van te doen.
0: Ja, ja, het thema is, of in het teken van cultuur zijn wij samen. Vol herdenken, vieren natuurlijk. Ja, wat zijn de opvallendste dingen die je hebt gehoord?
1: Ik merkte dat er heel veel jonge mensen dit jaar aanwezig waren. Dat was in voorgaande jaren wat minder. Maar er was ook een heel uitgebreid programma met allemaal bekende artiesten op het Schouwburgplein, waar heel veel jongeren op afkwamen. Dus dat was hartstikke leuk om te zien dat ze toch betrokken zijn bij Kitty Kottie en de cultuur en het vieren van de vrijheid eigenlijk.
0: Ja, ja. De uitspraken van de minister-president waren natuurlijk ook vrij belangrijk. Er gaan natuurlijk stemmen op om Kitty Kottie gewoon een nationale, een herdenkings- of een feestdag te maken.
1: Ik zou zeggen een feestdag.
0: Ja, precies. Laten we de vrijheid vieren, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Ja. Herdenken, dat doen we de dag ervoor. Ja. Daarbij stilstaan, dat is hartstikke belangrijk, hè, om te herinneren wat alle mensen die voor ons kwamen hebben doorgemaakt. Dat doen we op 4 en 5 mei natuurlijk ook. Mm-hmm. En 1 juli vieren we gewoon met z'n allen dat we vrij zijn.
0: Ja.
1: En dat werd gisteren heel uitgebreid gedaan. Onder andere in het wijkpark Oude Westen. Daar kwam ik een mevrouw tegen. En die had voor haar hele familie van 30 mensen was ze maanden mee bezig geweest om zelf alle traditionele outfits te maken. En die waren prachtig.
0: Te gek, ja.
1: Ja. Op Zuid ging ik langs bij een workshop Anissa vouwen. En dat was de allereerste Anissa die ik ooit zelf heb gevouwen.
0: Ja, want wat is een Anissa? Anissa schrijf je, maar wat is het?
1: Ja, een Anissa is een hoofddoek. Die wordt met stijfsel, met tapioca-meel, helemaal stijf gemaakt. En dan kun je vervolgens allemaal vouwen erin maken. En hoe de punten van de Anissa staan, dat betekent iets. Er werd een codetaal gesproken met de Anissa. En de Anissa die ik gisteren heb gemaakt, die kun je zien natuurlijk op openrotterdam.nl.
0: Ja, ik zie hem al staan, ja.
1: Die betekent let them talk.
0: Oh, wat goed.
1: Laat ze maar praten.
0: Ja, want de tot slaaf gemaakten mochten niet met elkaar communiceren. Daardoor speelde muziek natuurlijk een ongelooflijke belangrijke rol. Maar ook inderdaad die geheime boodschappen.
1: Ja, in de kleding, dus met de hoofddoeken.
0: Ja.
1: Maar ook soms in het haar, bijvoorbeeld.
0: Mag je de Anissa het hele jaar doordragen? Of is het echt alleen maar voorbehouden aan die dag?
1: Nee hoor, die mag je eigenlijk altijd dragen. Ja. Ook op verjaardagen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Vaak heeft de jarige dan een hele mooie kotto aan. Hè? Dat is de outfit met een Anissa.
0: Ja.
1: Dus dat mag altijd, ja.
0: Ja. Ja, ik verwacht de volgende keer jou wel te zien. Je hebt hem thuis laten liggen, volgens mij. Sorry.
1: Ja, ik heb hem thuis laten liggen. Ja,
0: heel goed.
1: Ik heb hem meegenomen en op mijn kast gezet.
0: Ja, wat
1: zo
0: goed.
1: Zo mooi.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou, je was er wel echt tevreden over. Nou, de reportage is inderdaad te zien bij jullie op de site en op tv. Natuurlijk openrotterdam.nl. En natuurlijk al die interviews. En jullie hebben echt een enorme indrukwekkende collage gemaakt van deze bijzondere dag. En dat moet iedereen maar eens even lekker gaan bekijken op openrotterdam.nl. Zoe, tot de volgende.
1: Yes, dankjewel, Ruud.

vind het zo leuk dat Claudia, een van de trouwe luisteraars van Rijnmond, helemaal in de gloria is. Die wordt helemaal blij van de muziek die we aan het draaien zijn. Zegt ze net, oh, ik ben helemaal happy deze ochtend. Ondanks dat er al 3 keer bij mij is aangebeld. Wat eigenlijk bedoeld was voor de buren. En mijn grof vuil ook nog niet is opgehaald. Maar het maakt mij allemaal niks uit. Nou, dat vind ik goed om te horen. Hans stond net bij mij in de koffiecorner en die zei tegen mij... Nederlanders, over het vuurwerkverbod... Nederlanders zijn een eigenwijs volk. Ik denk dat er nog velen zullen zijn die met de komende jaarwisseling... ondanks dat vuurwerkverbod gewoon vuurwerk gaan afsteken. Ik heb gisteren de hoge meneer van de veiligheid gehoord... die alles wil afschaffen en verbieden, alles voor de veiligheid. Maar hij en zijn kompanen vergeten dat vuurwerk afsteken ook gewoon leuk kan zijn... En het vuurwerk afsteken kan ook gebruikt worden als protest. Alles maar steeds verbieden heeft geen zin, zo zei Hans net tegen mij. En dat wekt ook meer agressie. Wel oplossingen en praten. Zoek het volk op. Niet vanuit hoge torens moeten worden beslist. Agressie tegen hulpverleners, dat kan natuurlijk gewoon niet, dat is zeker. Zelf steek ik geen of nauwelijks vuurwerk af, maar ik hou wel van de traditie. En ik denk niet dat het te handhaven is. Ann stond net bij mij in de koffiecorner en het ging over groeten. Ik doe de hartelijke groeten aan mijn innig geliefde Erik Lagewaard... die hard aan het werk is. En Hans die stond net bij mij in de koffiecorner... die zei helaas geen foto's, maar mijn eerste keer alleen op vakantie... zonder ouders was ik samen met een vriend. En daar kwamen we een paar Engelse meisjes tegen. Ja, en dit is wat hij net tegen mij zei in de koffiecorner. Degene met de grotere voorgevel, daar ben ik 2 weken mee op pad geweest. En later werd ze bekend... Haar naam was Karen Sam Fox. Mag jij raden wie dat was? Ja, ik denk dat ik wel weet wie je bedoelt. Maar ja, foto's, Hans. Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval wel fijn om jouw vakantieverhaal te horen. Hè? Dus laat het vooral weten. Misschien doe ik het morgen wel weer, hoor. Dus neem alvast iets in je gedachten. Misschien kun je alvast eventjes gaan grabbelen in je la... of voor foto's van je allereerste vakantie zonder ouders. Dan doen we het morgen gewoon nog dunnetjes extra. Zometeen lunchbreak, maar tot die tijd... Love Affair and Everlasting Love.

0: Ja. Specialiseert in ruimtevaart, specifiek Mars. Maar ik wil het met haar eens over hebben van ja, ik hoor er zo weinig meer over dat ze nog gezien worden. Worden ze nog wel gespot en zijn ze er? En wat zou dat dan kunnen zijn?
1: Ja.
0: Nou, bij Artemis gooi je er een kwartje in. Je bent nog niet helemaal
1: verwegen. Nee, dat weet ik. Alleen, zij is wel heel erg van de feiten. Hè?
0: Dus, ja, nee, daarom. Dus ik zei ook van, wil het niet belachelijk maken, maar ik wil gewoon weten.
1: Nou ja, belachelijk. Ik denk niet dat. Ik denk wel dat er ander leven is, ja, dat, in het universum.
0: Maar weet maar dit. Van, een minuscuul
1: beetje
0: weten.
1: Ja, weet ik. Maar alleen, de afstanden zijn zo groot dat de kans is dat we bezoek hebben dat die niet heel is.
0: Ja, ze zei wel heel grappig van, nou ja, je hebt hier natuurlijk vervelende tieners die geintjes uithalen. Wie zegt dat je op een andere planeet die ook niet hebt, dat ze eventjes komen, ja. En dan weer
1: dat
0: dan
1: zou weer wel een leuke biet zijn, inderdaad. Ja,
0: precies.
1: Nou ja, misschien moet je het zometeen ook even hebben met haar. Ik weet niet of ze hem gezien heeft over de nieuwste film van Steven Spielberg.
0: Daar is ze nog steeds niet heen gegaan. Maar ze zegt dat elke keer kwam er iets tussen. Maar die wil ze heel graag zien. Oh, maar ook om aan te geven, het speelt nog steeds dat hele.
1: Ja, hij had 30 jaar eerder moeten maken.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik wel. Oh, ja. Ja, ik ben hem gezien namelijk afgelopen weekend.
0: Hij is een beetje blijven steken dan, meneer Spielberg.
1: Want het zat verder technisch heel goed in elkaar. Okay. Dus maar goed, er kwam natuurlijk weer het nodige Amerikaanse patriotisme bij kijken.
0: Dat is
1: het
0: altijd wel erbij, inderdaad.
1: Dus de tieten helikopters en nou ja. Maar dat verhaal, ja. Nee, nou ja, goed. Je moet het zelf maar gaan bekijken.
0: Ik ga eens kijken. En we gaan het ook hebben over betaald parkeren invoer in bijna heel Rotterdam.
1: Ja, ja.
0: En als een soort klein dorpje lijkt Nesselanden zich als een soort Asterix en Obelix ze lijken willen verzetten.
1: Ja, maar
0: daartegen.
1: Er ligt een coalitieakkoord natuurlijk. Dus succes ermee.
0: Precies. Ja. Nou, dat willen we, willen we ze wensen. Nou ja, we gaan even kijken wat zij denken of het inderdaad iets uit gaat halen. En de lunchplaat.
1: Ja, de lunchplaat.
0: Daar ben ik ook nog naar op zoek. Ja, ik vind het een beetje een vreemd verhaal. Ik heb even navraag gedaan bij onze spelletjes des deskundige Dave Datema.
1: Ja.
0: In Amerika worden bepaalde spelletjes niet meer gespeeld. Het is Yu-Gi-Oh! Ja. Dat is met een kaartspelletje een soort Pokémon-achtig spel, omdat de deelnemers te veel stinken. Die mensen zitten dan zo in dat spel dat ze vergeten te douchen, andere kleding aan te trekken.
1: Nou ja, iets met wilde frisheid van die moeder. Dus nou ja, kom maar op met je lunchplaat.
0: Precies.
1: Ik ben benieuwd naar de inzendingen.
0: Ik ook.
1: Naar de frisse inzendingen van de luisteraar.
0: En gelukkig is het allemaal op afstand. Ja.
1: Open de app en klik op
0: Apple.
1: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Waar we zo meteen de deuren openen van de enige echte gezelligste kantine in de regio. Die van Lunchbreak, de beste muziek uit de jaren 80 en 90. Met één muzikaal gaatje dat ik overhoud voor, hoe zal ik het zeggen, stinkende mensen. En natuurlijk, ik ga ook nog even bellen met Artemis, want het is vandaag Wereld-UFO-dag. En wat heeft zij daarover te zeggen? Maar eerst nieuws.

0: met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
1: Goedemiddag. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag helemaal plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij die reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten ook de systemen nog worden gemeten en getest. Mocht er nog meer tegenvallers opduiken, dan kan het wel eens zo zijn dat maandag pas weer het eerste treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De spoedeisende hulp van het Maastadziekenhuis in Rotterdam is nog altijd niet open vanwege een computerstoring. Ook zijn er voor vandaag opnieuw operaties geschrapt. De polykliniek is wel weer operationeel. De problemen van het ziekenhuis begonnen gisteren na een test met de noodstroom. Daarna hadden artsen onder meer geen toegang tot patiëntendossiers. Ook was het ziekenhuis telefonisch niet te bereiken. Hoe lang het gaat duren voordat alle problemen zijn opgelost, dat kon het ziekenhuis vanochtend niet zeggen. Twee inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Rotterdam-Noord. De inbraak was bij een juwelier aan de Noordmolenstraat. Nadat ze het rolluik omhoog hadden gedaan en een ruit hadden ingeslagen, hadden ze binnen een paar minuten een tas gevuld met juwelen. Op de scooter gingen ze vandoor, maar die vluchtpoging eindigde op het Goudse Plein. De politiehond greep daar een van de vluchtende inbrekers. De andere is nog zoek. De gestolen juwelen zijn inmiddels wel teruggevonden. In Rotterdam-Alexander is deze week een record hoeveelheid snus in beslag genomen. Dat is een zakje waarmee je nicotine binnenkrijgt door het onder je bovenlip te stoppen. Agenten zagen iemand gedrag vertonen bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen troffen ze 80.000 dozen met van dat snus aan. Omdat die hoeveelheid duidelijk voor de handel was bedoeld, is alles in beslag genomen en vernietigd. De handel in snus is namelijk verboden. De rekening voor het vernietigen van die snus wordt neergelegd bij de eigenaar. Het record voor de inbeslagname was net één dag oud. Een dag eerder werd in Utrecht een partij van 69.000 dozen snus in beslag genomen. Dat was toen het record. Het weer. Vanmiddag wordt het eerst grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Dan breekt ook de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Er zijn nog een aantal kleine vertragingen in de regio op de A15. Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel sta je 5 minuten vast. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Rotterdam Centrum. Daar staat een kapotte vrachtauto en is de rechte rijstrook dicht. Daardoor sta je 5 minuutjes vast daar. En een iets langere file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Daar sta je ruim 10 minuten vast vanwege wegwerkzaamheden.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers!
5: Aan tafel! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak.
7: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Ik weet niet hoe het gaat, maar het is toch leuk als je iemand helemaal de zenuw hebt gewerkt dat je een heel liedje eraan over hebt gehouden. She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. En daarmee zijn we begonnen. Het is 11:11. Dat betekent dat de deuren van de gezelligste, lekkerste, fijnste kantine van de regio zijn geopend. Namelijk die van Lunchbreak. En wat kun je allemaal verwachten tot 2:00? Nou, het is vandaag Wereld UFO-dag. En ik dacht, ik ga eens bellen met Artemis Westerman. Zij is gespecialiseerd in ruimtevaart en is met haar bomen over het bestaan van UFO's. En wat zijn het dan? En ik hoor er zo weinig over de laatste tijd. Worden ze nog wel gespot? Nou, daar ga ik het allemaal met haar over hebben. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek meegenomen uit de jaren 80 en 90 en nu. Maar één nummer, daar kan ik jouw hulp heel erg goed bij gebruiken. Het is een beetje een onsmakelijk verhaal. Het is een wereld die ver van mij afstaat. En als dit verhaal klopt, dan ben ik er heel erg blij mee. Het gaat namelijk over stinkende spelletjesspelers. Ja, het gaat over het spelletje, het kaartspel Yu-Gi-Oh! En er zijn verschillende toernooien, zijn daar ook in, ontzettend populair wereldwijd. En in de Amerikaanse staat Oregon hebben ze besloten dat verschillende toernooien van dit ontzettend populaire spel niet meer doorgaan. Om een beetje vieze reden, de deelnemers stinken. Heel erg. En dan heb ik het eventjes nagevraagd aan spelletjesexpert hier op de redactie, de enige echte Dave Datema. Die zegt, ja, dat heeft bijna een soort verslavend effect is dat wat die spelers hebben. Ze zetten ze zo in dat spel dat ze hun persoonlijke hygiëne gewoon helemaal vergeten. Niet douchen, bijna soms ook niet slapen. Sommige toernooien zeggen zelfs willen dat je bijna kunt aantonen dat je hebt geslapen. En de regels zijn ook, als je mee wilt doen, moet je gedoucht zijn, schone kleren hebben aangetrokken en ja, niet iets hebben tegen deodorant. Nou, welk nummer vind je hier goed bij passen? Misschien iets met geur, iets met smel of iets met spelletjes? Nou, ik help je een heel klein beetje, maar ja, je hebt mijn hulp daar niet echt bij nodig. Ik ben heel erg benieuwd waar jij mee komt. Wie weet hoor je die zometeen dan wel. De enige echte lunchpraat hier bij Lunchbreak. Wie je zometeen sowieso ook hoort, is een hele fijne samenwerking tussen David Guetta, de oude mannen van Alphaville, en de nieuwe talent Eva Max. Maar omdat het buiten zo druilerig is en een beetje grijs en grauw, nou, daar zorg ik toch voor wat zon. Nou, ik niet. Dat doet Juanes met zijn La Camisa Negra.

0: David Guetta. Alva Veel en Eva Max maakten deze versie van Forever Young. Het is bijna 10 minuten voor 1:30. En elke dag is het wel een dag van, nou, ik heb ze zelf nooit gezien. Maar verschillende mensen in de wereld wel. En dan heb ik het over UFO's. En vandaag is dus Wereld UFO-dag. Nou, dan vind ik het altijd een leuke gelegenheid om Artemis Westenberg te bellen, ruimtevaartdeskundige, en haar hier wat over te vragen. Goedemiddag, Artemis.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik dan meteen maar met het begin beginnen. Wat is een UFO? Moet ik dan denken aan wat ik uit de films ken van Hollywood? Zo'n vliegende schotel, lijkt een beetje op een frisbee. Daar komt zo'n E.T.-achtig mannetje aan uitzetten. Is dat waar ik meteen aan moet denken met UFO's?
1: Nou, volgens mij hebben we daar nog nooit een echte foto van gehad. Maar het is op zich wel een unidentified flying object. En ja, dat kan van anders eigenlijk zijn. Dus misschien ook wel ooit die schotel. Ik heb even nagekeken. In Nederland hebben we er toch gauw 100 per maand, als ik het wel heb.
0: Per maand? En daar
1: zijn,
0: wauw.
1: Ja, 1 tot 4 daarvan zijn echt opmerkelijk. De andere zijn verklaarbaar. Dat is dan toch, weet ik het, een drone, een vliegbeweging van een vliegtuig, een satelliet die verkeerd wordt gezien. Soms zelfs het licht van een planeet, wat bijzonder helder is die nacht, waardoor dat tot verwarring leidt. Maar ook in Nederland hebben we dat wel. We hebben er ook een meldpunt voor. Een meldpunt,
0: ik wou net zeggen, en wie onderzoekt dat dan? Wie gaat er dan op af om te kijken wat het dan zou kunnen zijn? Want je bent altijd te laat als je gaat onderzoeken.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo. Maar ja, mensen zijn ook wel, als ze denken dit is echt bijzonder, dan maken ze natuurlijk ook filmpjes tegenwoordig. Kan makkelijk met onze telefoons. Foto's. Ja, en er zijn wat regels, zal ik maar zeggen, waar je zelf naar kunt kijken. Van zijn de bewegingen niet vloeiend, maar heel erg hoekerig. Hè, dus op 90 graden. Dan is het waarschijnlijk toch geen vliegtuig. En waarschijnlijk zelfs ook geen drone. Zo zijn er allerlei dingen waar je zelf naar kan kijken voordat je het meldt. En als het gemeld wordt, ja, dan wordt het onderzocht door mensen die daar gewoon mee bezig zijn. Hobbymatig. Maar we zijn natuurlijk ook wetenschappelijk gezien altijd wel, ja, benieuwd. Zijn we nou werkelijk alleen en in het universum? En het is dus niet zo dat alles alleen maar gelijk wordt afgenomen als onzin.
0: Nee, precies. Dat zou toch ook jammer zijn, want we weten nog steeds maar heel weinig over het heelal en wat er allemaal is gebeurd en gaat gebeuren natuurlijk. Maar jij, want je houdt je heel erg bezig met het heelal, met de ruimte. Denk jij dat er buitenaardse wezens zijn die af en toe een kijkje komen nemen?
1: Nou ja, ik bedoel, ik geloof dat het Carl Sagan was die ooit eens zei van als er buitenaardse beschavingen zijn op hoog niveau, dan is het niet onmogelijk dat die beschavingen ook onhebbelijke tubers hebben.
0: Ja.
1: Die misschien een geintje komen uithalen.
0: Ja, vroeger deden dat met de telefoon en dan ging je mensen grappig bellen. Maar
1: precies,
0: ja, precies.
1: Maar misschien doet een buitenaardse puber wel iets anders. Alleen het is wel zo, wat wij altijd vergeten, wij mensen, is dat de afstanden in de ruimte zijn echt enorm. Alleen als je bedenkt, tussen ons en Mars, dat is ongeveer de dichtstbijzijnde planeet, dan praat je, nou, als je over 150 miljoen, 100 miljoen kilometer om erheen te reizen, want onze planeet beweegt en Mars ook, vandaar. Ja, daar ben je gewoon een tijd mee bezig, want we hebben natuurlijk nog steeds geen snelheid sneller dan het licht. Mm. Snap je, dus ja. Dan zou een buitenaards wezen, zo'n beschaving, zou bepaalde dingen moeten kunnen die wij gewoon helemaal niet kunnen, vanwege de wetmatigheden in de natuur. En ja, dus dat is lastig, maar ja, misschien wel. Kijk, ooit zeiden je kunt niet harder dan, weet ik het, 1 mach vliegen. Dat doen we nu al lang veel sneller, dus zeg nooit nooit. Vooral ook, laten we even met z'n allen bedenken dat in 1904 zijn we pas gaan vliegen.
0: Ja, ja, dat is allemaal heel korte technologie natuurlijk. Ja,
1: ja, dus ja, nou, ik zal het zeggen.
0: Ik ga mijn ogen extra goed open houden vandaag, want misschien houden zij zich ook wel aan Wereld UFO Dag. Hartstikke bedankt, Artemis Westenberg.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel. Nou, en toen dacht ik, wat is nou een toepasselijk nummer? Na zo'n heel leuk gesprek met Artemis, nou, dan gaan we ook de ruimte in. Met The Weeknd en Daft Punk. Starboy.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Dat maakt het op 12:30 hier bij de lunchbreak van Rijnmond. Even naar de weg kijken, want er zijn wat vertragingen. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht sta je 5 minuten stil. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je ruim 5 minuten vertraging. En nog eentje, dat komt door wegwerkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum sta je dus 5 minuten vast. Ik kijk naar buiten hier, Steven van der Rijzen, en het is grijs en het waait. Ik ben er niet blij mee. Hoe lang word ik chagrijnig?
1: Goedemiddag. Nou, als jij van de zon houdt, dan heb ik goed nieuws, want die komt er wel aan. Een zon met bewolking en wat regen, die trekken nu naar het oosten weg. En vanuit het westen wordt het geleidelijk overal droog. En gaat de zon dus ook weer af en toe doorbreken. Boven de Noordzee zitten zelfs brede opklaringen met zonneschijn. En die komen geleidelijk aan onze kant op. Nou, temperatuur nu 19 tot 20 graden. En er komt straks nog wel iets bij, uiteindelijk zo'n 21 of 22 graden. En er staat inderdaad een stevige wind, een westenwind, die waait matig tot vrij krachtig. Nou, vanavond en vannacht is het droog, brede opklaringen, temperaturen tussen de 12 en 16 graden. En morgen, dat dan wordt dan weer een mooie dag, flink wat zonneschijn, overal droog, een matige westenwind en een prima temperatuur rond de 22 graden. Zaterdag ook een mooie dag, periode met zon, droog. Het wordt de beste dag van het weekend, temperatuur 23 of 24 graden. Zondag iets meer bewolking, kans op een bui. Ja, en ook dan 22 of 23 graden.
0: Ja, het wordt in ieder geval wel lekker weer. Heel erg bedankt, Steven.
1: Oké, doei doei.
0: En dat maakt het 12:30. En dat betekent dat het tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws met Dave. Hoi Dave.
2: Dag, Cyril. De politie is een onderzoek gestart naar een explosie vannacht in Rotterdam-Zevenkamp. Rond 14:15 was er een ontploffing bij een huis aan de Nadermeer. Volgens een woordvoerder raakte er niemand gewond, maar er is wel grote schade aan het pand en de voordeur. Er is nog niemand opgepakt voor de explosie. In Papendrecht zouden vanavond de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Maar dat gaat niet door. De nieuwe coalitie is namelijk nu alle meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Een van de raadsleden van Onafhankelijk Papendrecht heeft zich namelijk vandaag afgesplitst en gaat als zelfstandig raadslid verder. De aanleiding voor het opstappen is het benoemen van de fractieleider van de PVV, die in de coalitie zit, tot wethouder asielzaken. En dat was voor haar onoverkombaar. De andere partijen reageren woest. De raadslid zou bewust hebben gewacht tot vlak voor de benoeming en nooit eerder haar zorg hebben geuit. En dat terwijl de kandidaat-wethouders een baan hebben opgezegd of een bedrijf hebben verkocht om als wethouder aan de slag te gaan. De raadsvergadering vanavond gaat wel door. Inmiddels, een paar minuten geleden, kreeg een persbericht binnen van de betrokken partijen dat het benoemen van de wethouders van de agenda is geschrapt.
0: Oké.
2: Nu is de situatie in Papendrecht zo dat ze daar 11 partijen hebben. Dus zo. Even een nieuwe coalitie vormen. Ja. Dat is nog een hele klus daar in ieder geval. Aan de andere kant, de PVV zou in Papendrecht als eerste tot een college toetreden. College van burgemeester en wethouders. En het gaat dus op het allerlaatste moment dus alsnog niet door.
0: Nou, dan wordt nog wel even puzzelen en zo dan.
2: Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. En de Partij voor de Dieren in Rotterdam is woest op een restaurant in de stad. Het restaurant Morena heeft namelijk aangekondigd komende zondag alpaca's in het restaurant in te zetten. Nou, dieren zijn geen decorstuk of attractie, zegt Pinar Tjuskun. Dat is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Vorig jaar werd het ook al eens gedaan. Toen heeft het restaurant naar veel kritiek excuses aangeboden, zegt Tjuskun. Maar wat is dat excuus waard als je het een jaar later nog een keer gaat doen? Ja, de partij heeft daarom een debat aangevraagd in de Rotterdamse gemeenteraad over het gebruik van dieren in de horeca en bij evenementen. Nou, we hebben even de beelden zitten bekijken van hoe dat er vorig jaar aan toe ging. Dan zit je dus aan tafel en dan komt er gewoon even gezellig zo'n alpaca langs. En dan kan je hem aaien en dan kan je leuke dingen mee doen. Ja, het zijn wel hele leuke, schattige beestjes, alpaca's.
0: Hele leuke beesten. Als ze maar van mijn eten afblijven, vind ik het heel erg leuk als ze eventjes langskomen. Maar je hebt volgens mij plekken in Nederland, ik weet of het ook in de regio is, waar je dus inderdaad kunt lunchen. Dat is het concept van het restaurant. Dat je kunt lunchen met alpaca's. Dat is het hele idee.
2: Nou ja, goed, hier bieden ze het dus aan. En daarvan zegt de Partij voor de Dieren, het houden van dieren is prima, maar als je ze als decorstuk bij zoiets, bij iets commercieels in gaat zetten, dat gaat voor ons te ver.
0: Ik ga toch, denk ik, wel kijken. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar Lunch Break met Joss Stone, You Had Me.
3: Radio met een grote R. Ja.

Perfecte break-up song hoorde je net van Joss Stone, You Had Me. Ik heb ooit zo'n cd'tje toen nog laten maken door mijn broertje. Die kon wel veel sneller met downloaden en branden dan ik. En ja, daar stond dit nummer ook op. En ook die van Kelis van I Hate You So Much Right Now. The Spice Girls met Who Do You Think You Are. Aaliyah met Modern Woman. Maar ja, het nummer dat je net hoorde past daar zeker ook nog bij. Het past niet bij de lunchplaat waar ik vandaag naar op zoek ben. Want die gaat over stinkende mensen die heel erg van een kaartspelletje houden. Maar ja, die liefde voor het kaartspelletje, dat vinden veel toernooien leuk. Maar het gebrek aan persoonlijke hygiëne. Heel veel organisatoren van die spelletjes toernooien zeggen, nee, dan ben je niet meer welkom. We lasten het af. En ik ben op zoek naar een leuke lunchplaat erbij. En ik heb heel veel leuke suggesties gekregen hoor. Clau, Diana, Phil en Ria, die kwamen allemaal met Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Ruud kwam met Queen, Play the Game. En Olaf die zei Stop van Sam Brown. Allemaal hele leuke suggesties. Maar misschien heb jij ook nog een leuk idee. Laat het me dan alsjeblieft weten door de app te gebruiken van Rijnmond. En dan zie ik het vanzelf hier verschijnen. In steeds meer plaatsen in Rotterdam moet je betaald gaan parkeren. En Nesselander zegt, ik wil het niet. Dus als een soort Asterix en Obelix wijken ze dat dorpje dat dat gaat weerhouden. Maar ja, heeft dat echt nog zin? Nou, daar ga ik het zo meteen eens over hebben. Eerst Lady Gaga, samen met Bruno Mars. Die with a smile.

0: Ik zei het een tijdje geleden al toen ik Tijntje Oosterhuis draaide. Dacht van, ach, hoe gelukkig moet je zijn als je zo mooi kunt zingen. Dan word je gewoon een heel blij, gelukkig mens van. Nou, datzelfde geldt ook voor Lady Gaga. Ik denk dat zij heel blij mag zijn dat ze zo'n geweldige stem heeft. Ja, wat minder blij, dat worden de automobilisten in Rotterdam. Want het leven wordt nog een stukje duurder. Het wordt bijna overal betaald parkeren. Ik zeg bijna overal. Uitzondering Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg en Heijplaats. Ja, daar dan weer wel. Maar ja, in Ommert en Etselanden zijn de mensen er niet zo blij mee. En daarom is er een petitie gestart tegen de plannen. En wijkraadslid Alke Bergsma, hij is een van de initiatiefnemers van deze petitie. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En waarom vind jij het zo'n slecht idee om overal betaald parkeren in te voeren?
1: Ja, in eerste instantie zijn natuurlijk veel mensen inderdaad die nu al moeten betaald parkeren. En dan snap ik dat ze zeggen inderdaad van oké, het is eerlijk als iedereen betaald moet parkeren. Ja. Alleen er is natuurlijk echt wel een heel groot verschil tussen het centrumgebied waar we echt een parkeerprobleem hebben. En buiten de ring waar dat parkeerprobleem eigenlijk nauwelijks is. Dus vandaar dat we inderdaad zeggen van nou, maak nou inderdaad een uitzondering voor de wijken buiten de ring. Want daar is het echt niet noodzakelijk om die parkeerproblematiek aan te pakken. Want die is daar gewoon niet. En je gaat hiermee eigenlijk een heel groot nieuw probleem creëren. Dat heel veel winkelcentra en bewoners dus inderdaad elders ook hun boodschappen gaan doen. Dus en eigenlijk is er helemaal geen noodzaak. En realiseer je eigenlijk heel veel nieuwe problemen.
0: Maar je hoort dus niet, ja, je hebt je voelsplitten heel erg goed in de wijk natuurlijk. Maar je hoort nooit van bewoners van nou, als ik inderdaad mijn boodschappen ga doen, dan lukt het me niet. Is er nergens dat je denkt van in Nederland dat zou toch wel handig zijn als er minder auto's parkeren hier?
1: Nee, nou, we hebben inderdaad op het strand natuurlijk wel heel veel bezoekers inderdaad op het strand van Nesterlanden. Alleen ja, degene die daar met name de problemen veroorzaken zijn natuurlijk jongeren die met de metro of met de scooter komen. Dus die gaan niet getroffen worden door deze maatregelen. En eigenlijk de goede bezoekers die wel inderdaad horeca bezoeken en boodschappen doen en gewoon genieten van het strand. Ja, die ga je op deze manier weren. En dat heeft een enorme impact natuurlijk voor alle winkeliers.
0: Ja, en de coalitie die geeft aan dat ze met de extra inkomsten willen gaan investeren in betaalbare woningen. Nou, dat is toch waar iedereen heel erg hard om roept.
1: Ja, dat klinkt allemaal heel erg leuk inderdaad. Maar als je dat gaat doorrekenen, nou, we hebben de eerste artikelen wellicht gezien, dan komen er eigenlijk nauwelijks meer woningen bij als in de afgelopen jaren. Dus het is een mooi verhaal. Alleen het geld van de, nou ja, wat ze hiermee op gaan halen, dat gaat maar nauwelijks naar woningen toe. Dus dat, nee, dat argument gaat niet op.
0: En wat denk je dat, ja, wat zou het voor de bewoners van Nesterlanden betekenen als deze plannen worden doorgevoerd? Want die kans is aanwezig, hè? Dat ligt er volgens mij toch al?
1: Ja, nou ja, kijk, het heeft natuurlijk sowieso consequenties voor bewoners. Omdat er gewoon heel veel lasten bij komen. Niet alleen als het gaat om parkeren, maar ook natuurlijk het openbaar vervoer voor ouderen wat er uitgaat. Het straatparkeren, de belastingen die duurder worden. Dus het is natuurlijk sowieso een optelsom voor heel veel bewoners. En er wordt vaak gedacht, ja, in Nesterlanden zit genoeg geld. Alleen hier hebben we ook gewoon sociale huurwoningen met mensen die het gewoon echt heel moeilijk hebben. En nauwelijks hun hoofd overeind kunnen houden. Dus ja, die mensen zien echt wel een heel groot probleem op zich afkomen. En dan ook nog eens een keer een winkelcentrum, wat dan eigenlijk al jarenlang heel moeilijk draait met heel veel leegstand.
0: Oh ja, ja, het over ambachtsland daar?
1: De doodsteek voor het winkelcentrum.
0: Ja, en nou ja, maar ik hoor dat je graag mee wilt denken, maar wat zou dan wel een oplossing kunnen zijn?
1: Nou, we zouden natuurlijk sowieso kunnen kijken, sowieso met de wijkraden in gesprek kunnen gaan. Want er is ooit afgesproken wijk aan zet. Nou, dan moet je als eerste toch met de wijkraden in gesprek gaan om per wijk te kijken inderdaad van oké, maar wat speelt hier nu in de wijk en wat is nu echt nodig? En ja, dan is overal maar betaald parkering invoeren is natuurlijk echt veel te kort door de bocht.
0: Nou ja, hou ons op de hoogte met wat er allemaal gaat gebeuren. En wanneer ga je het overhandigen, de petitie?
1: Nou, we zijn nog in overleg inderdaad, want er zijn steeds meer wijken inderdaad. Er ontstaan steeds meer verzetsgroepen buiten de ring. Dus we hopen inderdaad dat allemaal te kunnen verzamelen en dan aan de wethouder over te kunnen dragen.
0: Nou, hartstikke bedankt. Je hoorde wijkraadslid Alke Bergsma uit Nesterlanden. Er is werk aan de winkel, dat zegt Mick Jagger ook. Let's work.

0: lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Dat kan er maar één zijn, want deze kwam toch wel het vaakst binnen. Heel erg bedankt voor de suggestie. Heb ik het vooral tegen Claudiane, Phil, Ria, maar ook Ruud en Olaf. Heel erg bedankt voor andere suggesties. Maar nogmaals, dit nummer kwam het vaakst binnen als het ging om stinkende spelers van het kaartspelletje. Ik vind hem heel toepasselijk. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Het is 1 uur bij mij, Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zometeen verder met de lunchbreak. En ik heb hem hier liggen, het enige echte zonnescherm van Rijnmond. En dat kan jouw kant op komen. Moet je wel meedoen met het spelletje dat ik zo met je ga spelen. De radiolabel. Maar eerst is tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
6: Goedemiddag. De benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio gaat toch niet door. Vandaag bleek dat de partijen die samen de coalitie vormen in Papendrecht geen meerderheid vormen. Een lid van Onafhankelijk Papendrecht is gisteren uit de partij gestapt. En daardoor heeft de coalitie geen meerderheid meer. Het vrouwelijke raadslid zou niet kunnen leven met de benoeming van de PVV-fractieleider tot wethouder asielzaken. De andere partijen wijzen erop dat de raadslid nooit eerder haar bezwaren heeft geuit. De geplande raadsvergadering vanavond gaat wel door, maar de benoeming van de wethouders is dus van de agenda gehaald. Er moet nu eerst gekeken gaan worden naar een nieuwe coalitie, schrijven de betrokken partijen. De politie heeft dit weekend in Dordrecht een agressieve motorrijder opgepakt. Een 21-jarige man op meerdere ruiten gesloopt. Volgens de politie reed de motorrijder met hoge snelheid door de wijk Sterrenburg. Een buurtbewoner sprak hem daarop aan, maar daar was de motorrijder niet van gediend. Het zorgde voor een ruzie waarbij de motorrijder meerdere ruiten van een huis insloeg. De motorrijder ging er vandoor en probeerde te vluchten voor de politie, onder meer over voetpaden waarbij hij ook mensen bijna omver reed. Daarop staakte de politie de achtervolging. Later kwamen ze hem tegen in een auto. Toen probeerde hij weer te vluchten, maar dit keer met minder succes. De motor is in beslag genomen. De man van 21 moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot en met zondag helemaal plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend.

0: Bij de reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten nu ook nog de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het ook wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. De woningmarkt lijkt af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. Er zijn verschillende redenen voor, zegt NOS-verslaggever Aide Brands.
1: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: Zegt NOS-verslaggever Aida Brands. Dan nog het weer. Vanmiddag eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag vanuit het westen droger en dan breekt de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen droog, flink wat zon en dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Heb je nog een aantal vertragingen in de regio op de weg? Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft sta je bijna 10 minuten vast. Ruim 10 minuten sta je vast op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. En er nog eentje op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Heb je vertraging van ruim 5 minuten.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Cyril Samson. Radio met een grote R.

0: Een van de weinige zeldzame voorbeelden vind ik dit. Valerie van Mark Ronson samen met de geweldige Amy Winehouse natuurlijk van een cover. Ja, die ik veel, veel, veel beter vind dan het origineel. Want dat nummer van de Zoetans, ja, leuk. Maar niet zo fantastisch als het nummer dat je net hoorde. En ons bracht naar 10 minuten over 1. Dat betekent de laatste uur van de lunchbreak. Neem gezellig plaats in deze kantine van Rijnmond. Neem je bammetjes, je soep, je salade. Waar je ook maar lekker van aan het smikkelen bent. Gezellig mee en geniet van de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ja, ik ga het meer dan de moeite waard maken. Niet alleen maar door die fijne muziek te draaien. Ook voor het zorgen dat jij misschien wel een leuke prijs wint.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Het is sowieso een hit. Dat kan ik je meegeven. Maar ja, welk nummer is het? Let goed op, ik laat hem eerst horen. Dan geef ik multiple choice. En weet je, omdat het de eerste donderdag van de maand is, laat ik hem daarna nog een keertje horen. Let goed op.

is misschien een beetje moeilijk, maar ik ga je helpen. Hoor je lepeltje A, Stephanie Mills met The Medicine Song? Of was het lepeltje B, Anita Ward en haar hit Ring My Bell? Of was het lepel C, Tina Charles met I Love to Love? Let goed op, ik laat hem nog een keertje horen, want nu weet je waar je een beetje op moet letten, hè?

Welk nummer hoorde je daar? A. Stephanie Mills met The Medicine Song. Of B. Anita Ward met Ring My Bell. Of lepel C. Tina Charles, I Love to Love. En als je nou een appje stuurt via de Rijnmond-app, dan kom je meteen hier binnen in de studio. En dan maak je kans op het enige echte Rijnmond zonnescherm. Handig voor in de auto, want je hebt het misschien net gehoord van Stefan. De zonnige dagen komen er weer aan. Net hadden we een leuke cover, maar deze vind ik ook heel erg leuk. De jaren 80 versie van I Think We're Alone Now. Tiffany.

Ik noem het gewoon een vervelende bedweter, maar Teddy Swim zal het over Mr. Know-it-all hier in de lunchbreak, waar ik een heel mooi zonnescherm heb. Maar ja, weet je, ik ben een broertje niet. Ik doe daar heel erg graag afstand van. Moet je wel wat voor doen. Je moet heel goed opletten op het volgende fragment. Let op, hè.

Ja, want dat is de opgave van de radiolepel van vandaag. Een nummer dat achterstevoren werd afgespeeld. Maar welk nummer was dat? Was het lepeltje A, Stephanie Mills met de Medicine Song? Of hoorde je Anita Ward, dat is lepeltje B, met haar hit Ring My Bell? Of was het Tina Charles met haar I Love to Love? Wat, oh wat, is hier achterstevoren afgespeeld? Oké, doe ik hem nog een keer.

Nou, en die hebben nog heel even de tijd om te appen naar de studio van Rijnmond. En weet, bel ik je dan zo meteen wel. En ga je dan wel door met een heel fijn, ontzettend leuk zonnescherm. Oh ja, en dan vergeet ik volgens mij te vertellen. Je gaat dat doen nog mee aan de maandprijs. En dat is deze maand een abonnement voor het hele gezin. 2 volwassenen, maximaal 5 kinderen voor Diergaarde Blijdorp. Dus waar wacht je op? Gewoon lekker appen. Hier, naar de studio. Spreek je misschien zo wel. Eerst de ketchup song. Last ketchup.

0: hadden goed geluisterd naar Rapper's Delight, hip hop. En toen dachten ze, nou weet je, daar maken we een eigen versie van. En dat werd dus dit, The Ketchup Song.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Ja, het was...
1: Welke hit is het?
0: Sorry, nu doe ik het weer. Je hoorde het nummer achterstevoren en wel dit is nummer.

0: De radiolepel van vandaag. En goedemiddag, Natasja.
1: Hallo.
0: Wist je het meteen of had je de multiple choice nodig?
1: Ik had de multiple choice nodig.
0: Ja, nou, hij was wel een beetje moeilijk. Dat vond ik zelf ook.
1: Maar... Ja.
0: Maar welke is het?
1: Het is C. Het is Tina Charles met Love to Love.
0: Ja, precies. Dat is hem. Ja, ik heb het applaus niet klaar. Maar hartstikke goed gedaan, Natasja. Jij krijgt het enige echte nergens te koop. Alleen te winnen. Bedingetje stinkende mensen hebt gedaan bij Rijnmond. Het enige echte zonnescherm. Die heb je hoop ik nog niet. Hè? Heb je ook een auto?
1: Ja, ik heb een auto.
0: Gelukkig, want dat is wel zo handig. Maar ja, gisteren zat ik iemand die had geen auto. Zei, nee hoor, ik heb dochters, dus die kunnen daar heel goed gebruik van maken. Want ik zei het al, ik zei het niet. Gelukkig heb ik daar mensen voor die er veel meer verstand van hebben. Namelijk Stefan van der Gijzen. De zonnige dagen, die komen er weer aan.
1: Ja.
0: Dus nu nog heel even door het grijzige heen. En dan komt het helemaal goed. En waar in de regio ben jij, Natasja?
1: Ik ben, even kijken, op dit moment ben ik in de Haringvliet.
0: Oké, en wat brengt de dag vandaag jou? Moet je werken?
1: Ik ben aan het werk.
0: Wat voor werk
1: ik
0: doe je?
1: Ik ben aan het werk, ja. Ik werk bij de receptie.
0: Ik zeg altijd tegen de stagiaires, zodra ze hier binnenkomen, eerst een handje geven aan de receptie. Want als zij niet weet dat jij bestaat, ga je heel veel telefoontjes missen. En sowieso is het heel beleefd om eventjes netjes een handje te geven natuurlijk.
1: Ja,
0: maar dat receptionisten ontzettend belangrijk zijn binnen een bedrijf.
1: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
0: Nou, nu ik het er toch over heb, dan ga ik ook eventjes zeggen, hoi Bianca. Want zij is de receptioniste van dienst vandaag hier bij Rijnmond. En Danielle zit er ook wel eens. En Janine gaat er ook af en toe zitten. Barry zit er af en toe. Dus we zijn heel erg blij met al deze fijne mensen die ervoor zorgen dat ik ook een winnaar aan de telefoon krijg. Jou dus, Natasja.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: En geniet jij ook zo van je werk als de receptionistes hier bij Rijnmond?
1: Ja hoor, zeker, ja.
0: Elke dag met plezier naar je werk?
1: Ja hoor. Kijk. Ja, ik zit ook bijna de hele dag naar jullie te luisteren, dus dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Dat vind ik fijn om te horen, want als receptioniste ben je ook een beetje het visitekaartje van het bedrijf natuurlijk. Dus heel erg bedankt. Nou, ik ga ervoor zorgen dat die zonnige dagen er niet voor gaan zorgen dat jouw auto super heet wordt door dat zonnescherm te sturen. Heel erg bedankt voor het meedoen.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Ja, en natuurlijk laat ik hem dan horen. Ik vind het namelijk zo'n ontzettend lief, schattig nummer ook nog eens een keer van Tina Charles. Ik word helemaal blij van. Ik hoop jij ook. I love to love.

0: Wat kan zij hoog? Tina Charles, I Love to Love. En daarmee is het bijna 1:30 bij Rijnmond. We gaan zo meteen verder met de lunchbreak. Maar eerst vertel ik je dat het toch nog her en der een klein beetje stil staat in de regio. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander heb je een vertraging van bijna 10 minuten. Iets korter sta je vast op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En nog het weer van vandaag. Ja, het zal je niet verbazen. Het is een bewolkte, regenachtige dag. Maar er wordt ergens mij beloofd dat het in de loop van de middag gaat opklaren, want de regen gaat dan wegtrekken. Het wordt maximaal 21 graden, maar ja, er staat wel een stevige wind. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen wordt het een stuk beter. Wordt het zonniger, minder bewolkt en dan wordt het dan maximaal 22 graden. Wij zijn mijn nieuwslezer gebleven. Maar die is er gewoon hoor. Willem van Essen, goedemiddag. Ach ja, daar staat hij. Ja, ben je er? Ja, daar is hij voor de hoofdpunten van het nieuws. Ja, het is ook precies 1:30, dus je bent helemaal geweldig op tijd. Maak me gek.
1: Ja, normaal gesproken zijn we altijd ietsjes later, maar oké.
0: Ja, dat is een heel ritueel hier, ja. Mensen bij Rijn. Want wanneer komen we uit en wanneer moet ik de nieuwslezer aan zijn jasje gaan trekken? Maar hij is er, daar gaat het om.
1: Ja, precies. En het was een bijzonder drukke ochtend. Laten we daar maar even op houden. De politie heeft dit weekend in Dordrecht een nogal agressieve motorrijder opgepakt. 21-jarige man had meerdere autoruiten vernield. Volgens de politie reed de motor met hoge snelheid door de wijk Sterrenburg. Een buurtbewoner sprak hem daarop aan, maar daar was de motorrijder niet van gediend. Het zorgde voor een ruzie. Daarbij gooide de motorrijder meerdere ruiten van een huis in. De motorrijder ging er roekeloos vandoor. Daarop staakte de politie de achtervolging. Later kwamen ze hem tegen in een auto. Toen probeerde hij wederom te vluchten, maar dit keer met wat minder succes. De motor is in beslag genomen en de man moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En in Rotterdam, Alexander, is een record hoeveelheid snus in beslag genomen. Snus is dat zakje.
0: Ik ken het. Het is zo'n rondje. En ik ben wel eens in Zweden geweest. Daar is het immens populair, snus.
1: Ja, daar is het hartstikke populair. En dat is dus in Nederland ook een beetje komende. En daarop was het verboden. Nou, ze hebben heel veel gevonden in Rotterdam, Alexander. De politie kwam namelijk het op het spoor omdat een man zich verdacht gedroeg bij een pand aan de Antoinette Kuilstraat. Binnen stonden 80.000 dozen snus te wachten.
0: Dat is heel veel.
1: Ja, alle tabak is in beslag genomen en vernietigd. De handel in snus is dus al een tijdje verboden. Het record werd door Rotterdam overgenomen van Utrecht. Dat was namelijk gisteren gevestigd. Dat gaat hartstikke snel. Met 69.000 dozen. Dus we moeten nog even genieten van het record zolang het kan. Waarschijnlijk wordt het morgen weer ergens anders overtroffen. Het bonnetje voor het vernietigen van de snus gaat overigens naar de eigenaar van de dozen. En universiteiten die worden af en toe knettergek van studenten die AI gebruiken. Dat is ondertussen ook al wel bekend. De negatieve effecten op wat studenten echt leren lijkt ook wel bekend. Maar in het Belgische Heysel hebben ze daar nu een oplossing voor gevonden na een AI-rel die ze vorig jaar hadden. En de oplossing is gewoon weer pen en papier.
0: Oh ja, dat zegt toch ook niks? Kun je het er ook over schrijven? Of moet je daar ter plekke doen dan of zo?
1: Ja,
0: aha.
1: Allemaal weer in een hal. Na de coronatijd was het daar veranderd. Was het een digitale test geworden. 7000 kandidaatartsen die moeten nu met pen of de pen gaan hanteren. En worden in hallen streng in de gaten gehouden. Dat komt allemaal omdat er vorig jaar 5 kandidaatartsen werden betrapt op het spieken via ChatGPT. Dan zou je zeggen, die studenten die zullen ontevreden zijn. Maar dat is niet het geval.
0: Oh.
2: Wel beter. Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk. Op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kans.
3: Nou, je makkelijker over je vragen leest op computer en ik vind het een beetje duidelijker op papier. Dus ik vind dat op zich niet zo erg.
0: Oké.
1: Studenten zijn redelijk tevreden over dat het op papier mag en zijn er blij mee. De komende weken krijgen de kandidaatartsen te horen of ze toegelaten worden. Ik vind het ook fijn dat het bij de doelgroep artsen gebeurt.
0: Nou, precies. Die wil ik toch wel heel goed. Die wil ik dat ze hun werk heel erg goed doen natuurlijk. Ja, ik geef zelf ook Nederlands aan anderstaligen. En onder meer op de Erasmus Universiteit. En ik zeg ook tegen ze, ja, ik vind het heel leuk die laptops om daar tegenaan te kijken. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat hand op papier met pen nog steeds ervoor zorgt dat je dingen beter onthoudt. En ik heb ook wel eens online lessen gegeven. En dan moeten ze schrijftoetsen inleveren. En dan zeg ik ook altijd, zeker als het beginnende cursisten zijn, zeg luister, ik heb je nu al een paar weken meegemaakt. Als ik ineens hoor van, omdat ik dit leuk vind, ik heb je nooit eerder omdat of want of maar horen gebruiken. Punten aftrekken, hè? Ja, een hele sterke stand.
1: Ik heb laatst nog een paar van die schriften, echt enorme schriften... die ik helemaal volgeschreven had met aantekeningen van mijn studie. Die heb ik allemaal weggegooid. Maar...
0: Nou, dat snap ik dan wel. Dat
1: ik heb een diploma,
0: ik.
1: Dus...
0: kan niemand je meer afpakken. Dankjewel, Philip.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met de Duitsstalige Julianne Werdink in Ik zit in Stad.
4: Radio met een grote R.

Blanco en zijn Sophia PFAS. Je hoort er heel erg veel over. Ja, hoe kunnen we het vermijden? Dat wordt lastig, want het schijnt bijna overal in te zitten. En het hoopt zich op in het milieu en ook in ons lichaam. Maar ja, wij als volwassenen kunnen ons misschien dan wel proberen om er zoveel mogelijk niet mee in contact te komen. Hoe zit het met baby's? Kunnen zij dat ook? Want er is steeds meer PFAS aangetroffen in moedermelk. Moeten we ons daar zorgen over maken? Hoe gevaarlijk is het? Nou, daar ga ik het zo meteen over hebben. Eerst follow-through van Gavin DeGraw.

0: PFAS.
1: Ja, ik begin er maar gewoon gelijk mee. Het zit overal. Het is niet goed voor ons. Maar ja, wij volwassenen kunnen nog misschien proberen het niet binnen te krijgen. Dat is al lastig. Maar moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Dat is schrikken. Maar is dat ook echt zo? Nou, dan hoef je mij niet voor te geloven. Daar waar heb ik Shaya Algoel ingeschakeld. Zij is environmental consultant bij Sweco. Goedemiddag, Shaya.
2: Goedemiddag, Cheryl.
1: Ja, ik zeg, dat is schrikken, maar is dat ook echt schrikken?
2: Ja, daar kunnen we zo even kort naar kijken.
1: zijn dat cijfers waar jullie van zijn geschrokken?
2: Nee, in principe niet. We hebben het al vaker gezien, hè, dat PFAS een beetje overal in voorkomt. Dus het is niet iets wat wij niet verwachten en wat de wetenschap niet verwacht. Het zit hem in de vraag, hoe gaan we ermee om en wanneer moet je ook echt bezorgd zijn?
1: En dat is nu nog niet?
2: Dat is nu nog niet. Ja, dat is een hele concrete vraag. Maar als je kijkt naar het onderzoek waar je naar refereert... Mm-hmm. Kort samengevat wordt er altijd gezegd dat de voordelen van moedermelk niet opwegen tegen de effecten daarvan.
1: Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag, want je hoort heel vaak van borstvoeding nog steeds de beste start is voor baby's. Geldt dat nu nog steeds? Wordt moeders geadviseerd als ze borstvoeding kunnen geven, hè, dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect, dat ze dat toch moeten blijven doen, ondanks het nieuws?
2: Nou, als je kijkt naar het onderzoek, zijn er ook mooie dingen wat erin worden aangehaald. En zo zie je dat het eerste onderzoek rond 2014 de concentraties zijn afgenomen van PFAS in het moedermelk. En alle inspanningen die we met z'n allen aan het doen zijn om PFAS in het milieu, de emissies daarvan onder controle te krijgen, blijkt dat deze afname zich ook steeds zal voortzetten. En daardoor ook de hoeveelheden die ze aantreffen in moedermelk is afgenomen.
1: Oh, dat is inderdaad een goed nieuws. Maar ik zei al, volgens mij kunnen wij het als volwassenen al amper ontkomen. En natuurlijk zijn de moeders misschien nog lastiger. Maar kun je iets doen als moeder die borstvoeding kan geven? En denk van, ik wil het toch proberen te vermijden. Is er iets dat je kunt doen?
2: Ja, je zegt het al goed, hè. Dat zit eenmaal in ons milieu. En als je ook kijkt naar de onderzoeken die er lopen, blijkt dat als je nu zal stoppen met PFAS in zijn geheel, kan je nog 30 jaar in wateren van bijvoorbeeld de Maas en de Rijn PFAS aantreffen. Maar dat neemt niet weg dat je zelf ook nog wat invloed kan uitoefenen.
1: Kijk, daar houden we van.
2: Zeker. Volgens het voedingscentrum zijn er een aantal adviezen beschikbaar om de intake te beperken. En het gaat vooral om bewuste keuzes maken op het gebied van consumptieproducten of hoe je je producten bereidt tijdens het eten kopen.
1: Kijk, dat...
2: Denk hiervoor aan de eieren die je liever niet kan consumeren als die afkomstig zijn van eigen kippen of vissen die zelf gevangen zijn in Nederlandse binnenwateren of pannen die een anti-aanbaklaagje hebben die beschadigd zijn.
1: Gelijk wegdoen, dat is wel belangrijk inderdaad met die pannen. Maar ja, laten we het ook hebben van, is er al iets bekend wat mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn voor de baby's of voor kinderen, dus op de lange en de korte termijn?
2: Uit de studies blijken dat mogelijke effecten kunnen zijn op het immuunsysteem. De aanmaak van immuunstoffen kunnen wat verminderen. En de reactie op ziekteverwekkers en vaccinatie neemt wat af. Dat betekent niet dat de werking in zijn geheel wegvalt. Er is een afname die kan plaatsvinden. Als er daadwerkelijk effecten zijn die er optreden voor de baby's, dat is uiteraard afhankelijk van meerdere factoren. Denk hier aan de leeftijd en de erfelijke aanleg.
1: Ja, precies. Dat is allemaal belangrijke zaken om mee te nemen. Nou, hartstikke bedankt voor deze uitleg. Want soms lees je een bericht en denk je van totale paniek. Maar dank je wel dat je het eventjes hebt toegelicht. Shaya Algo.
2: Dank je wel, Cheryl. Fijne uitzending.
1: Dank je wel. Heel graag gedaan. Nou, zijn we weer allemaal helemaal op de hoogte. Ik ben groot fan van Diane Warren. Denk je van, wie is dat? Nou, dat is de vrouw die verantwoordelijk is voor... Nou, ik denk 90% van de muziek die we hier bij Rijnmond draaien. Heel veel hits heeft zij geschreven, niet gezongen. Onder meer deze van Cher, Love and Understanding.

Dankjewel, Cher. En heel erg bedankt voor het luisteren naar Lunchbreak. Hij staat al wel klaar. Hij wil heel erg graag naar binnen. En dan ga ik de deur zo meteen open doen voor Ronald van Oudheus. Hij ziet alleen, wie heeft hij meegenomen? Terrence Trent D'Arby, Cressip, Natasha Bedingfield en nog heel veel andere artiesten. Ik speel je morgen weer voor een nieuwe Lunchbreak. Graag tot dan. Tot aan het nieuws. Hold Back the Night van The Tramps.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio is vandaag geschrapt. Vandaag bleek dat de partijen die samen de coalitie vormen in Papendrecht toch geen meerderheid vormen. Een lid van Onafhankelijk Papendrecht is gisteren uit de partij gestapt en daardoor heeft de coalitie geen meerderheid meer. Het vrouwelijke raadslid zou niet kunnen leven met de benoeming van de PVV-fractieleider tot wethouder asielzaken. De andere partijen wijzen erop dat het raadslid nooit eerder haar bezwaar heeft geuit. De geplande raadsvergadering vanavond gaat wel gewoon door, maar de benoeming van de wethouders is van de agenda gehaald en moet nu gekeken worden naar een nieuwe coalitie, schrijven de betrokken partijen. En de politie heeft dit weekend in Dordrecht een agressieve motorrijder opgepakt. De 21-jarige man had meerdere ruiten vernield. Volgens de politie reed de motorrijder met hoge snelheid door de wijk Sterrenburg. Een buurtbewoner sprak hem daarop aan, maar daar was de motorrijder niet van gediend. Het zorgde voor ruzie waarbij de motorrijder meerdere ruiten van een huis insloeg. De motorrijder ging ervan door en probeerde te vluchten onder meer over voetpaden, waarbij ook mensen bijna werden aangereden. Daarop staakte de politie de achtervolging. Later kwamen ze hem tegen in een auto. Toen probeerde hij weer te vluchten, dit keer met minder succes. De motor is in beslag genomen en de man van 21 moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden seinen en wissels bediend. Bij de reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat er weer treinverkeer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en Rotterdam naar Dordrecht. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe stembiljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, meldt minister Hierema van Binnenlandse Zaken. Op het kleinere stembiljet moeten straks wel 2 vakjes

0: worden ingekleurd. Eén in plaats van één. Eentje voor de partij van keuze. En één, de tweede voor de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmers tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen, mogelijk door onwennigheid. En dan nog het weer. Vanmiddag is het eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog, flink wat zon en het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan heb ik voor u nog files. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen 1 kilometer, 5 minuten. Politieactiviteit daar kan omrijden over de A44. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel 6 kilometer, 10 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en afrit Arkel 6 kilometer, 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer, 10 minuten vertraging. De A27 tot slot Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos, 5 kilometer, 10 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen, jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Vers aan tafel, vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel!
12: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door. Ronald van Oudheusden.
14: Radio met een grote

Hij woont tegenwoordig in Italië en schijnt nog steeds met enige regelmaat op te treden. Terence Trent D'Arby maakte in 1987 deze grote hit, If You Let Me Stay. Hij heet eigenlijk heel anders, hè. Zijn paspoort staat gewoon Sananda Matreya. Ja, dat vond hij niet zo lekker bekken in de hitparades. Dus Terence Trent D'Arby is ook een mond vol. Maar heeft hem geen windeieren gelegd. De kop is eraf van deze donderdag Rijnmond. De middag door. Ik heb weer 2 uur lang lekkere muziek voor je in de tas gedaan. Om jou een beetje rugwind te geven op deze dag. Met lekker weer, hè? Ja, laten we niet vergeten dat we die hitte van vorige week. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dan zeggen we, ja, het wordt mooi. Nee, hitte is gewoon niet mooi weer. Dit is mooi weer wat we deze week hebben. Een beetje een stapje achteruit. In de tas Herman Brood en Henny Vrienden. Zometeen met Als je wint. Ik heb Natasha Bedingfield zo klaarstaan. Heerlijke plaat is dat. Die. Door mijn vrienden uit Ierland. Dat is een leuk bandje. Die is vernoemd naar het stampertje uit Sneeuwwitje. Die band heet Thumper. Die hebben een geweldige uitvoering van het nummer Unwritten gemaakt. Zometeen dus het origineel uit 2005. Verder Nick Kershaw in de tas. U2 en ook nog Somber meegenomen. Laten we snel Clap to the Mouth doen en lekker muziek gaan draaien. Ja, straks ook nog wat tips voor North Sea Round Town. Vanavond ook weer jazz. Overal in de stad, gratis.

Een nederpop klassieke puur zang uit 1984 van twee nederpophelden, mag ik wel zeggen. Herman Brood en Henny Vrienten. Helaas spelen ze tegenwoordig op de podia van de eeuwigheid. Ze leven niet meer, maar met Als je wint scoorden ze een ongelooflijke hit. Als gelegenheidsduo waren aan elkaar gewaagd op alle fronten, volgens mij. En ja, het is natuurlijk een waarheid als een koe, hè. Als je wint heb je vrienden, zo werkt dat. Daarvoor Natasha Bedingfield met dat heerlijke Unwritten. Wat mij betreft een beetje een onderschatte tophit. Want het klinkt nog steeds hartstikke lekker. Ook alweer ruim 20 jaar oud. Vanavond is er natuurlijk, ik zei het al eerder, weer North Sea Round Town. Met tal van optredens. En ook op dit moment, hè, iedere middag heb je ook in de vele buurten in Rotterdam al gratis optredens. Kleinschalig. En dat is soms heel leuk om gewoon binnen te lopen. De meeste beginnen al rond dit tijdstip zo'n beetje. Dus doe wel je oortjes in als je op de fiets springt om daar naartoe te gaan. Want anders mis je dit programma. Ik moet natuurlijk geen reclame maken voor concurrentie. Maar, in de Deense Zeemanskerk is vanavond het Django's Epic Trio. Je kunt aan de deur een kaartje kopen. Daar moet je wel wat voor betalen. Het begint om 8:00 aan de Deense Zeemanskerk. Gea de Jongweg is dat volgens mij. Hè? Dat is een mooie buurt geworden met Little Sea. Vroeger stonden daar de prostituees. Dat was echt heel triest en tragisch trouwens. Gemaal op Zuid heeft vanavond een gratis concert. Jazz in de Afrikaanderwijk. Kijk even op de website van North Sea Round Town. Dan zie je ook dat Insiniac Rotterdam. Speciaal wordt dat voor de gelegenheid heropend. Hè, want het Insiniac is al een tijdje dicht. Maar je kunt er vanavond weer naartoe vanaf 7:45. Moet wel een kaartje kopen voor Phase Shift. A Sonic Collision of Seoul en Rotterdam. Oftewel Korea en Rotterdam United vanavond op het muzikale front. Ook in het Batavierhuis is een concert. Ook daar moet je een kaartje kopen. En hetzelfde geldt voor het Neil Rotterdam Jazz Orchestra dat vanavond een optreden gaat geven in Lantaarn Venster. Allemaal in het kader van North Sea Round Town. Zet er .nl achter en je krijgt het hele schema gratis en voor niets op je netvlies. Dit is muziek van Miles Smith en Niall Horan.

De Venga Boys, of Venga Boys mag ook gewoon, hè, op z'n Rotterdams. Want er zit een regionale link aan dit gezelschap van eigen bodem. Sjalalalalala was dat. Daarvoor hoorde je Tenita Tikaram en Alvaro Soler hier op Radio Rijnmond. De donderdag, het is 2 juli natuurlijk. En van het weekend, leuke evenementen. Ik heb daar gisteren ook al iets over gezegd, maar ik blijf het toch even noemen. Vanaf vrijdag het Bluegrass Festival op het Noordplein in het Oude Noorden. Met heel veel lekkere muziek en ook heel veel rockabilly en country en Americana. En natuurlijk bluegrass muziek. Zondag zal Douwe Bob daar met een speciaal gezelschap optreden. En er zijn nog kaarten voor alle dagen. Je kan ook een paspoort toekopen en dan ben je iedere dag welkom met een polsbandje. En in het Zuiderpark is het feest voor de reggae-liefhebbers met heel veel reggae-artiesten uit natuurlijk het binnen- en buitenland. Zo komt de zoon van Bob Marley, een van de zonen, die komt een muzikaal optreden geven met zijn band. Maar ook Burning Spear, een van de grootvaders van alle Jamaicaanse reggae-artiesten, die komt naar Rotterdam. En ook Yellow Man is ook een beroemde reggae-muzikant. Je hoort hem niet zo vaak op Radio Rijnmond, daarom toch leuk om even te noemen. Want het is wel, denk ik, een top affiche aanstaande zaterdag in het Zuiderpark in Rotterdam. Nu tijd, de tijdmachine. We gaan terug naar 1984. Heb jij daar mooie herinneringen aan?

Somber met Homewrecker hier op Radio Rijnmond. Een graag gehoorde gast. En die zal nog wel heel veel nieuwe singles dit jaar gaan laten uitkomen. Vanavond trouwens iets bijzonders in het Van Manenbad in Rotterdam. Misschien ken je dat zwembad. Daar begint om 19:30 iets bijzonders. Namelijk Rotterdam's Very First Floating Open Air Sound Bath. Nou, dat klinkt heel Rotterdams, maar niet heus. Ik zal het even vertalen voor je. Nou, je kunt lekker drijven op het water en dan krijg je allerlei trillingen van muziek door je lijf. Daar komt het op neer. Ja, het is een compleet nieuwe manier om te ontspannen in de stad door op het water te drijven en dan voelt je lichaam volledig gewichtloos aan, terwijl de zachte trillingen van een klankbad je tot van top tot teen gaan kalmeren. Ja, dat klinkt heel uitnodigend. En ik lees dan: het klankbad met kristallen klankschalen bestaat voornamelijk uit het luisteren naar geluiden en trillingen die worden geproduceerd door schalen van 432 hertz. Gemaakt van hoogwaardig kwartskristal. Ja, het is misschien een beetje zweverig, maar ja, wie weet, het lijkt mij hartstikke lekker. Ja, je kunt een kaartje kopen. Het duurt van 19:30 tot 20:45. Kun jij lekker een beetje zwevend op het water in het Van Manenbad vanavond

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.

0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de middag door met Ronald van Oudhuizen. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Zaterdagavond zullen vanaf 8:00 een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8:00 s'avonds is het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor verkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De wedstrijd tussen Marokko en Canada begint zaterdagavond om 7:00. En onderzoekers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderweg naar de Spijkenisserbrug. Vanochtend botste daar een binnenvaartschip tegen de brug. Het is gebruikelijk dat de Onderzoeksraad komt kijken als binnenvaartschepen tegen bruggen of sluizen botsen. De onderzoekers gaan de eerste technische onderzoeken doen om te kijken of de brug nog wel veilig is. Het is nog onbekend wanneer het onderzoek is afgerond. En het grote opvouwbare stembiljet wordt definitief vervangen door een kleinere variant. In 2029 zal het nieuwe biljet voor het eerst worden gebruikt bij de Europese verkiezingen, zo meldt minister Herema van Binnenlandse Zaken. Op het kleine biljet moeten straks wel 2 vakjes worden ingekleurd in plaats van 1. Eentje voor de partij en eentje voor de keuze van de gewenste kandidaat. Ook de partijlogo's zullen voortaan te zien zijn op het biljet. Uit testen bij verschillende gemeenten blijkt dat zowel kiesbureaus als stemmer tevreden zijn over het nieuwe biljet. Wel waren er wat meer ongeldige stemmen, maar mogelijk komt dat door de onwennigheid. En de hittegolf van afgelopen week heeft tot meer doden geleid. Zo blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. En vooral in het oosten en het zuiden van het land stierven meer mensen. Daar was het ook het warmst. Uit de cijfers komt naar voren dat 480 mensen meer dan normaal zijn overleden. Daarbij gaat het vooral om mensen van 80 jaar en ouder. Vooral oudere mensen hebben bij hitte het lastig, omdat door de ouderdom de dorstprikkel afneemt en ook de zweetproductie minder wordt. De cijfers van het RIVM zijn schattingen. De definitieve cijfers komen later. En dan nog het weer. Vanmiddag is het eerst nog grijs en druilerig. In de loop van de middag komt er vanuit het westen meer droogte aan en breekt de zon wat vaker door. Het wordt 21 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog de files. Dat zijn er aardig wat. En dus doen we alleen maar die van 10 minuten en langer, of die met een bijzondere oorzaak. De A12, Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Reewijk. 12 kilometer, 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 8 kilometer, 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 8 kilometer, 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer, 10 minuten. Weg

0: werkzaamheden. Dan nog N-wegen. De N11, Bodegraaf richting Leiden, tussen Hadersvoorde Dorp en de aansluiting met de A4, 3 kilometer 25 minuten. De N219, Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen, tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer 11 minuten. En de N445 Leiden richting Nieuw-Wetering, tussen de aansluiting met de N446 en de aansluiting met de A4, 6 kilometer. U staat daar 35 minuten vast.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Vers aan tafel, vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers aan tafel.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel!
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De middag door. Ronald van Oudheusden.
10: Radio met een grote R. Travel.

0: grote hit in 1995. Bobby Brown tekende voor Two Can Play That Game. Goedemiddag en welkom bij het tweede uurtje van Rijnmond de middag door. Een uur boordevol lekkere muziek hoor, want straks de Beach Boys. Nou, dat is heel toepasselijk, lekker in deze zomerse temperaturen. Ik heb Noah Kahan meegenomen. Dua Lipa, och, dat vind ik zo een fijne zangeres. Bruce Springsteen, speciaal voor de collega die straks na vieren hier in de studio gaat zitten, oftewel de grote fan van Bruce. Rijntjan Potsen, we deden laatst trouwens bij een vergadering een soort muzikaal quizje. En toen moest je online heel snel reageren bij fragmenten. En toen kwam er een fragment van Bruce. En wie had het fout? De grootste fan van Bruce. Ik ga verder nu maar geen namen herhalen trouwens. Maar ja, ik had hem ook fout trouwens hoor. Ja, schande. Davina Michel zit ook nog in de tas. Daryl Hall en John Oates, die elkaar de tent uitvechten, maar wel mooie muziek maakten in het verleden. Kortom, dit is een heerlijk uurtje volgens mij. Dus blijf aan de radio gekluisterd, want dit is misschien wel het lekkerste nummertje van het hele uur. De nieuwe single van Sam Fender en Olivia Dean is Rain Me In.
1: Now let go of everything I've ever heard.

Ja, ze maakten geweldige muziek in de jaren 70 samen. Toen was het ook nog pijs en vreet tussen Daryl Hall en John Oates. Tegenwoordig hebben ze geen contact meer, volgens mij. Hebben ze gewoon ordinair ruzie. Zal weer over poen gaan natuurlijk, hè. Dit was The Rich Girl, over geld gesproken. Ik zag ze ooit live op het North Sea Jazz Festival. En dat was echt een geweldig mooi optreden. Wel heel erg hard. Ik vond het heel erg luid. Maar ja, een beetje piepende oren zelfs. Maar het was wel geweldig gespeeld met een topband. Ja, het is binnenkort weer het North Sea Jazz. Hè. Ook volgende week zal ik daar aandacht aan besteden. En nogmaals, kijk, als je lokaal in Rotterdam wat jazz wil opsnuiven, dan kan dat s'avonds en ook vaak smiddags. Zo kijk op de website van het North Sea Roundtown. Heel veel gratis concerten deze tijden. In aanloop naar het North Sea Jazz Festival. Ja, en over het voetballen gesproken. Ja, we zitten natuurlijk in de knock-out fase inmiddels bij dat WK. Eindelijk naar die... ik heb toch wel heel veel leuke wedstrijden ook in de voorrondes gezien. Of in de eerste ronde, de groepsfase. Maar ja, nu gaat het echt om het echi. Want verlies je, dan ben je gelijk klaar en kun je naar huis. Nou, er zijn heel veel landen die meedoen, dus dat duurt ook nog wel eventjes voordat we naar de volgende ronde gaan. Het zijn ook een beetje onmogelijke tijden vaak, hè, die wedstrijden. Maar nou ja, goed. Kijk maar even op de sportsites of er iets van je gading tussen zit om op te staan. Je kan 's morgens vroeg om 6 uur voetbal kijken. Om 10 uur 's ochtends zijn de wedstrijden. 3 uur 's nachts. 7 uur s'nachts. Nou, weet je, ik ben door de bomen zie ik het bos niet meer. Of door de In ieder geval, ik raak helemaal de kluts kwijt. Tijd voor muziek dus. Ja, we gaan luisteren naar... wat is het? Life van Desiree. En daarna The American Cars van Noah Kahan. En ook Jonas Blue komt nog voorbij.

vanochtend werd die bofkont Callum Turner weer wakker naast deze dame. Dua Lipa, ze ging onlangs het huwelijk in Londen. En hebben dat daarna goed gevierd op Sicilië, het Italiaanse eiland. Dat werd een driedaags feest. En de lokale bevolking was daar niet zo blij mee. En die zeiden, het is openbare ruimte. Waarom huur je ons hele dorp af om een feestje te bouwen? Kan me er iets bij voorstellen natuurlijk. Dua Lipa, wel een geweldige, getalenteerde en mooie zangeres. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Daarvoor hoorde je Marsha met Rechtop in de Wind, 1987. En nu ga ik verder met Bruce Springsteen, de gigant uit de Verenigde Staten, die ook altijd wel maatschappijkritisch is. En nog steeds, dat zo'n tomeloze energie tentoonspreidt bij zijn optredens, terwijl hij toch al behoorlijk op leeftijd is. We gaan terug naar 1994, naar een prachtig liedje, Streets of Philadelphia. Zat natuurlijk ook destijds in die film. En dat was een hele spraakmakende film. Ging natuurlijk over de ziekte die in die tijd natuurlijk ook al behoorlijk huis hield op de wereld. Dat was AIDS, het HIV-virus dat toesloeg. Die film Philadelphia gaat erover. En dit is een prachtig liedje uit die film van Bruce Springsteen.

0: Davina Michel, misschien wel een van de mooiste Nederlandse stemmen momenteel aan het popfront. Komt uit de regio, dus is van ons. Lekker afblijven. En Beat Me was dat. En, daarvoor hoorde je Raffaella Carrà. De Italiaanse zangeres, een beetje de koningin van de Italiaanse tv werd ze wel genoemd. Met die grote hit uit 1977, A far l'amore comincia tu. Oftewel, als het om de liefde gaat, moet jij beginnen. Jij bent de eerste die de stap moet zetten voor de liefde. Dat is haar liedje, haar grote hit met natuurlijk skopje daarin. Hè? Ja, ik herinner me ook nog de clip. Dan ging ze op dat skopje en dan deed ze de hoofd naar achteren met haar kortom. Ja, een iconische vrouw die niet meer leeft trouwens. Ze is overleden. Hoe oud was ze? Even kijken. 78. En overleed aan een longziekte. Ja, heel vervelend natuurlijk. En wat kan ik daar nog meer over zeggen? Ja, er zit mama appelsap. Weet je wat? Dat je fonetisch iets hoort in de Engelse of in dit geval Italiaanse tekst. Wat een beetje Nederlands klinkt. Er zit een hele opvallende mama appelsap in dat liedje. Ik ga dat niet nu zeggen. Ga het zelf maar een keertje luisteren op Spotify en proberen het Nederlands daarin te vinden. Het is een beetje, heeft een seksuele connotatie, zeg maar, die mama appelsap in dat liedje van Raffaella Carrà. Daarmee is mijn koek op. Ga ik afscheid nemen. Wens ik je een ongelooflijk mooie vervolg van deze donderdag. En morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond met doping voor de middag, zeg maar. Voor de trommelvliezen. Rijnmond de middag door. Broekscheurend lekker. Iedere dag. En oppassen met uitkijken. Hè. Tot de volgende. Bye bye.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg,

0: Stelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Zometeen afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
7: Zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor autoverkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En de ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen al open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdeling bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En bij een controle in een kelderbox aan een flat aan de Jozef Aurelio-singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren van de jerrycans. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En volgens een eerste schatting van het RIVM zijn tijdens de hitte van de vorige week in Nederland zo'n 450 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Naar verhouding zijn vooral veel mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet helemaal compleet, omdat overlijden soms na een paar weken pas geregistreerd wordt. En dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
6: Dan even kijken naar de drukte in onze regio als het gaat om het verkeer. Want er staan alweer heel veel files in de provincie Zuid-Holland. Ik zie alweer 28 meldingen, jongens. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop in de Hoek en Hoogmade staat 16 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Meer dan een uur vertraging. Dan de A12 vanuit Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Harmelen staat het vol over 14 kilometer. Dat is ruim 3 kwartier. Ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. Pechgeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen afslag Feyenoord en Hendrik Ruwambacht staat 4 kilometer. Maar er zijn daar 3 rijstroken dicht. Ook daar bijna een uur vertraging. En dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer, een klein half uur. En de andere kant op, voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer met een vertraging van zo'n 20 minuten.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95.

0: even bladbellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
9: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Hanson. De Amerikaanse broertjes Hanson die in 1997 wereldwijd doorbraak. Maar het begon allemaal in Nederland en in België. En pas daarna in de rest van de wereld. Het was uiteindelijk echt een wereldhit met dit M-Bop. Het is 4:10. Goedemiddag. En welkom bij Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. We zijn er natuurlijk weer tot 7:00. Je weet het, je rijdt op die snelweg en het gaat niet hard, maar je wil zo graag naar huis. En opeens zie je daar dat bordje in de verte, daar staat Afslag Rijnmond. En dan weet je, het goed, ik ben er bijna.
1: Precies.
0: Met veel lekkere muziek natuurlijk, met veel dingen te bespreken, met een gestripte hits. En met de leuke appjes die binnenkomen. Zag je net dat appje dat voor Ronald nog binnenkwam?
1: Nou,
0: die draaide net helemaal van veen met toveren. En wat schrijft Dominique?
1: Ja, Dominique zegt, ik wil jullie bedanken voor de bijstand. Ik had net een verhitte discussie op werk over werkdruk. Hierop zei ik, waar ga ik de tijd vandaan halen? Ik kan niet toveren. Waarop prompt Herman van Veen ingestart werd met toveren. Er keek 5 man plots zeer verbaasd hier, alsof ik het zo gepland had.
0: Ja, dat is nou, echt Ronald, altijd.
1: Wij weten het stiekem van onze luisteraars. En dan zijn we er voor ze.
0: Ronald die voelt dat altijd haarfijn aan. En als Herman van Veen gedraaid moet worden, dan draait hij gewoon Herman van Veen.
1: Wilde je nog mij introduceren? Want volgens mij had je dat nog niet gedaan.
0: Jawel, nu had dat in het begin al. zeggen ze met Rijntje aan Botsen en Veza Albayra.
1: Ja, precies. Maar jij zegt nog altijd erbij.
0: Het engeltje op mijn schouder. maar het was ook de diva van de redactie. En ik hoorde ook vandaag zeggen de fakes van Fenerbahçe.
1: Nou ja,
0: maar ik hou het gewoon op het engeltje.
1: Dat is weer Ronald. Dus daar gaan we. We gaan heel snel door. Okay. ik zie iets om jouw nek hangen. Is dat een medaille?
0: Dat is een medaille, ja.
1: Van wat? Je hebt toch niet onlangs nog een marathon gelopen?
0: De vuurtorenloop van Hoek van Holland, 19 juni was dat, weet je nog?
1: Dat werd vanwege afgelast.
0: De hitte werd dat afgelast en ik kreeg net in mijn brievenbus de medaille.
1: Wat lief.
0: Dat vind ik, ja, dat is wel lief, maar ik vind het ook zo lastig.
1: Hoezo?
0: Nou ja, omdat je hem niet gelopen hebt. Dus wat moet je dan met een medaille?
1: Maar hij is afgelast. Dus je had hem niet kunnen lopen. Het is niet alsof je ziek thuis lag of zo.
0: Nee, maar het voelt toch niet alsof ik nou een medaille heb verdiend. dat is altijd lastig. Ik weet nog wel, nog lang geleden was er een keer zo'n hele verhitte marathon die halverwege stil werd gelegd.
1: Ja.
0: En toen liep ik over de Erasmusbrug en toen werd er omgeroepen, loop maar rechtdoor naar de Coolsingel, want het is stilgelegd allemaal.
1: Okay.
0: Wat ook logisch was, dat was ook toen snik heet.
1: Ja.
0: En toen kregen we ook een aflopende medaille.
1: Oké, en die vond je wel fijn?
0: Nee.
1: Nou ja,
0: nee, want ik heb hem niet gelopen. Dus ik heb een heel laadje met medailles, maar zit daar niet bij.
1: Nou ja, wat vervelend.
0: En deze van
1: ze
0: de vuurtorenloop.
1: Ze proberen heel vriendelijk te zijn nu.
0: De vuurtorenloop gaat er niet bij, maar toch wel lief bedoeld. En volgend jaar gaan we hem wel lopen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Donderdag.
1: Ja. Rob de Nijs, die zong alvast over...
2: Ja.
1: Daarvoor hoorden we trouwens Bruno Mars met Risk It All, zijn huidige hit. En Bruno Mars is natuurlijk vanavond in Amsterdam, hè, voor zijn eerste show in de Johan Cruijff Arena. Nou. En er volgen daarna nog 3 shows in zijn Romantic Tour. En als je daar naartoe gaat, ga dan een beetje op tijd, want in het voorprogramma zit Anderson .Paak. Je weet wel, zijn maatje in de Silverphonic.
2: Ja. Oh, wat goed.
1: En Anderson .Paak is in de arena DJ.
2: Dus, oh, wat tof.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Lijkt me heel tof om daarbij te zijn. Maar daar hebben wij geen tijd voor. Wij hebben andere dingen te doen. Want het is nu alweer 10 minuten voor 4:30.
2: Ja,
1: dus...
2: en dat betekent nieuwe muziek.
1: Ja, we hebben een goede plaat hoor. Nou, Somber. Nog maar 20 jaar. Komende zaterdag wordt hij 21. En die heeft het afgelopen jaar een bliksemcarrière gemaakt. Eigenlijk heet hij Shane Booth. Hij komt uit New York. Groeide op aan de Lower East Side. En zat op de beroemde LaGuardia High School. Maar hij stopte daar om vol voor de muziek te gaan. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. In een jaar tijd al 3 echt hele grote hits op zijn naam. Undressed, 12 to 12 en de huidige hit Homewrecker. En nummer 4 komt eraan en die heet My Body Isn't Ready. Geschreven door hemzelf en dit is geen luchtig liefdesliedje. Want My Body Isn't Ready gaat over iemand leuk vinden, maar jezelf nog niet durven laten zien. Over onzeker zijn over je eigen lichaam, over de spiegel, over het... harde oordeel van de spiegel soms, hè? Je weet hoe dat gaat. Somber zelf zegt erover, je kunt het als een metafoor beschouwen, maar je kunt het ook heel letterlijk nemen als beschrijving van hoe hij zijn eigen lichaam eigenlijk zijn hele leven heeft ervaren. En hij wil dat een keertje opschrijven, zodat anderen die misschien met hetzelfde worstelen, weten dat ze niet alleen zijn. En ook in dit geval is er weer een hele mooie videoclip bij, dus... Zoek hem maar vast op, Veza. Met de actrice Indy Navarrete in een van de rollen. Die ken je misschien van de horrorfilm Obsession. En ook de Australische acteur Josh Houston. En wat zie je dan in die clip? Je ziet Somber die zich als het ware verstopt in een pak van een soort papier-maché. Tot hij uiteindelijk daar wordt bevrijd. En dat is een mooi beeld bij een kwetsbaar nummer. My Body Isn't Ready. Dit is de nieuwe van Somber.
3: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Somber, wat een goede nieuwe single. My Body Isn't Ready. En Somber komt naar Nederland. In augustus dan staat hij op een van de podia van Lowlands, het grote festival. Dit zijn Charles en Eddie. Would I

0: Would I lie to you? Het is bijna 16:30 en daar zal die zijn hoor. Daar zal je hem hebben.
1: Ja.
0: Daar moet hij komen.
1: Waar is die?
0: Kijk.
1: Oh, daar is die.
2: De stripjockey.
0: De stripjockey die kwam daar net met een rood hoofd naar beneden. Helemaal bezweet, want het is zo hard gewerkt. Want er moest heel veel gesloopt worden vandaag. Heel veel gestript. Je weet wel, een bekende hit. Alle muziek ervan af, hè. En dat was in dit geval echt wel heel veel. Dus die afvalbak is ook helemaal vol. Maar er is een klein stukje zang overgebleven. En dan mogen wij raden welk liedje het is en wie dat

0: Wat is dat nou?
1: Wat is dat nou weer? Dat is de vraag inderdaad. Stripjockey, stripjockey, wat is het weer lastig vandaag? Klein stukje zang uit een bekende hit van een flinke poos geleden. Nog een keer luisteren. Ja, ik zie Filip ook al piekeren. Ja, terecht, terecht.
2: Nou, ik weet het niet hoor.
1: Ja, het zit wel in je geheugen, maar wat is het dan? Hè? En hoe heet dat liedje? En wie zingt het, zoals je het weet? 010-436-4436. Of stuur een berichtje met de Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen, jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Het is nu 1:05. Dit is Radio Rijnmond, afslag Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
2: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoudendorp, 16 kilometer, een half uur vertraging. Dan een vrachtauto met pech op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Bad Hoeverdorp en Hoogmade, een file van 19 kilometer, een uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer, een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is gelukkig wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en Hendrik Ido Ambacht 14 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging door een defecte bus. Drie rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 6 kilometer. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
1: Er zijn vanavond en vannacht opklaringen. Het is ook droog. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 12 en 16 graden. En morgen een droge dag met flink wat zon. Het wordt dan maximaal 22. De hoofdpunten van het nieuws, Filip.
9: De binnenstad van Rotterdam ligt zaterdagavond plat. Het gebied tussen het Weena en de Westblaak en tussen de Coolsingel en de Westersingel wordt vanaf 8 uur afgesloten voor autoverkeer. Dat heeft alles te maken met de WK-wedstrijd Marokko tegen Canada. Die start om 7 uur. En de gemeente heeft besloten om de binnenstad af te sluiten van het verkeer, om zo festiviteiten die zouden kunnen ontstaan, ja, en eventuele overwinning van Marokko veilig te kunnen laten verlopen.
1: Die gaan zeker ontstaan.
9: Ja, we gaan er gewoon vanuit, hè. En het Maastadziekenhuis in Rotterdam, dat is weer helemaal open na de ICT-storing van gisteren. In de nacht lag het ICT-systeem plat nadat er een test was geweest met de noodstroomvoorziening. Door de storing werd gisteren alle zorg afgeschaald, behalve de noodzakelijke zorg op de dialyse- en de oncologieafdelingen. Vanochtend gingen de polyklinieken al open. Nu is de rest van het ziekenhuis ook weer open. Patiënten van wie de afspraak is afgezegd worden zo snel als mogelijk door het ziekenhuis gebeld voor een nieuwe afspraak. En de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK, dat was voor veel mensen een domper. Ook voor Orgel Joke. Die zou namelijk in de volgende ronde, ja, de op uitnodiging van de FIFA vooraf en in de rust optreden.
2: Ja.
9: Maar Nederland plaatste zich niet en dus werd het optreden afgezet. Haar keyboard die was al helemaal oranje gerapt voor het optreden.
2: Nee.
9: Ja, met Nederlandse vlaggen en tulpen.
2: Oh.
9: Nou, Orgel Joke heeft dat gewoon maar even gelaten. Ze hoeft zich geen zorgen te maken, want ze werd als de wiedeweerga gebeld door de Ballade uit het Zeeuwse Hoek. Dat is een groot festival. Ze gaat nu daar optreden met haar knaloranje keyboard. Gefacieerd met tulpen.
0: Fantastisch.
9: En Nederlandse vlaggen. Dus gelukkig voor orgeljoker geen inkomstenderving.
1: Nee, orgeljoker die wordt altijd weer geboekt. Hoe oud is 77 toch inmiddels?
0: Zij is
9: ja, en ze moest toch nog de best doen om het te halen. Want ze was gevallen vlak voor het WK.
1: Ja.
9: Had last van de pols.
1: Ja.
9: En zou misschien niet kunnen spelen. Heeft alles aan gedaan om het WK te halen. Maar ja, toen werd ze dus in de steek gelaten door het Nederlands elftal.
1: Oh. Allemaal naar Zeeland, jongens.
0: Ja.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
1: Nu met Alphabeat. Hier is Fascination.
10: Radio met een grote R.

0: say the word. Fascination. Uit Denemarken kwamen ze, Alpha Beat Fascination. Het is 16:55.
1: De stripjockey.
0: Die heeft het vandaag echt wel moeilijk gemaakt. Want ik zie maar weinig goede oplossingen binnenkomen. Een paar, hè, geloof ik.
2: Ja.
0: Ja, een paar.
2: En er zit ook nog een halffoute.
0: Ja, de meeste mensen weten wel wie
2: goed
0: zingt.
2: Ja.
0: Maar de titel van het nummer, dat is echt een kwestie. Dus nog even goed het oor tegen de radio, goed luisteren. Hoe heet dit liedje? En natuurlijk ook, wie zingt dat liedje? Ja, die stem is wel herkenbaar, dus dat zal niet zo moeilijk zijn. Maar verrek, hoe heet dat liedje nou? Ja, het was echt een hele grote hit hoor. Maar je moet het maar net weten. Als je het weet, snel bellen naar Radio Rijnmond 010-436-4436. Of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.

0: altijd veel discussie over wat is nou de zomerhit van het jaar. Nou ja, de zomer is nog lang niet voorbij natuurlijk. Maar voorlopig vind ik dit wel de zomerhit van het jaar. Ik word hier altijd zo vrolijk van. Magnetic van Bauza op Radio Rijnmond. 16:30 spelen de stripjockey, bekende hit, helemaal gestript. Tot er een klein snippertje zang is overgebleven. Het was lastig vandaag, maar gelukkig komen er altijd weer goede inzendingen binnen. En een van die inzenders is Carl Post uit Alblasserdam, uit de regio. Carl, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het in Alblasserdam?
1: Zonnig.
0: Zonnig?
1: Oh, ja.
0: Kijk eraan. Nou, dat
2: ja,
0: dan...
2: bij ons schijnt de zon.
0: Oh ja, nu ook. Verrek.
1: Ja, heel dag regen gehad in Rotterdam. Dat dus ik denk, ik ga terug naar de zon.
0: Oh, oh ja, oh, je hebt gewerkt in Rotterdam.
1: Ja, ik ben treinbestuurder. Dus,
0: Oh ja, nu, dan gaan we nu wel een belletje rinkelen bij mij.
2: Ja?
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Dat zou best kunnen, ja. Ja. Jij doet wel vaker mee aan spelletjes, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Helemaal goed. Nou, en lekker gewerkt maar vandaag?
1: Ja, heerlijk gewerkt. Maar het is alweer een tijdje geleden meegedaan. Dus ik denk, ik waag het er weer eens op.
2: Nou, heel goed.
0: Heel goed, want alleen als je het erop waagt, dan kun je ook uiteindelijk winnaar worden. En als het goed is, ben je dat vandaag, Carl? Want welk liedje heb jij gehoord?
1: Nee, ik hoorde Every Little Thing She Does Is Magic van de Police.
0: Ja, jongen, dat is helemaal goed. Ja. En dat betekent dat jij van ons krijgt...
2: Een zonnescherm.
0: Een zonnescherm voor
2: een
0: in de tram.
2: Een Rijnmond zonnescherm.
0: Want het is natuurlijk warm in de tram.
2: Ja, precies. Dat heb je wel nodig. En je maakt kans op onze maandprijs. Het is misschien wel 2 juli, maar goed dat je alvast als een van de eerste in de pot zit. En dat is een gezinsabonnement... Voor Blijdorp.
0: Ja, die gaan
2: voor 2 personen en max 5 kinderen.
0: Dus wie weet.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Maar goed, dus het zonnescherm heb je sowieso binnen, Carl.
2: Dat sowieso.
0: En natuurlijk vooral ook dat je morgen, als je weer in de tram zit... dat je tegen iedereen kan zeggen, ik ben een winnaar.
1: Ja, ga ik zeker doen.
2: Leuk.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké, fijne avond.
0: Hoi, hoi. En dit is inderdaad die plaat van de Police.

0: drietal dat veel hits heeft gehad. Maar wist je dat dit hun enige nummer 1 hit is geweest ooit? Dat was in 1981. En zo lekker om weer te draaien. Vandaag de gestripte hits door onze stripjockey. 13 minuten voor 5. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Ja, we moeten het echt hebben over die spoorellende bij Rotterdam. Richting het zuiden. Want dat gaat nog weer langer duren dan gedacht. We weten allemaal, het was begin deze week een klein brandje in een kabelgoot bij het station daar bij de Kuip. En dat heeft voor grote gevolgen gezorgd. Geen treinverkeer mogelijk. Eerst was het bericht dat het tot dinsdag zou duren. Daarna werd het donderdag. We hadden natuurlijk ProRail daarover nog aan de lijn. En toen werd het zaterdag. En nu is het bericht van vandaag dat het volgende week maandag wordt. Arno Leblanc van NS, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is om gek van te worden. Steeds een nieuw uitstel.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Maar helaas, het duurt het zo lang als het duurt. Moet ik bijna zeggen.
0: Ja. Maar jullie hebben natuurlijk dagelijks contact erover met ProRail. Hè? Die maken steeds een inschatting. Wat maakt nu dat het toch nog weer langer duurt?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Bij ProRail zijn ze aan het werk. En wat ik van hen begrepen heb, is dat het gaat om een kabelgoot, hè. En ze dachten dat ongeveer een derde tot een helft, geloof ik, van de kabels last had gehad van de brand. Maar het lijkt toch nog weer meer te zijn. Dus ja, dan hebben ze er ook gewoon langer last van.
0: Ja, er zaten 300 kabels in die goot en het overgrote deel is dus gewoon niet meer bruikbaar, blijkt wel weer.
1: Ja, helaas. Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jullie? Want jullie moeten zorgen voor vervangend vervoer.
1: Ja, dat klopt. Dat betekent dat wij daar dus niet langs kunnen rijden. Dus er kunnen geen treinen rijden naar richting van Dordrecht en ook niet in de richting van Breda. En het heeft ook effect voor de treinen naar Den Haag. Nou rijden daar normaal heel veel treinen. Ja. Een 10 minuten Intercity en een 10 minuten Sprinter. Maar het zijn er nu wel iets minder, omdat een deel van die treinen normaal ook langs dat stuk komt. Waar die brand is geweest. En dan moet je treinen dus gaan keren en zo. En dat moet allemaal op Rotterdam Centraal gebeuren. En dat gaat op dit moment ook niet. Dus dat heeft wel veel effect.
0: Dat heeft heel veel effect. En wat horen jullie van reizigers daarover? Is er enig begrip of toch vooral ook onbegrip?
1: Nou, het is natuurlijk gewoon heel vervelend. Laten we dat voorop stellen. Dus daar worden mensen natuurlijk niet blij van. Maar het is niet zo dat het helemaal chaos is op Rotterdam Centraal of zo. Het is gewoon heel rustig. De meeste mensen weten het ook. Mm-hmm. En we rijden inmiddels ook met bussen. We rijden echt tientallen bussen continu op en neer naar Dordrecht. Om daar weer mensen op de trein te kunnen zetten, zeg maar. En dat weten mensen inmiddels goed te vinden. Ja. Maar ja, vervelend is het en blijft het natuurlijk.
0: Ja, goed. Waarschijnlijk wordt het dus of zondag of maandag dat de treinen weer gewoon gaan rijden. Of houden jullie al rekening voorzichtig met nog meer uitstel?
1: Nee. Ik weet niet meer dan dat jullie weten. ProRail heeft het zelf gezegd. Het is nu zondagochtend waarop de prognose ligt. Maar een prognose is een prognose. We hebben zelf al gezegd. Het zou ook zomaar later kunnen worden. Dus ja, meestal zeg ik een prognose is een prognose. Het kan eerder, het kan later worden. Maar de kans dat het nu later wordt is alleen maar groter. Dus we wachten het gewoon af.
0: Ja, we wachten het gewoon maar af. En stel dat ze nou gaan rijden komende maandag. Ik heb nog even bij jullie gekeken op de website. Die week daarna zijn er dan weer werkzaamheden gepland op datzelfde traject.
1: Ja. Vanaf 21 juli inderdaad. Ja, ze gaan ook nog met wissels aan de gang. Vanuit ProRail en ik geloof ook het treinbeveiligingssysteem tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Ja, dat is allemaal gepland, maar helaas eigenlijk op precies hetzelfde traject.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Maar dan gepland, tussen 21 en 24 juli. Ja, we hebben er gewoon mee te dealen, helaas.
0: We moeten er allemaal mee dealen en zeker de reizigers die van Rotterdam
1: absoluut
0: naar de zuiden willen.
1: Ja, ik heb het al gezegd, maar het is gewoon heel erg vervelend. Dat voelen wij ook.
0: Ja, dankjewel voor je uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Arno Leblanc was dat van de Nederlandse Spoorwegen.

Carly Rae Jepsen was dat, zangeres uit Canada, met een grote hit in de zomer van 2012. Call Me Maybe. Het is 5 minuten voor 5. Donderdagmiddag, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Nu met een oudje van First Choice. Dit is Dr. Love.

0: 1977, First Choice, Dr. Love. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
2: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.

0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het is 5:00, dit is Radio Rijnmond. Het programma heet Afslag Rijnmond en hier is Philip van Es met het nieuws.
5: De ICT-ische storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing in het Rotterdamse ziekenhuis tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele afdelingen al open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en oncologieafdeling bleef wel doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacteren om een nieuwe afspraak te maken. En zaterdagavond zullen vanaf 8:00 een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de WK-wedstrijd Marokko tegen Canada. Vanaf 8:00 s'avonds is het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor autoverkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7:00 s'avonds op zaterdag. En volgens een eerste schatting van het RIVM zijn tijdens de hitte van vorige week in Nederland zo'n 480 mensen meer overleden dan verwacht. In totaal zijn vorige week ruim 3500 mensen overleden. Na verhouding zijn vooral veel mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Ouderen en mensen met een chronische ziekte zijn bij extreme hitte kwetsbaarder. Vaak zweten ze minder, waardoor ze de hitte niet kwijt kunnen. Volgens het RIVM is het beeld nog niet helemaal compleet, omdat overlijden soms na een paar weken pas wordt geregistreerd. En FC Dordrecht heeft zich versterkt op de transfermarkt met Letse international Dario Siets. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Vorig seizoen werd Siets verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvallen van de Italianen met een optie tot koop. Siets kwam 12 keer in actie voor Letland en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanuit het westen wordt het vanmiddag droger en breekt de zon vaker door. Het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en wordt het 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Het is erg druk op de weg. 39 meldingen in regio Zuid-Holland. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp 18 kilometer 40 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade 16 kilometer een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En op diezelfde weg richting Rotterdam, daar staat het tussen Den Haag-Zuid en Ketelplein ook vast. 7 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer, 20 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum, tussen Hank en Gorkum 9 kilometer, 3 kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
4: Zometeen in Afslag Rijnmond Culture Club met een nummer 1 hit uit 1983. Namelijk het nummer, dat hoor je zo.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: De hoogste terugleven.

0: voeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
3: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Kamma Kamma Chameleon Culture Club met een nummer 1 hit uit 1983. Goedemiddag, 9 over 5. Je luistert naar Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Iedere werkdag tussen 4 en 7. Met de mooiste muziek, kom lekker mee naar huis te gaan. Maar vooral ook het nieuws natuurlijk van deze dag. En wat is er allemaal te melden nog, Veza? Waar moet het over gaan?
1: Feyenoord natuurlijk. Ja, ik zeg natuurlijk, maar goed. Als je niks hebt met sport dan, of met voetbal, dan niet. Maar dit moet je leuk vinden. Het is Giovanni van Bronckhorst is begonnen aan zijn tweede termijn. En de trainingen zijn weer gestart. En er zijn ook weer nieuwe spelers. Er is zoveel te vertellen over Feyenoord.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, we moeten gewoon even Dennis van Eersel in de studio halen.
0: Dennis van Eersel die was vandaag op het trainingsveld te vinden om te kijken wie er allemaal rondliepen. En hij heeft volgens mij ook een van die nieuwe spelers gesproken. Dus dat gaan we allemaal zo meteen horen in Afslag Rijnmond. En verder, het openbaar vervoer in Rotterdam. Daar is veel discussie over. Want dat was tot nu toe altijd gratis voor senioren. Maar het nieuwe college die heeft daar plannen mee om dat af te schaffen.
1: Ja, en daar is een petitie tegen gestart. En al wel redelijk goed ondertekend.
0: Ik zag al meer dan 2000 handtekeningen.
1: Ja, hartstikke goed. En SP gaat daar ook nog een protest over aanwijden, zeg maar, binnenkort. Dus goed om de initiatiefnemer van de petitie even in de uitzending te halen.
0: Zometeen in Afslag Rijnmond. En natuurlijk heel veel goede muziek. Wat dacht je van de nieuwe van Teddy Swims? Of deze van Alexis Jordan?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl.

0: Dirty Swims met weer een prima nieuwe single, Mr. Know-It-All. En heel toevallig hebben we nu ook Mr. Know-It-All als het gaat over Feyenoord aan de lijn. Dennis van Eersel, goedemiddag.
1: Al een goede brug dit, zeg.
0: Ja, echt,
2: echt hè? Hij doet het altijd weer.
1: Ik noem hem de zwaan. Deze ja.
0: Dankjewel, Dennis. Ja, want jij bent vandaag bij Feyenoord geweest. Daar werd natuurlijk, het is de eerste week van de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst. En vandaag liepen er een paar nieuwe spelers op het veld rond. Daar willen we alles van weten. Dus wat heb je gezien vandaag?
1: Ja, zullen we beginnen bij Charles van Houten. Ja. Dat is een nieuwe Vlaamse controleur van Feyenoord. De eerste speler die Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur, ook haalde. En waarom begin ik over hem? Omdat ik na afloop van die training even met hem kon spreken. Misschien ook goed om meteen eerst hem zelf even te laten horen. Even wat Vlaams op Radio Rijnmond. Met de hoge verwachtingen die hij heeft bij zijn komst naar Feyenoord.
3: Ja, het is natuurlijk nog het begin, de start. Het is altijd een beetje kijken wat het gaat brengen. Maar ik denk dat ik wel gekomen ben om die nummer 6 positie, verdedigende middenvelder, liggen ook mijn voornaamste kwaliteiten, denk ik wel. Om daar mijn strengte te gaan trekken.
0: De nummer 6 positie, begrijp ik, Dennis. Daar mikt hij op.
1: Ja, dat is de plek van de verdedigende middenvelder. Hè. Dus het is geen middenvelder waarvan we de doelpunten moeten gaan verwachten bij Feyenoord. Dat moet toch echt van anderen komen. Denk aan spits Nacho Ferri, maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Nee, die Van Houten is echt een bal afpakken. Iemand die heel veel meters maakt. Als je het afzet tegen de vorige titel van Bronckhorst, dat impliceert dat ik er nog eentje verwacht. Hè. Mm-hmm. Maar met de vorige titel van Bronckhorst, ja. Zeg maar de rol die LMA in die ploeg had. Zo zou je in ieder geval, qua wat we dan horen over hem, daarbij verwachten. Ja, en of dat allemaal tot uiting komt, gaan we allemaal merken als om te beginnen die oefenwedstrijden eraan komen. En of hij echt een vaste waarde wordt. Hij heeft namelijk 1 keer voor de Belgische nationale ploeg gespeeld, Rijntjan, maar daarna niet meer. Dat is ruim een jaar geleden, of bijna een jaar geleden. En hij heeft nog nooit Champions League gespeeld. Dus het is wel echt een stap omhoog. En zeker dat laatste is iets waar hij ook heel erg naar uitkijkt. En wat hem ook wel deels over de streep heeft getrokken om naar Feyenoord te komen. Het spelen van Champions League.
3: Ja, toch wel. Ik heb nu 3 jaar op rij Europa League gespeeld. Het was wel een ploeg met veel kwaliteit. Dus ik keek er naar uit om nog een trapje hoger mee te tonen en op dat toneel ook mee te doen.
0: Ja, het Vlaams van Charles van Houten. Die Vlamingen klinken vaak een beetje bescheiden, maar hoe was hij op het veld?
1: Ja, daar is hij niet bescheiden. Het is een soort pitbull is het, die fel en gretig is. Met dat soort spelers hangt het er wel vaak in de wedstrijden van af. Je moet dan wel ook op tijd zijn, want anders, dat hoort bij die rol natuurlijk. Anders kan het ook heel snel omslaan. Maar ja, dat beeld kunnen we gewoon simpelweg van hem nog niet schetsen. Behalve op basis van wat hij bij zijn vorige clubs heeft laten zien. En Feyenoord heeft hem wel met een reden gehaald.
0: En dan die nieuwe spits, Dennis. Nacho Ferri, was hij te zien op het veld?
1: Die was zeker te zien, want het is dat viel me. Hij is gehaald van Westerlo. En het heeft ook best een flinke transfersom voor hem neergehaald. Dus ook uit België gehaald. Maar het is een nog jonge spits, 21 jaar, komt uit Spanje. Geweldige naam, ook Nacho. Waarschijnlijk is dat ook de naam die hij op zijn shirt gaat dragen. Maar die bevestiging heb ik nog uitstaan, maar dat terzijde. Het is echt een lange gast. Dat was me eerst nog niet opgevallen. Maar ook ondanks dat ook best wel breed. Dus het stond wel echt iemand, ook ongeacht de jonge leeftijd die heeft. Dus die eerste indruk als het gaat om dat oog. En beelden van de training staan ook op Rijnmond.nl. Dat vond ik er goed uitzien. Het was wel een spits, weet je. Dus begrijp wat ik bedoel qua wat er dan staat.
0: Nou, dat klinkt allemaal veelbelovend. Dan hebben we nog een naam, dat is Mika Marmol.
1: Ja, het klinkt heel veelbelovend, maar hij moet wel doelpunten maken uiteindelijk. Want daar gaat het om als spits. Het is geen bulldozer. En bij een verdediger heb je dat andere liever natuurlijk. Dat je denkt, oh, daar staat iemand, dan kom je inderdaad niet langs. En die hoeft niet per se de goals te maken. Ja, Mika Marmol is ook een Spanjaard. Die was transfervrij, is van Las Palmas gehaald. Een linksbenige centrumverdediger. Daar heeft Feyenoord het na het vertrek van Hansco eigenlijk zonder moeten doen. Hè. Eerst had je Senesi, toen Hansco en vorig seizoen niet. Dat helpt in de opbouw van achteruit ook mee. Dus allemaal dingen waarom het logisch zijn dat hij wordt gehaald. En nog een extra reden is, met alle blessures die Feyenoord in het verleden heeft gehad, dat hij ook als linksback zou kunnen spelen als de nood aan de man is. Daar heb je Jordan Bos en Gijs Smal ook nog. Maar vorig seizoen heeft hij bij Las Palmas ook op die plek regelmatig gespeeld. Dus een veelzijdige linksbenige verdediger die erbij is. Maar zeker in die linie wat mij betreft moet er nog wel wat meer bij.
0: Ja, nou goed, dat klinkt allemaal toch veelbelovend. Maar we moeten allemaal afwachten natuurlijk. Wanneer gaan ze voor het eerst echt een oefenwedstrijdje spelen?
1: Dat is komende zaterdag tegen FC Dordrecht om 2:30. Dus daar, daar ga je op Rijnmond.nl ook alles na afloop van kunnen lezen. En daarna gaat uw oefencampagne verder. Eigenlijk bijna elke zaterdag spelen ze, behalve het weekend. Over 2 weken, want dan is de open dag van Feyenoord, het Feyenoord Festival. Ja. Dan spelen ze niet ook een wedstrijd. Dan hebben ze wel de andere dingen die ze op die dag voor leuks gaan doen.
0: Heb je nog vandaag opmerkingen gehoord over het nieuwe shirt van Feyenoord?
1: Ja, best. Ik ben gewoon even langs de sporters gegaan om te vragen sowieso wat verwachten ze van het nieuwe seizoen. Maar ook wat vind je nou van dat shirt?
0: Yeah.
1: Omdat ik ik had online al gelezen dat het niet zo warm ontvangen wordt. Vooral die zwarte stroken.
0: Ja, daarom vraag
1: niet de hoogte van de schouder erbij bij zijn. Maar langs het veld en vooral bij jongeren hoorde ik dat die het wel erg mooi ook vonden. Oh. Dus ik kom er nu ook achter, het zou ook een generatieding misschien wel kunnen zijn.
0: Dat zal
1: op wie het mooi vinden en wie niet, Rijn-Jan.
0: Ja, okay, nou,
2: dan weten we dat.
0: Dan houden we het daarbij. Is dat
1: geven
0: ook,
1: geef ik wel meteen een beetje prijs wat ik er ook van vond.
0: Ja, precies. Waarschijnlijk hetzelfde als ik.
2: Heel goed.
0: Ik heb je net aangekondigd met Mr. Know It All. Ik draai nu Bad Boy voor je. Dankjewel.
2: Oh. Dennis
0: van Eersel.
1: Van Billie Eilish?
0: Van Miami.
1: Want ik vind die zwarte stroken zo mooi.
0: Oh. Ja. Dag Dennis.
1: Yo, dag.

0: Miami Sound Machine. Onder leiding van Gloria Estefan. 1986, Bad Boy. Zometeen Stefan van der Gijzen met een kerstvers weerbericht en natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Het is nu 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met weer een knetterdrukke avondspits.
9: De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. 18 kilometer, 40 minuten vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade. 16 kilometer, 50 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden. 21 kilometer, vertraging van 3 kwartier. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 9 kilometer, 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: En dat zijn dan de grootste knelpunten, want in totaal hebben we op dit moment 33 meldingen in de provincie Zuid-Holland. Dus ga er maar aan staan. Allemaal sterkte in de file. Gaan wij ondertussen naar Stefan van der Gijzen, want die heeft een vers weerbericht voor ons samengesteld. Stefan, goedemiddag.
10: Rijntje Handen, een hele goede middag.
0: Het was een regenachtige dag vandaag. Veel wolken, maar ja. Het begint nu op te knappen.
10: Ja, we begonnen vanochtend vroeger ook nog eventjes droog. Maar al vrij snel kregen we inderdaad te maken met bewolking en wat regen. Nou, in de loop van de middag trok dat naar het oosten weg. En nu zitten we overal weer in de zon. Het werd nog 22 graden vanmiddag. Ja, en die aangename temperaturen lijken we ook nog langere tijd vast te houden. Vanavond ook vrij veel zon en droog. Vannacht weinig bewolking. Temperaturen dalen naar 12 tot 16 graden. Ja, en morgen dan gelijk vanaf het begin al een mooie zomerdag met volop zonneschijn. Blijft droog. Temperatuur stijgt naar morgenmiddag zo'n 22 graden. Met een matige noordwestenwind. Ja, en het weekend ziet er ook wel best aardig uit, Rijntjan. De meeste zon op de zaterdag en dan droog. Door 23 of 24 graden. Zondag zit er misschien wat meer bewolking in de lucht. Met een kleine kans op een bui. Maar ook dan is het met 22 graden helemaal geen slechte dag.
0: Prima zomerdagen. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Dan Filip met de hoofdpunten van het nieuws. Filip?
11: Ja, Filip was even vergeten de mengtafel om te zetten. Oh. Ja, dat was even.
9: Ik denk, waar is Filip? Ik zie hem toch echt.
11: Ik een keer schuif de schuif omhoog en ik zag het verkeerde lampje branden. Toen dacht ik, oeps, ja. Nou, dus ICT-storing in het Maastadziekenhuis, die is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. De nacht van dinsdag op woensdag ontstond de storing tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van donderdag konden enkele polyklinieken alweer opengaan. Het ziekenhuis gaat patiënten van wie de afspraak is afgezegd zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam is ontsnapt aan een ramp. Een bewoner van het appartementencomplex had namelijk benzine ingeslagen in België. Het ging om maar liefst 17 lege en 8 volle jerrycans die door handhavers werden aangetroffen na een melding. De eigenaren van de benzine dachten waarschijnlijk goedkoper uit te zijn door benzine tegen een lagere prijs in België in te slaan. We komen nu bedrogen uit, want de douane gaat voor de brandstof alsnog een accijnsnaheffing doen. En de kosten voor het afvoeren van de benzine komen ook op de rekening van de eigenaar. Het opslaan van benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staan gelijk aan 1200 kilo TNT.
9: Wauw.
11: Kun je een leuke flat mee opblazen. En de vakantie komt eraan. En dan zijn de mensen die naar Frankrijk gaan, die kijken dan vaak ook wel uit naar één campingspelletje. Petank.
0: Oh ja.
11: Jeu de boule. Ja. Maar de Fransen noemen dat dan petank. Maar ja, het kan zijn dat de Fransen er nu wel een beetje klaar mee zijn. Want ze zijn helemaal in de ban van een matchfixing schandaal in het petanken. Meerdere sterren van de sport zijn aangehouden omdat ze opzettelijk wedstrijden zouden hebben verloren. Er zijn in totaal 9 aanhoudingen verricht, waaronder Henri Lacroix en Dylan Rocher. Die worden de Messi en de Ronaldo van de Franse petanksport genoemd. Ja, en zij worden ervan verdacht dat ze tijdens een teamtoernooi als team expres verloren hebben van een amateurteam. Daarmee zouden gokkers 50.000 euro per persoon hebben kunnen winnen. Zelf zeggen de spelers en hun 2 medespelers die meededen in dat toernooi dat ze zich geen zorgen maken, omdat ze van mening zijn dat ze niks strafbaars hebben gedaan.
0: Nee, nou goed. Toch mooi bezoedeld, die toch zo onschuldige sport.
11: En ik vind het toch mooi dat ook in zo'n sport omkoping gewoon een ding kan zijn.
0: Philip, dankjewel.
12: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Met Phil Collins, hier is You Can't Hurry Love.
12: Radio met een grote R.

Radio Rijnmond met een grote hit uit 1982. Van Phil Collins, You Can't Hurry Love. Straks gaan we het nog hebben over die petitie. Petitie die bezwaar maakt tegen het verdwijnen van het gratis openbaar vervoer in Rotterdam. Nu Damiano David.

0: Heading for a Fall, Vaya con Dios op Radio Rijnmond. Het is bijna 17:15. Het openbaar vervoer in Rotterdam is tot nu toe gratis voor ouderen. Als je AOW-leeftijd hebt bereikt, dan mag je in Rotterdam gratis met bus, tram en metro. Maar het nieuwe gemeentebestuur is van plan om dat af te schaffen. Tot grote teleurstelling en soms zelfs woede van heel veel ouderen. De SP die is inmiddels druk bezig met een protestactie. Ook met een petitie op hun eigen website. En ik zag nog een andere petitie ook. Die is opgesteld door Chris Lagendijk. Die hebben we nu aan de telefoon. Chris, goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, een petitie tegen de afschaffing om gratis openbaar vervoer. Waarom raakt jou dat zo?
1: Nou ja, kijk wat het is. Ik ben zelf 71 en ik maak heel veel gebruik van het openbaar vervoer. En ik hoor mensen om me heen, en dat zijn allemaal AOW'ers die ook alleen maar AOW hebben en toch al behoorlijk belast worden met allerlei hogere rekeningen. En ja, je maakt die mensen minder mobiel. Het is gewoon een heel onzinnig voorstel, zeker gezien het feit dat de gemeente Rotterdam die zou wat beter op zijn centen moeten kunnen passen. Hè? Dus als je wat minder besteedt aan mislukte ICT-projecten, hou je daar weer geld van over. Ja. En weet je, ik ben zelf vrijwilliger met mijn vrouw samen, en er zijn duizenden vrijwilligers in Rotterdam, bejaarden en bejaarde mantelzorgers, die ook voor oudere mensen zorgen. En ja, die blokkeer je daarmee. Mm-hmm. Het is gewoon heel triest. Het is heel triest. En daardoor denk ik van ja, blijf ze pro. Ze zijn een beetje anti tegen de ouderen. Mm-hmm. En dat is niet de bedoeling. Kijk, want het is juist pro als trekker van het hele nieuwe bestuur, weet je wel. Ja. Ja, die zouden daar toch wat meer over moeten hebben. Voor oudere mensen.
0: Ja, zij zeggen, Chris, dat is allemaal heel mooi, dat gratis openbaar vervoer, maar het kost heel veel geld. En het komt ook bij mensen terecht die eigenlijk best een buskaartje kunnen betalen.
1: Ja, maar dat kunnen zij niet echt bepalen. Weet je, het is, want wie bepaalt nou wat je wel of niet kan betalen, weet je? Want kijk, je hebt natuurlijk juist die oude mensen, die gaan al niet naar de dokter omdat het eigen risico zo hoog is, weet je wel. Mm-hmm. Er zijn mensen die zijn dan afhankelijk van vervoer op maat. Nou, dat loopt ook niet altijd even soepel met wachttijden en dingen. En juist, kijk, als jij de metro is een prachtige verbinding naar Rotterdam, hè, van Nesselanden naar Hoek van Holland. Dus je hebt overal de gelegenheid om in te stoppen. Je zit met het openbaar vervoer altijd in de buurt van ziekenhuizen. Dus ja, die maakt het voor die mensen echt ontzettend moeilijk.
0: Ja,
1: en dat hoort niet. Want dat zijn burgers, hè. En die burgers die betalen ze te pletten aan alles, weet je wel. Maar juist dit.
0: Chris,
1: dit is heel essentieel, weet je wel.
0: Chris, en even terug naar jezelf. Wat zou het voor jouzelf nou betekenen als dit wordt afgeschaft?
1: Nou ja, kijk, voor mezelf, en daar moet ik heel eerlijk in zijn, voor mezelf is het te betalen, weet je wel. Maar het gaat om het principe. Kijk, dat ik een pensioen heb en dat het allemaal goed geregeld is, want ik heb 50 jaar voor de gemeente Rotterdam gewerkt, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat gaat, maar het gaat niet om mij, weet je wel. Want als het alleen om mij zou gaan, daar is de maatschappij op gebaseerd, hè. Op ik en de rest gestikken, weet je wel. En dat is niet de bedoeling. Want je moet juist solidariteit en je laten horen. Want ja, mensen laten zich gewoon minder horen, maar je echt laten horen, weet je wel.
0: Ja.
1: En juist die groep ouderen, die laten zich niet altijd horen.
0: Ik hoor dat het uit je hart komt, Chris.
1: Ja, maar weet je, ik heb contact met iemand uit Zuid, weet je wel. Er zijn een heleboel mensen, en dat zijn burgers, hè. Dus nationaliteit, dat maakt geen reden uit, weet je. Dat zijn allemaal burgers, weet je wel. En die hebben dan geen sociale media. En die proberen we ook te bereiken. Dus we volgende week in de raad gaan we dat aanbieden. En ik heb veel steun aan de SP, weet je wel. En ja, weet je, dat is. Ik hoop dat het aankomt en dat het ook echt aankomt.
0: Ja.
1: Dat ze dat juist niet doen.
0: Petitie staat op petities.com. Jij zit vast elke dag nu te kijken op hoeveel handtekeningen de teller staat.
1: Elke 5 minuten. Ik heb er zelf net 3000, weet je wel. Nou, ik heb de SP vanmiddag gebeld. Die zit ook op 3000 zo'n beetje. En er komen er nog meer bij. Dus het is best wel een behoorlijk aantal.
0: Dat is zeker al een behoorlijk aantal. En er komen er vast nog veel meer bij als de mensen die hier doorgeraakt zijn dit horen. En jullie gaan het dus volgende week donderdag aanbieden, die petitie.
1: Donderdag om 10 uur. Gaan we dat aanbieden.
0: Ja, en dan is er ook een soort bijeenkomst, hè, voor het stadhuis.
1: Ja, ja.
0: Nou, daar gaan we er ongetwijfeld op terugkomen. Dankjewel voor je uitleg.
1: Hey, fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Doei.

Steelers Wheel. Jerry Rafferty en Joe Ingham met een heerlijke jaren 70 plaat. Stuck in the middle with you. Ik wijs alvast even op komende zaterdag. Dan is er altijd tussen 10 en 12 op Radio Rijnmond. Het programma van Ronald van Oudhuizen met allerlei dingen die in het weekend gebeuren. Bijvoorbeeld het Bluegrass Festival in Rotterdam gaat dan van start. En ook het Reggae Roots Festival in Rotterdam zal besproken gaan worden. Ekiden, je weet wel, die hardloopwedstrijd in het Kralingse Bos. En nog veel meer, je hoort er alles over. Komende zaterdag tussen 10 en 12 op deze zender. Deze.

Het zonnige geluid van Kid Creole en de Coconuts. Heerlijke jaren 80 plaat. Annie, I'm not your daddy. Het is 5 voor 6. Wat is dit? Wat is dit? Dit is Direct.

0: Devil Don't Care, dat was direct uit 2019. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten,

0: Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Het is nu 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Philip van Es.
4: Bij de controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 lege en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen op de benzine. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan 1200 kilo TNT. En het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenaamde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet door hun familie en de kerk. Ook overheidsinstanties zoals de Raad van Kinderbescherming waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale RMC kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat RMC was bevooroordeeld door illegale staatssteun. Die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen van RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. En FC Dordrecht heeft zich versterkt met Letse international Dario Siet. De spits komt over van de Italiaanse club Parma en speelde eerder op huurbasis al voor Helmond Sport. Afgelopen seizoen werd Siet verhuurd aan het tweede team van Atletico Madrid. FC Dordrecht huurt de aanvaller voor komend seizoen van de Italianen met een optie tot koop. Siet kwam 12 keer voor Letland uit en scoorde daarin 2 goals. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het is droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
5: En het blijft druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ketelplein en Zoeterwoudendorp 24 kilometer. Een vertraging van 3 kwartier. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade 16 kilometer 40 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rijstrook is daar dicht. En dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer 3 kwartier. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer, ruim een half uur. Ook een half uur vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht een file van 8 kilometer. En nog even de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 10 kilometer. Een vertraging van ongeveer 3 kwartier. En dat komt door wegwerkzaamheden.
3: Het blijft maar druk in onze regio. En wij blijven het voor je in de gaten te houden. Ook het komende uur in Afslag Rijnmond. We gaan zo meteen als eerste plaat in dit uur draaien. Eentje van de Britse jazz-funkgroep Shack Attack. Met een van hun grote hits in de jaren 80.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
7: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat

0: mailt, ik ben onderweg, dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
5: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Watching Me, Watching You, Shaka Tak uit 1984 op Radio Rijnmond, 10 over 6. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je erbij blijft tot 7 uur, want we hebben nog veel te doen dit uur. Met natuurlijk als fraai sluitstuk de lekker lange laatste. Afslag 1, afslag 2 en natuurlijk ook nog even achterom kijken over al het nieuws dat voorbij is getrokken aan ons vandaag. Ja, er was heel wat te vertellen.
1: Nou, vooral Papendrecht.
0: Ja, Papendrecht. Laat ik maar eerlijk zeggen, we hebben in onze uitzending is het niet gelukt om iemand over deze kwestie te bellen. Allemaal wachten ze tot de raadsvergadering van vanavond. Want wat is er aan de hand? Het college zou vanavond gepresenteerd worden, het kerstverse college. Maar op het laatste moment ging het niet door.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat komt omdat een van de raadsleden, een raadslid van onafhankelijk Papendrecht, heeft besloten zich af te splitsen van die partij. En daarom is de krappe meerderheid er nu niet voor het college. En moet alles worden afgeblazen. Er is vanavond wel een raadsvergadering in Papendrecht. En die zal dan vooral gaan over de vraag, hoe moeten we nu verder met deze wonderlijke kwestie? Want de wethouders stonden al klaar om benoemd te worden. Hadden hun baan denk ik ook al opgezegd. En hoorden opeens van, ja, deze gaat niet door. Echt een heel raar verhaal. En we hebben echt iedereen geprobeerd te bellen erover. Maar niet doorgegaan. Wie we wel aan de lijn hebben gehad is Chris. Chris Lagendijk van de petitie.
1: Ja, die heeft een petitie, die is een petitie gestart tegen afschaffing van de gratis OV voor AOW'ers. Want daar wil het gemeentebestuur, nieuwe gemeentebestuur mee aan de slag. Daar is hij het niet mee eens.
0: In Rotterdam?
1: Ja.
0: Ja, want het speelt in Rotterdam deze kwestie. Gratis OV, bus, tram en metro voor iedereen die 67 of ouder is. Maar het nieuwe college wil er vanaf en daar is Chris het niet mee eens.
2: Wie bepaalt nou wat je wel of niet kan betalen, weet je? Want kijk, je hebt natuurlijk wel, weet je, juist die oude mensen die gaan al niet naar de dokter omdat het eigen risico zo hoog is, weet je wel. Mm-hmm. Er zijn mensen die zijn dan afhankelijk van vervoer op maat. Nou, dat loopt ook niet altijd even soepel met wachttijden en dingen. En juist, kijk, als jij de metro is een prachtige verbinding naar Rotterdam, hè, van Nesselanden naar Hoek van Holland. Dus je hebt overal de gelegenheid om in te stoppen. Je zit met het openbaar vervoer altijd in de buurt van ziekenhuizen. Dus ja, die maakt het voor die mensen echt ontzettend moeilijk.
0: Al dus Chris Lagendijk, 71 jaar, die heeft gezegd van ja, eigenlijk kan ik het zelf best betalen. Maar ik maak mij vooral druk om al die mensen die het niet kunnen betalen. En die straks gewoon thuis zitten en geen vervoer hebben. De SP denkt er ook zo over. En er is volgende week donderdag een actiedag bij het stadhuis. En dan zullen die petities ook worden aangeboden. En
1: Feyenoord natuurlijk.
0: Feyenoord, nieuwe spelers op het veld vandaag. Ja, dat was leuk. Een van hen is de nieuwe middenvelder Charles van Houten. En die zegt eerlijk, ja, ik vind het vooral leuk omdat Feyenoord Champions League gaat spelen.
3: Ja, toch wel. Ik heb nu 3 jaar op rij Europa League gespeeld. Het was wel ploeg met veel kwaliteit. Dus ik keek er naar uit om nog een trapje hoger mee te tonen en op dat toneel ook mee te doen.
0: Oh, de Charles van Houten, die gaan we zien de komende tijd bij Feyenoord. Net als Nacho Ferri, ook die was op het trainingsveld vandaag, hebben we nog niet gesproken. Maar liet ook al flink van zich horen. En ook de andere Spanjaard, Mika Marmol, was vandaag aanwezig. En komende zaterdag is de eerste oefenwedstrijd van Feyenoord tegen FC Dordrecht.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.

0: Wat een sensatie was dit toen deze plaat uitkwam in 1996. De allereerste van de Spice Girls. If you wanna be my lover. Wannabe heette dat nummer. En dat brengt de tijd op 13 minuten voor 6:30. Hoog tijd voor de eerste afslag. En ik laat het meteen maar horen. We gaan met z'n allen een stukje lopen.
1: Nemen we afslag 1?
2: Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid.
1: Of nemen we afslag 2?
0: Welke kies jij, het gevoelige liedje van Agda en de Munnik? Vandaag ben ik gaan lopen, afslag 1. Of het vrolijke liedje van Katrina en de Waves, afslag 2. Ik zie dat jij een duidelijke mening hebt.
3: Ja, ik zeg maar niks, want nee, dan zie je mij ook.
0: Je mag niemand beïnvloeden. Nee. Afslag 1 is dus Agda en de Munnik. Afslag 2, Katrina en de Waves. Laat het even weten welke het moet worden via de Rijnmond-app. En je weet het, altijd 2 platen de tijd om te stemmen.

0: Kingdom of Fear, dat is de nieuwe van Cameron Whitcomb. Het is 7:10. Dit is de keus.
1: Nemen we afslag 1?
2: Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid.
1: Of nemen we afslag 2?
0: Ja, welke plaat wil jij zo meteen hebben als begeleiding bij het lopen? Agda in de Munnik, afslag 1. Vandaag ben ik gaan lopen. Uit de film In Oranje. Misschien kun je die film nog wel herinneren. Of afslag 2, Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Eén van beide gaat het worden na deze plaat. Dus je hebt nog een kleine 3 minuten om je stem uit te brengen. Met de Rijnmond-app.

0: Jet Airliner. Wordt het afslag 1? Wordt het vandaag ben ik gaan lopen van Agda en Munich? Of wordt het afslag 2? Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En krijgt Feza haar zin?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar
0: dat
1: is nog heel snel. Ja, alleen René, die zei Feza gaat voor afslag 2 en ik ook. Maar hij was niet de enige. En alleen Guido en Arjan die kozen afslag 1. Arjan zegt erbij, het liedje van Acta in de Munnik ken ik nog niet. Dus doe maar afslag 1. Maar meer luisteraars gingen voor afslag 2. Raymond, Annelies, Els die zegt, ik ga natuurlijk voor afslag 2. Zo'n heerlijk nummer om mee hard te lopen. En dan René dus, Ronald, Arita, Henny, Hans, Sylvia. Ruud zegt, graag het vrolijke liedje van Katrina and the Waves. Op deze zomerse dag. En Anja ging ook voor afslag 2. En uiteindelijk Jeroen en Sandra gingen ook voor afslag 2. Die zegt erbij, lopen over de zonnepanelen.
2: We nemen afslag 2.

0: Afslag 2. Trina and the Waves uit 1985 en Walking on Sunshine. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
0: Het is nu 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond en de avondspits is nog lang niet klaar.
6: Nee, zeker niet. Al hebben we het drukste moment wel gehad. Maar er zijn nog best wel wat files inderdaad. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. 17 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer. 3 kilometer, een kwartier door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De A12 dan, Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer, een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum. 9 kilometer, een vertraging van ruim 20 minuten. En dat komt door wegwerkzaamheden.
0: Dan het weer, daar zijn betere berichten over. Want er zijn opklaringen vanavond en vannacht. Het is ook droog. Minimumtemperatuur ligt tussen de 12 en 16 graden. En morgen een droge dag met flink wat zon. En een middagtemperatuur van 22 graden. Kijken we nog even naar het weekend. Dan is het wisselend bewolkt met temperaturen 's middags tussen de 21 en 23 graden. Vanaf zondag is er wel kans weer op wat regen. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Philip.
7: FC Dordrecht was vandaag druk in de weer met de spelersgroep. Eerder vandaag werd Dario Šić gepresenteerd als de nieuwe spits van de club. De Letse international wordt gehuurd van het Italiaanse Parma. En daarnaast werd het contract van talent Senne Vughts verlengd. De 18-jarige middenvelder die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Jong Feyenoord tekent een contract tot en met de zomer van 2028. En het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt voor een nepinzameling voor het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeften. De inzameling wordt gedaan uit naam van het Hoogheemraadschap, maar de actie is niet van hen. Het Hoogheemraadschap kreeg meerdere meldingen van een collectant die zich voordeed als medewerker van het Hoogheemraadschap. Maar het Hoogheemraadschap benadrukt dat zij personen en bedrijven nooit zullen benaderen voor geld. En de slagerij in Leeuwarden die had een medewerker met een heel opvallende bijbaam. De vrouw verkocht namelijk drugs onder codenamen vanuit de slagerij. Een ex-werknemer van de zaak kwam erachter en appte de vrouw dat hij kippenpoten wilde. Maar in werkelijkheid kocht hij voor €100 aan cocaïne, zo meldt het Algemeen Dagblad. De vrouw is uiteindelijk ontslagen door de slagerij, maar er loopt nog een rechtszaak of ze een ontslagvergoeding moet krijgen of niet.
0: Ja, nou, lijkt me niet.
7: Je zou zeggen van niet, hè, maar dan moet je kunnen bewijzen dat het daadwerkelijk cocaïne was.
0: Hooguit kipkluisje.
8: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste na de Cardigans en Carnaval.
8: Radio met een grote R.

0: Cardigans, een leuk bandje uit Zweden kwamen ze. Dit was een van hun hits in de jaren 90. Carnaval, om 7 minuten over 6:30. En dus is het tijd voor een belangrijke kwestie.
1: Ja, de lekker lange laatste.
0: Wat wordt vandaag de lekker lange laatste? En ik heb 2 platen meegenomen over een minnaar.
1: Oh.
0: De ene heet Loverboy van Billy Ocean. En de ander Gigi Lamoroso van Dalida. Dus de vraag is, welke minnaar wordt de winnaar?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ik ben zo benieuwd welke van deze twee...
3: Ik ook.
2: Worden. Ja, ik heb geen idee.
3: Nee.
2: En je kraker uit de jaren 80, Billy Ocean, Loverboy, dat is afslag 1. Gigi Lamoroso, kraker uit de jaren 70, Dalida, dat is afslag 2. En jij bent de enige die het kan bepalen met de Rijnmond-app. Afslag 1, Billy Ocean. Afslag 2, Dalida. En dit zijn Meteor en Hannah Meijer.

0: Jackie Wilson. The sweetest feeling. Ondertussen wordt er heel druk gestemd. Het gaat achter elkaar door en ik zie dat het akelig gelijk opgaat. Dus we hebben nog meer stemmen nodig.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.

0: 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: We hebben nog geen beslissing, dus je kunt nog gewoon meestemmen voor of Loverboy afslag 1 of Gigi Lamoroso afslag 2. Wordt het afslag 1 Billy Ocean of afslag 2 Dalida? Stuur ons nog een appje, dan draaien wij ondertussen Our City. If

0: Our City. Stem van Maroon 5, Adam Levine. En Locked Away. En dan gaan we nu horen welke van de twee het heeft gewonnen. Welke winnaar wordt de winnaar? Ja, ik dacht dat het heel erg gelijk opging, maar ik keek niet goed.
1: Nee, want ik had. We hebben heel veel stelletjes die dan gewoon zeggen. Nou, normaal gesproken gaan ze allebei voor één keuze. Maar nu niet. Want Jan bijvoorbeeld, die zegt. Yvonne gaat voor één. En om het spannend te houden, ga ik voor afslag 2. En ook bij Sylvia en Bertje, ja. Afslag 1 speciaal voor Bertje en voor mij afslag 2. Maar ja, het was eigenlijk heel snel duidelijk hoor. Jessica, Raymond, Guido, Ruud, Piet, Jos en Annelies, die gingen allemaal voor afslag 1. En de rest allemaal voor afslag 2. Corrie, Astrid, Anja, Jeroen en Sandra zegt afslag 2 lang niet meer gehoord. Karin zegt, nou zeg, is dat een vraag? Afslag 2 natuurlijk. Arita, Ronald, Leo, Ria, Ineke, Dirk, Maruska, Hans, Robin, Els, Kees, even kijken, Arie, Peter, Erik en ook even kijken of ik een naam Wilfred, die zegt Dalida, altijd leuk om deze weer te horen.
0: Het is eentje van lang geleden, maar het is een klassieker uit het Franse repertoire. Dalida en het hele verhaal van Gigi Lamoroso.

0: De Lekker. Lange Laatste.
1: Wat een verhaal, hè, van Gigi. Heb je het een beetje kunnen volgen?
2: Nee, helemaal niet, maar het klinkt wel hartstikke leuk.
1: Echt een woordenboek voor nodig. Ja, ze gaat het verhaal nu nog verder vertellen. Maar ik denk, ik zal het een beetje
2: uitpraten.
1: Voor je vertalen.
2: Ja, oh, vertel.
1: Gigi is dus Giuseppe.
2: Oké.
1: Okay. Komt uit een dorpje in Italië.
3: Gigi?
1: Brengt daar alle vrouwen het hoofd op hol.
3: C'est toi là-bas dans le noir?
1: Vertrekt dan naar Amerika.
3: Attends.
1: Komt uiteindelijk weer terug in zijn geboortedorp.
3: Laisse-moi te regarder. Mais tu pleures?
1: Enfin, Dalida.
3: Tu pleures, Gigi?
1: Vertelt het allemaal veel verder.
3: Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece non, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es Napolitain. Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends!

0: Ja hoor.
1: Oh, ik dacht dat ze boos was, maar ze is gewoon verdriet, verdrietig.
0: Wat een drama.
1: Oh.
0: Typisch Italiaans.

0: Gigi L'Amoroso. Het was een enorme hit in 1974.
1: Ik snap waarom.
0: Gigi. Okay. Morgen tussen 4 en 7, Teun en Veza in Afslag Rijnmond. Ik ben er maandag weer. Dank voor het meedoen, dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Bij een controle in een kelderbox in een flat aan de Jozef Aurelio Singel in Schiedam zijn 17 leeg en 8 volle jerrycans met benzine aangetroffen na een melding. De benzine bleek na onderzoek afkomstig uit België, zegt de gemeente Schiedam. De jerrycans zijn verwijderd en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. De kosten worden verhaald op de eigenaren van de kelderbox. Ook de douane zal nog een naheffing toepassen voor de accijnzen. Het opslaan van zulke grote hoeveelheden benzine is levensgevaarlijk. De ontploffingskracht van 8 volle jerrycans staat gelijk aan die van 1200 kilo TNT. En de benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio vandaag is geschrapt. Vandaag bleek dat de partijen die samen de coalitie vormen in Papendrecht toch geen meerderheid vormen. Een lid van Onafhankelijk Papendrecht is gisteren uit de partij gestapt en daardoor heeft de coalitie geen meerderheid meer. Het vrouwelijk raadslid zou niet kunnen leven met de benoeming van de PVV-fractieleider tot wethouder asielzaken. De geplande raadsvergadering vanavond is ondertussen gewoon gestart, maar de benoeming van de wethouders is van de agenda gehaald. Geen enkele partij heeft tot op heden aangevraagd om tijdens de vergadering over de situatie te praten. Er moet nu gekeken gaan worden naar een nieuwe coalitie, zo schrijven de betrokken partijen in Papendrecht. En de Rotterdamse mobiliteitscentrale kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met de nieuwe concessie voor het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC ongegrond verklaard. TWZ vond onder meer dat RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun die zou zijn gegeven door het goedkoop verkopen van aandelen van RMC door de RET. Het gerechtshof vindt die klachten ongegrond. En het kabinet heeft excuses aangeboden aan zogenoemde afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen die onder druk werden gezet vanuit hun familie of kerk. Ook overheidsinstanties zoals de Raad van de Kinderbescherming waren erbij betrokken. Staatssecretaris Van Brugge zei op een bijeenkomst met gedupeerden dat de overheid te weinig voor de afstandsmoeders heeft gedaan en dat dit nooit had mogen gebeuren. En dan nog het weer. En dat is plotseling verdwenen. Dat is opmerkelijk. Ja, het is weer terug. Nou, fijn. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Dan wordt het 22 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog de files. Files van 15 minuten en langer pakken we alleen mee. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer 25 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Deil en afrit Arkel 11 kilometer 15 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Utrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer 15 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer 15 minuten. De file komt daar vanwege wegwerkzaamheden.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
6: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
5: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
6: Die geur van dat water.
5: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
6: Uitvinding, die ambulance.
7: Het is 8:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen krijgt u de ethisch naar achten, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De Rotterdamse mobiliteitscentrale kan op maandag 20 juli gewoon beginnen met het doelgroepenvervoer in Rotterdam. Het gerechtshof in Den Haag heeft de bezwaren van het concurrerende bedrijf TWZ Connect tegen het gunnen van de aanbesteding aan RMC van tafel geveegd. TWZ vond onder andere dat RMC was bevoordeeld door illegale staatssteun. Aandelen in RMC zouden door vervoersmaatschappij RET goedkoop zijn verkocht. Die klacht zou volgens het gerechtshof ongegrond zijn. En de benoeming vanavond van de eerste PVV-wethouder in onze regio,

0: Avond gewoon gestart, maar de benoeming van de wethouders is van de agenda afgehaald. Er moet nu gekeken gaan worden naar een nieuwe coalitie, schrijven de betrokken partijen. En de voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is vis die kleiner is dan wettelijk voorgeschreven. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En er komt één doorstroomtoets die voor alle groep 8 leerlingen hetzelfde is, schrijft de staatssecretaris Thiele aan de Tweede Kamer. Thiele hoopt daarmee meer gelijke onderwijskansen te creëren. In schooljaar 2029-2030 gaat de nieuwe doorstroomtoets in. Op dit moment zijn er 6 verschillende doorstroomtoetsen die bepalen of een leerling het juiste advies voor een middelbare school heeft gekregen. De scholen bepalen zelf welke toetsen afnemen. Dat leidt tot grote verschillen tussen leerlingen en scholen. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon, het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog de files. Het zijn er nog maar 2. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 5 kilometer, 10 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is daar dicht. En de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, 5 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang 80.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

Schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. 80's naar 80 neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen hebben we de 90's na 9e, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Tot vreugde van onder andere deze rijschoolhouder.
7: Ik wist het niet dat het open gaat, maar ik zie hem nu. Maar ik hoop het echt dat die ellende een beetje voorbij is.
8: Ja. Heb je er veel last van gehad?
7: Heel veel. Ja. We moeten heel veel lessen afzeggen ook nog. Ja. Maar ik hoop dat het echt opgelost wordt een keertje.
6: Het wegdek aan de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor het autoverkeer, omdat daar de fietsers overheen moesten. Een voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's aan cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijk voorgeschreven minimumlengte. Die vis mag niet worden verkocht en geconsumeerd.

0: Bochtman meldt NH Nieuws. Het USAR-team is speciaal getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het is droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog, flink wat zon, het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
2: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
5: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang... 90's na 9. Wij zijn erbij.

Non-stop de beste 90's na negenen. Dit is Radio Rijnmond. Escucha el ritmo.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en bij

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en. Techno.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Philip van Es met de hoofdpunten van het Radio Rijnmond nieuws van vandaag. In het centrum van Rotterdam zijn tijdens en na de viering van het einde van de slavernij 11 mensen aangehouden bij opstootjes. Ook werden een vuurwapen en 3 messen in beslag genomen. Volgens de politie valt de organisatie van de viering niks te verwijten. Na afloop werd het op meerdere plekken onrustig. Daarbij zijn dus meerdere aanhoudingen verricht. Op de Nieuwe Binnenweg en op de Klaas de Vriezenlaan werd ook nog geschoten. Op de Binnenweg raakte ook iemand zwaar gewond. De ICT-storing in het Maastad ziekenhuis is verholpen. Alle afdelingen van het ziekenhuis zijn ondertussen weer open. De storing ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens een test met de noodstroomvoorziening. In de loop van de donderdag konden enkele polyklinieken al open. De noodzakelijke hulp op de dialyse- en de oncologieafdeling bleef gewoon doorgaan. Alle overige zorg werd afgeschaald. Het ziekenhuis gaat de patiënten van wie de afspraak is afgezegd nu zo snel mogelijk contacten om een nieuwe afspraak te maken. En zaterdagavond zullen vanaf 8 uur een aantal straten in het centrum van Rotterdam afgesloten zijn in verband met de wedstrijd Marokko tegen Canada op het WK voetbal. Vanaf 8 uur 's avonds is het gebied tussen het Weena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak afgesloten voor autoverkeer. Ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zullen dicht zijn. De gemeente probeert zo eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. De aftrap tussen Marokko en Canada is om 7 uur 's avonds. En het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden ligt in ieder geval tot zondag volledig plat. Het herstellen van de kabels na een brand heeft opnieuw vertraging opgelopen. De brand was eerder deze week bij Rotterdam Stadion. Via de kabels worden de seinen en wissels bediend. En bij de reparatie bleek dat de kabels verder beschadigd zijn dan werd gedacht. Nadat alle kabels zijn gerepareerd, moeten ook de systemen worden gemeten en getest. Mochten er nog meer tegenvallers zijn, dan kan het wel eens tot maandag duren voordat het treinverkeer weer mogelijk is. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda en van Rotterdam naar Dordrecht. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.